0: elkaar en dreigt nu ontslag voor ze. Bij het ongeluk kwamen twee piloten om het leven. Gamers kijken al jaren uit naar het nieuwe GTA-spel. Maar op Wall Street wordt niet heel enthousiast gereageerd nadat de eerste beelden zijn getoond. Het spel moet in november uitkomen. Dat wordt geen fysiek schijfje meer, maar is alleen te downloaden. De vorige versie was een van de best verkochte spellen ooit. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekt er onweer over ons land en dat zorgt voor lokaal veel regen. Vrijdag schijnt overdag af en toe de zon, maar ontstaan ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

waarvan men denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: allround bouwbedrijf Prangerbouw.
1: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
0: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
1: 3 uur. Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Makelaars spelen vieze spelletjes, schrijft de Telegraaf. Afgelopen maanden kwamen 1000 klachten binnen. Ze worden beschuldigd van schimmige praktijken, zoals na de deadline nog een bieder toelaten. Vereniging Eigen Huis is hierover al vaker met de brancheorganisatie gaan praten, maar er is nog niks veranderd. Rusland blijft gevaarlijk op zee, dat zegt de hoogste Duitse marineofficier. Volgens hem zijn de Russen agressief en maken ze gebruik van intimidatie, sabotage en drones. Wel zijn Duitsland en zijn bondgenoten volgens hem een stuk beter geworden in verdachte dingen op zee ontdekken. Daar is nu maar een uur voor nodig. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. Dat kartel zorgt ervoor dat de prijs van olie in evenwicht is. Door economische crisis en Amerikaanse sancties produceert Venezuela de laatste jaren een stuk minder olie. Ze hebben daardoor ook minder invloed binnen OPEC. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten. Die kan elke 2,5 minuut heel Europa en het noorden van Afrika in kaart brengen. Op die manier kan er sneller gewaarschuwd worden als er gevaarlijk weer op komst is. Ook is er een camera aan boord die verschillende soorten bliksem kan vastleggen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er één voor...

0: allround bouwbedrijf Prangerbouw.
1: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
0: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
1: 4 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Het nieuwe schooljaar is voor veel kinderen begonnen, maar middelbare scholen hebben nog niet al hun schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. In regio Noord zijn de scholen al 2 weken bezig, toch heeft bijna 1 op de 5 nog geen compleet boekenpakket. In het deel van Nederland dat volgende week begint, is dat bijna 1 op de 3. Immigratiedienst ICE koopt 6000 paar handschoenen waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over de handschoenen. Je zou daarmee onopvallend veel pijn kunnen doen. De Amerikaanse overheid zegt dat de handschoenen juist bedoeld zijn voor de-escalatie en afleiding. De hoogste Duitse marineofficier waarschuwt voor de Russische dreiging op de Oostzee. Volgens hem is de Russische marine agressief op zee en gebruiken ze intimidatie, sabotage en drones. Duitsland kan volgens hem wel sneller verdachte activiteit ontdekken. Vroeger duurde dat nog 17 uur, maar dat kan nu in 1 uur. Lake Ontario, dat tussen de VS en Canada in ligt, heet vanaf nu Lake America. Tenminste, als het aan president Trump ligt. Hij tekende een wet voor de naamsverandering. De landen zitten al een paar dagen in een handelsoorlog. De president van Canada is het niet eens met de nieuwe naam. Voor hem blijft het gewoon Lake Ontario. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: bouwbedrijf Prangerbouw.
1: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
0: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
1: 5 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Farmaceuten kiezen steeds minder vaak voor Nederland om medicijnen te testen, schrijft de Telegraaf. Vooral China is een steeds grotere concurrent. Internationaal heeft Nederland best een goede naam, maar dat komt vooral door een sterke kennisbasis. Als het gaat om onderzoek en ontwikkeling van producten lopen we steeds meer achter. Zuid-Korea houdt volgende maand samen met Verenigde Staten en Japan een militaire oefening. Die richt zich op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea. Eerder deze maand liet Trump juist een oefening van de VS en Zuid-Korea inkorten, omdat die beledigend zou zijn voor Kim Jong-un. Trump wil graag weer met hem in gesprek. De Amerikaanse immigratiedienst ICE gaat speciale handschoenen kopen waarmee ze elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maakten zich al langer zorgen over dit plan, maar ICE heeft het contract nu toch afgesloten. Met de handschoenen kunnen ze met pijnlijke schokken mensen snel en onopvallend onder controle krijgen. Uit een museum in Wenen is een kostbare diamanten halsketting gestolen. Twee mannen sloegen terwijl het museum open was een vitrine stuk, namen de ketting mee en vluchtten. De politie heeft foto's van de mannen online gezet. De ketting was ooit van een Egyptische koningin en is ruim 3,5 miljoen euro waard. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt onweer over het land en dat zorgt op sommige plekken voor veel regen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: Is de muziek van

0: allround bouwbedrijf Prangerbouw.
1: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
0: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
1: 6 uur. Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen na de modderstroom van gisteren. Achter het puin is een meer ontstaan en die dreigt nu ook door te breken en sommige gebieden opnieuw te overspoelen. Doordat het regent wordt dat risico alleen maar groter. De komende dagen kan er nog ruim 3 miljard liter water het meer instromen. In een tuin in het Brabantse Bokstel heeft de politie een dode vrouw gevonden. Ze gaan ervan uit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zich bijna een uur nadat de vrouw was gevonden zelf op het politiebureau. Agenten van immigratiedienst ICE krijgen handschoenen waarmee ze elektrische schokken uit kunnen delen. Dat plan was er al langer en mensenrechtenorganisaties vonden het een slecht idee. Je zou er onopvallend veel pijn mee kunnen doen. Volgens de Amerikaanse overheid worden de handschoenen juist gebruikt om te de-escaleren. En er worden vieze spelletjes gespeeld bij makelaars, schrijft de Telegraaf. De afgelopen maanden zijn er bijna 1000 klachten over geweest. Huizenkopers klagen over vriendjespolitiek of het opdrijven van de prijs bij mensen die al de hoogste bieder waren. Het probleem zou al jaren bekend zijn, maar er wordt niks tegen gedaan. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt onweer over het land en dat zorgt op sommige plekken voor veel regen. Overdag schijnt de zon af en toe en opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
6: Op zaterdag parkeer je na 4 uur helemaal gratis.
5: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
19: En door
20: gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmenden in Rhenen of kijk op Geven Vanette Recycling. Even gratis
21: containerplaatsing.
19: Zo, goedemorgen. Een paar minuten over zes op de vrijdagochtend. 28 augustus vandaag. Vrolijke vrijdag met wel veel wat onweersbuien, hoor. Wat regenbuien die flink kunnen uitpakken vandaag. Dus dat is iets waar we rekening mee mogen gaan houden. Maar daar hebben we op dit moment nog geen last van. In elk geval op de Nederlandse wegen. Daar staat volgens de ANWB 0 kilometer aan vertraging. Betekent dat wij in een rap tempo door kunnen gaan naar de start van het ochtendprogramma.
21: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
19: Last van Dijk! En we beginnen deze vrijdagochtend met muziek van Danny de Munk. Zijn liedje heerlijk als allereerste na zes, hè?
21: Dit is de muziek van Radio NL.

van Duin op de Vrolijke Vrijdag. Er staat een paard in de gang. 28 augustus vandaag. Zo dan, goedemorgen. 12 minuten over 6. Vandaag een mooie belangrijke dag. Aan het einde van vandaag hebben we namelijk de zomerhit top 10. We dachten het regent pijpen stelen en er komt onweer aan. Code geel vanmiddag. Dus laten wij de zomerhit top 10 uitzenden. Dus dat gaan we dan ook doen. Einde van de middag, zo tussen 4 en 5. Dan hoor je de liedjes waar het meest op is gestemd. Misschien dat jouw stem er ook toe heeft gedaan. Mocht je je stem hebben ingevuld via de website radionl.fm. Dank daarvoor. Kunnen we vanmiddag horen wat de status is van welk liedje en wie de zomerhit van dit jaar te pakken heeft. Sowieso een bijzondere vrijdag. Vrijdagmorgen. Het is namelijk, we kunnen er direct in batsen. Het is het laatste ochtendprogramma in elk geval. Het laatste ochtendprogramma vanuit deze kleine studio. Vanaf aanstaande maandag, dan zitten we hemelsbreed, wat zal het zijn? 4 meter verderop, maar... Dan verandert er in principe ook weinig. Alleen we hebben dan wel een ruimte met luchtverversing. Dat is een best wel belangrijk detail, zeg maar. Dat vanaf aanstaande maandag. Dus vandaag nog eventjes vanuit de wezenkast. En dan daarna kunnen we lekker verder, jongens. Hebben we er zin in vandaag op deze vrolijke vrijdag? Jouw tekst- of audiobericht is welkom via de app van Radio NL. Wat wil je en ieder meegeven vandaag? Spreek even wat in, dan kan heel Nederland je horen. Elke app.

0: kijk op het nieuws van deze vrijdag de 28e. Er is een nieuwe klachtenregen over makelaars gaande. Ze zijn aan te weinig regels gebonden. En consumenten op de woningmarkt moeten veel beter beschermd worden. Dat stelt Vereniging Eigen Huis, dat dit jaar het meldpunt Makelaardij heropende. In ruim 4 maanden tijd kwamen daar bijna 1000 meldingen binnen over belangenverstrengeling, onduidelijke biedprocedures en een gebrek aan transparantie. Een van de klachten lijkt bijvoorbeeld: het is mij niet duidelijk waar het precies is misgegaan, maar het gevoel blijft dat ik 10.000 euro te veel heb betaald. De boodschap was namelijk 10.000 erbij op en het huis is van jou. Ja, dat is een van de klachten die binnen is gekomen over makelaars. Dus die staan er weer goed op vandaag. Ja, je moet ze niet allemaal over één kam scheren natuurlijk, daar niet van. Maar er gebeuren soms wel een paar dingen die het daglicht volgens mij niet mogen zien. Pijnlijke fout dan bij de nieuwszender CNN. Biedt namelijk de familie van Dolly Parton gisteren excuses aan vanwege toch wel een pijnlijke fout in de berichtgeving over haar dood eerder deze week. Daarin werd namelijk een foto getoond van een Dolly Parton imitator in plaats van haarzelf. De imitator die kan het moeilijk geloven. Zie je het een beetje als een compliment, dan doe je het ergens wel goed, zeg maar. Maar het is toch wel een pijnlijk dingetje. En nou hebben ze dus de familie van Dolly nog wel eventjes excuses aangeboden. Ja, foutje bedankt. Hey, daar was een stagiair aan het werk. Meer dingen voor deze vrijdag. Ik zei het al eventjes over onweersbuien en code geel dus vandaag. Vanaf 2 uur vanmiddag. Er is kans op hagel, zware windstoten op zee en op het IJsselmeer is het zeker oppassen. Met windstoten tot 75 km per uur. Vroeg in de ochtend is er nog wel wat zon. Dus pluk het nu het nog eventjes kan. Vanmiddag dan kun je je borst letterlijk en figuurlijk nat laten maken. Doen we ook even met Johan en Henk het brandweerlied.
1: Sowieso ochtendshow.

0: met Radio NL. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: De Sowieso Ochtendshow met Lars.
0: Met Lars van Dijk.

0: van der Boom en... zo, hè, hè. Jeroen van der Boom en laat me binnen. Ik denk, dan proberen we het gewoon eventjes opnieuw. Vrijdagochtend, 7:10. We gaan naar ons Ad voor de Spreuk. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars. Goedemorgen, Clubke. Ja, ja. Zo, mensen. Het liedje wat ik nu voor jullie ga zingen... gaat over een lief klein konijntje.
0: Klein beetje tekst en uitleg. Gisteren in het ochtendprogramma hebben we gezegd... dat Ad wel een klein beetje klinkt als Henkie van Lief Klein Konijntje.
1: Lief Klein Konijntje had een vliegje op zijn neus.
0: Ja.
1: Lief Klein Konijntje had een vliegje op zijn neus. Ja, ja. Mensen, het is weer vrijdag, hè. En we gaan weer het weekend tegemoet. Ja, ja. En dat al met deze tekst. Als je vandaag iemand zonder glimlach ziet, geef hem of haar een eentje van jou. Ja, mensen, ik wens jullie allemaal een prettige vrijdag en een prettig weekend en welterusten.
0: Ja, ja.
1: Zo.
0: Zo. Dankjewel, Henkie. Dankjewel, Ad. Lekker weekend en tot maandag gaan we verder duiken in onze app. We voelen dat het vrijdag.

0: iedereen.
1: Bericht van het Gele Muiden. Johan die is erbij. Goedemorgen. Wat een begin. Gelijk in een Polonaise met het paard van André van Duin. Nou, nog eventjes richting Stadskanaal. Hengelo, Amsterdam. Doe mij anders maar Herman van Veen. Op zee, op zee, op zee. Ja. Inderdaad, het is wel vrijdag. Later deze morgen nog verzoekie vrijdag, dus wat niet kan natuurlijk.
2: Morgen, man. Ja, lekker hoor. Bijna weekend. Vraag, ik kan vandaag even een plaatje van Jannes draaien.
1: Ach.
2: Zwevend eigenlijk.
1: Ja.
2: Nou, ik hoor hem zelf wel. Super bedankt ervast. En een groet aan Stuart Buck, onze Engelse Nederlander. Hey, fasjo.
1: Zat er misschien ook wel even aan te denken om vandaag weer een keer de Jannes medley erbij te pakken. Het is maar net waar de vraag is natuurlijk. Ik bedoel, anders noemen we zweven naar geluk gewoon, daar niet van, maar 5 minuten lang het beste van Jannes, dat is ook wel even leuk. Hey. Gaan we naar Lelystad, goedemorgen Marcel.
3: Ja, goedemorgen allemaal. Oh, wat is het toch weer mooi. Het is weer vrijdag, de laatste dag van deze week, trappen we af. En dan gaan we eens even lekker gezellig een weekend in. Nou mensen, ik zou zeggen, doe allemaal rust gaan, ik ben er ook bij. En maak er wat van.
1: Dag Marcel. En inderdaad een lekkere vrijdag. Alfred uit Dordrecht is erbij. Goedemorgen allemaal. Werkt ze vandaag. Lekker dagje gewenst. Joran die is van de partij. Laat van zich horen. Vanuit Wedde. Goedemorgen. Zijn er weer. Succes. Fijne laatste dag dan. En bijna weekend. Ja, lekker. Diana vraagt nog om een liedje van Anita Meijer. Hey. En Mark het Aster. Goedemorgen over de nieuwe studio. Luchtverversing oké, okay, maar... Geen koffiemok met de dobbelsteen. Wat is er dan beter? Ja, dat is nog steeds een klein dingetje. Ik heb wel een alternatief voor komende maandag. Maar ik weet eigenlijk 100% zeker dat als wij dan een dobbelspel met het alternatief gaan spelen maandag... dat A niet in dank wordt afgenomen en dat het B dinsdag niet nog een keer mag. Dus daar moeten we nog steeds goed eventjes over nadenken. Ah, sowieso. Ja, kijk, wij zijn er best wel lyrisch over, weet je wel, zo'n nieuwe radiostudio. Maar ik kan me ergens voorstellen dat je aan de andere kant van de radio zit en denkt van... Ja. Ja, waar moet je mee vergelijken? Gooi het eens op... dat je een nieuwe werkbus krijgt of zo. Hè? Afgelopen jaren in het bakbeestje gereden. Wat verandert er uiteindelijk? Niks. Want die nieuwe bus brengt je ook gewoon van A naar B. Maar het is toch even... Het ruikt ook nieuw. Dat is toch lekker. Vergelijk het daar maar misschien maar een klein beetje mee. Daar heb je dan toch zin in, zeg maar. Alleen heeft hij van ons geen stoelverwarming. Maar ja, dat is even het ene dingetje wat we dan... als concessie moeten gaan nemen. Genoeg daarover. We gaan verder met het ochtendprogramma, want we hebben er zin in vandaag.
0: Op

0: pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
1: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
2: Overson, groot en klein wonen.
1: Check de voorraad op overson.nl.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
8: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mesja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
9: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Ridderkerk, goedenavond!
14: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk. De Radio NL Artiestenshow in Ridderkerk wordt mede mogelijk gemaakt door Brix en Tal.
15: Dit is Radio NL.
16: Altijd aan. Radio NL.
15: Altijd aan.
17: Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
18: Radio NL.
15: Weerbericht.
19: Afgelopen nacht heeft het op veel plekken flink geregend en zijn er ook aardig wat onweersbuien over ons getrokken. Op dit moment vaak bewolkt, maar wel droog. Plaatselijk wat mist. En waar het dan helder is, daar kan je nog een klein graantje meepikken van een maansverduistering. Dat was eerder deze morgen gaande. En dat zie je nu nog wel een klein beetje volgens mij. We kregen daar zo net ook foto's van binnen via onze app. Dus dat is mooi om te zien. Dat dan weer wel. Vanmiddag trekken de enkele regen- en onweersbuien over het land. Geldt er code geel van vanwege hagel, zware windstoten en onweersbuien. De temperatuur ligt vandaag zo rond een graad of 22. Kijken we naar het weekend, dan houden we morgen overmorgen niet droog.
20: Ja.
19: Om toch maar even met de deur in huis te vallen. Dat gezegd hebben, dan kunnen we naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
21: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden door de grote overstroming in Nepal is opgelopen naar bijna 500. Ook worden nog ruim 1400 mensen vermist. Ondertussen waarschuwen China en Nepal voor nieuwe overstromingen in het rampgebied door de aanhoudende regen. Bij Vereniging Eigen Huis zijn binnen een paar maanden bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Zo voelen kopers zich onder druk gezet om een hoger bod uit te brengen, terwijl dat achteraf helemaal niet nodig bleek. Het nieuwe schoolseizoen is zo'n beetje overal begonnen, maar met de schoolboeken is het nog niet goed geregeld. In de regio Zuid zit een derde van de kinderen al bijna een week zonder boeken, schrijft de Telegraaf.
19: Nou moet ik heel eerlijk zeggen, ik dacht dat ze van de boeken af waren. Dat ze allemaal tegenwoordig iPads hadden, maar nu zitten ze zonder boeken. Dat is een compleet ander iets. Ja, niet dat het er handiger op wordt natuurlijk, maar goed. Verkeersinformatie, Erik, die is altijd van de partij bij de ANWB. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ja, normaal gesproken is er eigenlijk weinig te melden op de vrijdagochtend. Van een spits is geen sprake. Maar nu toch een file op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Want bij Woerden is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Er zijn daar twee rijstoken dicht. Er staat inmiddels 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En een snelheidscontrole al gezien op de A6 Emmeloord richting Muiden bij 83,4.
19: Erik, dankjewel. Spreken we elkaar zo meteen misschien weer.
6: Ik ga er vanuit.
19: Hebben we muziek van Robert Pater voor je klaarstaan. Alleen vannacht gaan we draaien.

0: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
1: Ik heb er even een oude bij gezocht van de Vrijbuiters. Dit liedje mag je alleen zo rond 7:30 draaien. Daar zingen ze namelijk over. Uit opa's kast.

0: vanuit opa's kast, de Vrijbuiters. En ik ben zijn moeder, komt er een berichtje binnen van Tjeerd was dat. En dat is, ja, dat is niet de zoon van, maar ja, hij heet toevallig Tjeerd die dat instuurt. Die zegt, laat me een beetje denken aan het liedje van Romy, de slaapkop deze. En ik denk, die ga ik er eventjes kort bij pakken. Dan kan je dat even horen en dan het verschil tegenover elkaar leggen. Het gaat in elk geval over hetzelfde onderwerp.
1: Morgens ben ik echt geen mens, is mijn allergrootste wens om iets lekker uit te slaan.
0: Misschien dat ze inspiratie met elkaar hebben opgedaan. Dat kan, hè?
2: Goedemorgen!
0: Goedemorgen!
3: Dit is de Sowieso Ochtendshow
2: met Lars van Dijk.
0: Voor de vrijdagochtend, 28 augustus alweer. Geef het nog heel even en er zit een R in de maand, hè? Komende maandag alweer de 31ste en dan is het al zover. Dan is het voorloofd op het moment dat je een snotneusje hebt, zo links en rechts. Die gaan dan ook alweer komen. De dagen die zijn al korter geworden. 'S Morgens langer donker. 'S Avonds ook weer eerder donker. Dus dat is iets dat brengt je dan weer bijna bij de kachel. Ja, moet je nu nog even niet aan denken met die temperaturen van afgelopen nacht. Want het was wat broeierig op veel plekken. Maar komend weekend dan daalt het allemaal weer een beetje. En dan gaan we gewoon weer terug in het gereel, zeg maar.
4: Laske, goedemorgen jongen. Hey, daar zijn we weer. Vrijdag vandaag. Ja, het heeft flink geregend vannacht hier. Dus het is weer lekker fris. Het ruikt weer lekker fris, zo zou ik maar zeggen. We zijn nu onderweg naar Os. Ja, nou weer een dagje maken op richting het weekend. Wordt een mooi weekend. Vanavond dan trappen we af naar een lekker barbecue'tje. Morgen weer een beetje hobby. Hey, vanmiddag nog de top 10. De zomertop 10.
0: Ja.
4: Jongens, wat willen we nog meer? Niks als feest op de radio. Dus het komt allemaal goed vandaag, mensen. We gaan eraan beginnen. En hoe vlugger dat eraan begint, hoe vlugger dat hier weer rond is deze dag, hè. Op richting een goede weekend, mensen. Allemaal de groeten. Houdoe.
0: Houdoe, Jan. En een mooie dag. Lekker weekend gewenst. Ja. Vanavond even lekker een barbecue'tje. Dat heb je net goed bekeken. Ik moet zelf vanavond, nou, bijna met gevaar voor eigen leven, de kartbaan gaan betreden. Want met een man of zes stappen we in die karts vanavond. Ja, het enige wat ik dan denk is dat het allemaal goed komt. Het is ook een klein beetje oneerlijk, zeg maar. Want één iemand die rijdt in de autocross. Dus daar moet ik dan proberen van te winnen. Dus nummer 2 is zeg maar de nieuwe nummer 1. Dat is een beetje het motto van komende avond. Maar dat voor mijn vrijdagavond. En hopen dat ik maandag zonder gebroken botten hier op de kruk mag zitten. Dat lijkt me toch wel lekker, zeg maar. Andreas is van de partij. Andreas, goedemorgen.
5: Hey, Laske, goedemorgen. Clubje, goedemorgen. Nou, lekker hoor, zo'n regenbuitje. Man, wat is gelijk vies benauwd, zeg. Maar goed, het is vrijdag, dus happy Friday. Oftewel, Big of Friday. Ja. Dus we gaan er een feestje mee maken, Las. Ze zeggen, knal ze er maar in, die lekkere feestplaten en meezingers. Nou, ze zeggen iedereen een goed weekend. En jongen, maandag weer, hè.
0: Kijk eens.
5: Joe de Baco, Rietetti en de Mazzel.
0: Lekker weekend. Johan is erbij. Goedemorgen vanuit Apeldoorn. Vanmorgen het laatste ritje. En dan het taxibusje naar de zaak brengen voor onderhoud. En is het voor mij tijd voor vakantie. Lekker, joh. Dat zijn de fijne vooruitzichten. Of we Wesley Bronckhorst even kunnen draaien. Trots op jou. Werk ze allemaal vandaag. En een lekkere vrijdag. Volkert vanuit Carnaval Festival die stuurt dan nog een appie voor het keuzemoment. Of we Theo en Marjan op een A'tje kunnen zetten. Met feest bij Don José. Dus, en dan keuze B dan Adriaan met Kiss Me. Groetjes Volkert vanuit Carnaval Festival. Vanuit de Efteling. Ja. Goed, dan is het 6:45. Tijd voor onze Tini van de receptie. Die heeft weer een liedje voorbereid. Die zal weer gaan lallen bij haar in de douchecabine. Aan jou de vraag om even goed te luisteren en eventjes een gokkie te wagen misschien wel. Of in elk geval een antwoord in te sturen via de app van Radio NL. We zoeken de titel van de plaat. Het gordijntje dat sluit en de kraan gaat stromen. Daar komt ie. Zo'n loopje zuiver dit natuurlijk ook.
6: Klop.
0: Ja. Ja. Dat is geen zeemeeuw. Dat laatste wat je hoorde, dat maakt het misschien toch een klein beetje makkelijk. Dat plopper de plop. Hey, goed. Onze Tini van de receptie. We zoeken de titel van de platen. Wat is dit ook alweer? En dan hebben we het eerder deze ochtend even gehad over 5 minuten lang het beste van Jannes. Daar werd akkoord op gegeven. De hitmedley van hem nu.
7: Ga

0: Crazy accordeons. Ja, laatst wat ze nog echt hebben uitgebracht met z'n tweeën. Want het is klaar te sloesen, zijn uit elkaar. Dominique is juist nog even bij Radio NL. Daarvoor 5 minuten lang het beste van Jannes in de hit medley. We hebben onze Tini van de receptie horen lallen. Vraag aan jou is, welk liedje is het ook alweer? En dan was er iets wat het misschien wel wat makkelijk maakte. Maar pop, ja. Plop, plop, goed. Onze Tini van de receptie. Aan de telefoon, Mike, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat staat er vandaag op de agenda, Mike?
1: Werken.
0: Ja, werken. En wat mag je doen op deze vrijdag? Is het nog eventjes het afronden van, of gaan we gewoon hard door?
1: Nou, ik hoop dat de eerste, maar ik ben bang voor de laatste.
0: Ja, maar wat doe je voor de kost?
1: Ik ben van de installatie.

0: iemand dus.
1: Ah, dus jij stuurt ze op vrijdagmiddag om 4:30 nog even naar een andere klus.
0: Ja, klopt. Ja, ja. Of om 4:30 naar huis. Maar ja, dat spant er weer om vandaag.
1: Ja, nou ja, goed. Dan kijk je eventjes wie vind ik ook alweer wat minder leuk. He, dan mag die nog even daar naartoe op het laatste moment. Hey.
0: Ja, zo gaat het meestal wel inderdaad.
1: Ja. En wie is er vaak de Sjaak bij jullie, Mike?
0: Ja, dat is toch wel Henk tot nu toe.
1: Henk. En het is ook elke keer weer Henk aan het einde van de vrijdag.
0: Ja, klopt.
1: Ja, en waarom Henk?
0: Ja, ik kop elke keer net zo uit.
1: Had ik ook gezegd als Henk luistert.
0: Hey, ja, waarschijnlijk wel.
1: Hey Mike, we hebben als juist onze Tini van de receptie gehoord. Terwijl onze muziekcomputer ermee ophoudt. Dat is onhandig. Onze Tini van de receptie hebben we juist horen lallen natuurlijk. Was het nou dat ploppende plop wat hem een beetje te makkelijk maakte? Of dacht je van dat is wel een welkome toevoeging?
0: Nou, ik twijfelde wel een beetje. Maar dat ploppende plop, dat maakte het wel heel duidelijk, ja.
1: Dat maakte hem wel heel duidelijk. Als je nog even 10 seconden kan wachten met het geven van het antwoord. Dan ben ik nog even de muziekcomputer aan het opstarten. Die begeeft het wel. Waar aan het praten zijn met elkaar. En dan kan ik je ook nog een keer het goede antwoord laten horen. Want jij weet natuurlijk al wat het is. Sommigen zitten nu in spanning af te wachten natuurlijk. Er is een reden voor dat we een nieuwe radiostudio krijgen volgende week. Zou je zien, dan gebeurt dat ook om 5:50 morgens. Wacht even hoor. Ja, loading database. Ik snap er allemaal geen rol van. Hoe heet het ook alweer? Oh, ja, en dat zit dan ongeveer... even kijken, ik pak even het liedje erbij hoor. Even zien.
0: Ja, dit is eraan.
1: Welk liedje is het ook alweer?
0: Ja, maar hoe heet dat nou?
1: Nou ja zeg! Oh, dat nou? Dat in één keer goed. Ja, zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Ongekend. Zijn er zo dat ik vannacht niet spenden zou. Mikey, lekkere vrijdag. En ja, doe Henk even de groeten van onze kant als je hem vanmiddag om 4:30 nog even wegstuurt.
0: Ja, dat doe ik. Dat komt goed.
1: Oké, dan. Lekker weekend, Mike. Dankjewel, hè.
0: Hetzelfde.

0: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
0: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
4: Dit is
3: Radio NL.
4: Radio NL.
3: Je kent ons natuurlijk.

0: altijd aan.
1: Radio NL.
2: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
9: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
8: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
9: 7 uur.
7: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden door de grote overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar dik 470. Er wordt ook naar zo'n 1400 vermisten gezocht. Ondertussen waarschuwen China en Nepal voor nieuwe overstromingen in het rampgebied door de enorme regenval, wat het zoeken nog lastiger maakt. In een paar maanden tijd zijn bij Vereniging Eigen Huis bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Kopers klagen dat makelaars ze pushen om een hoger bod uit te brengen, terwijl daar eigenlijk geen reden voor is. Makelaars werken nu nog met eigen, vrijwillige regels. Eigen Huis wil dat er wettelijke regels komen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een dode vrouw in een tuin in Bokstel gisteravond. De politie weet niet hoe ze om het leven kwam, maar gaat ervan uit dat het om een misdrijf gaat. De bewoner van het huis waar de tuin bij hoort meldde zich nog geen uur later op het politiebureau. Daar is hij aangehouden. En in bijna het hele land is het nieuwe schoolseizoen begonnen, maar nog niet alle leerlingen hebben de boeken al in huis. In de regio Zuid zit een derde van de kinderen al bijna een week zonder, schrijft de Telegraaf. In het midden van het land hebben ook nog niet alle leerlingen hun boeken, maar daar beginnen ze maandag pas. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan op sommige plekken nog even regenen, maar de meeste buien trekken weg. Vanmiddag wisselvallig met zon, regen, onweer en windstoten. Daarom is code geel afgegeven. Het wordt hooguit 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
12: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
13: Ontdek de magie van de jungle in Shopping Arcade Bocholt. Beleef de gratis tentoonstelling Fascination Rainforest. En neem het hele gezin mee op avontuur.
1: Dit is Radio NL.
12: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
17: Het
0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we al.
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
23: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
24: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
25: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
26: En door Gevenis krijgen bij Geven Vernette Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven Vernette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven Vernette Recycling.
27: Hele goedemorgen, een paar minuten over 7 op de vrijdagochtend bij de ANWB deze ochtend. Erik Evengroen. Erik, goedemorgen.
28: Hai, goedemorgen. Ja, normaal gesproken zouden we elkaar opbespreken wat betreft files. Maar nu toch twee ongelukken die opvallen. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar is een ongeluk bij Woerden gebeurd met een vrachtwagen. Twee rijstokers zijn er dicht. Inmiddels 7 kilometer file met een half uur vertraging. En dit gaat zeker tot 9 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Dan gebeurt er ook nog een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Europoort, hoogte van Rozenburg. Daar is de weg inmiddels weer vrij, maar dan kost je nog wel een kleine 10 minuten. En tenslotte valt op de A16 bij Rotterdam. Daar stond een te hoge vrachtwagen bij de Drechttunnel. Die is door, maar nog wel 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En een snelheidscontrole gezien. Ja. Op de A2, jawel. Van Maastricht naar Eindhoven bij hectometerpaal 33,6.
27: Sorry, ik wilde vragen, die te hoge vrachtwagen, je zegt die is door. Ik denk, die is toch niet doorgereden, maar...
28: Nee, ja. Nee, die hebben ze dan wel weggeleid.
27: Ja, oké. Okay.
28: Dus ik moet het inderdaad goed zeggen. Goeie vraag inderdaad. Ja. Want er zijn altijd van die doodwegen waar inderdaad die vrachtwagens worden weggeleid. En ja, dat is in ieder geval gebeurd en daardoor is de weg weer vrij. Maar inderdaad, doorrijden kon hij beter niet doen in dit geval. Want dan hadden we meer problemen gehad.
27: Nee, gelukkig. Ja. Erik, dankjewel. Tot zo.
28: Yo.
29: Later. Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
30: Naar Zwaandijk!
27: Het is zometeen het keuzemoment van de vrijdagmorgen. En muziek van Raymond Hermans is onderweg. Systeem hoor je zo.
29: Dit is de muziek van Radio NL.

binnenkort staat hij in de Evenaar met zijn eigen concert. En Raymond Hermans, Systeem zojuist bij Radio NL. 7:12. Goedemorgen op de vrolijke vrijdag vandaag. Met later deze dag de zomerhit top 10. Je zou er bijna niet aan denken als je de weersvoorspellingen ziet, maar hij zal daadwerkelijk komen tussen 4 en 5 voor je de 10 beste platen van afgelopen zomer. Waar volop op is gestemd. Dank daarvoor mocht je dus inderdaad ook jouw lijstje hebben ingevuld via website radionl.fm. Tegen 5 komen we erachter welke platen zich nou echt als zomerhit van 2026 mag gaan bekronen. Gaan wij zometeen ook nog even naar het keuzemoment van vandaag. 2 oude liedjes tegenover elkaar. Eerst even naar het nieuws van deze vrijdag, de 28e. Het gaat namelijk over de maansverduistering, die nog steeds wel wat gaande is. Hoogtepunt lag zo rond 6:15 vanmorgen. De maansverduistering die leek op een gewoon een half maantje of zo. Of ja, nee, het was wel kleiner, maar het zag er aan de ene kant een beetje bijzonder uit. Maar aan de andere kant leek het gewoon alsof het een normale maan was, die niet volledig te zien was, zeg maar. Verduistering eindigt zo rond 9:00 deze morgen. Maar ja, of je het kan aanschouwen is de vraag. Het is namelijk best wel bewolkt. Maan die zakt nu waarschijnlijk steeds verder naar beneden toe. En het wordt natuurlijk ook telkens lichter. Dus dat helpt allemaal niet erg mee. Vanmiddag in het land code geel vanwege zware onweersbuien, windstoten, heel veel regen dat verwacht wordt. Vanaf 2:00 vanmiddag geldt code geel voor heel Nederland. Het is een kletsnatte vrijdag. Ook morgen en overmorgen houden we het niet droog. Ja, en het gaat over de scholen, want een dagje pretpark of kamp met school, dat is steeds minder normaal. Ouders kunnen de vrijwillige bijdrage vaak niet betalen en ook scholen kunnen de kosten niet ophoesten. En daardoor hebben ze dus moeite om de kosten op te brengen. Sommige kinderen komen hierdoor ook simpelweg hun wijk niet meer uit. Het is een ding uit de jaarcijfers van het Jeugdeducatiefonds die hetzelfde beeld tonen. Fonds kreeg afgelopen schooljaar in totaal 4441 excursieaanvragen binnen van scholen. Voor in totaal zo'n 5,7 miljoen euro. Dat is heel veel geld. Kijk je naar een jaar eerder, ging het nog maar tussen aanhalingstekens om 2939 aanvragen. En omgerekend zo'n 3,6 miljoen euro. Dus dat is een flinke stijging van iets meer dan 2 miljoen. Allemaal omdat het leven duurder is geworden. Dat zegt Marielle van het Jeugdeducatiefonds. Het is wel een dingetje. Het is goed dat zoiets er is. Maar dan toch wel weer jammer dat je dat dan moet lezen op zo'n vrijdagmorgen. Maar goed, hè? Dat is anders wat. Ga naar het keuzemoment van vandaag. Keuze A deze ochtend voor een liedje van Danny Cardo. En hier is een kamer vrij.

Horus. Hier is een kamer vrij van Danny Cardo op keuze A. En een beetje voor een beetje Mexicaans. Want we gaan naar Theo en Marjan op keuze B.

Hier is een kamer vrij of feest bij Don José. Keuze A of keuze B mag je doorsturen via de app van Radio NL in een tekst of een audiobericht. Gaan we daar zo meteen doorheen. Draaien we in de tussentijd het IJsselduo, hè, over de Drommelse jongen met zijn zondagse pakje en zijn broekje is gescheurd. Ja.

0: je even voor mij, Frans Bauer, op de Vrolijke Vrijdag.
1: De Vrolijke Vrijdag.
0: Ja, dat zeg ik inderdaad. 28 augustus vandaag. We zitten in het keuzemoment van deze dag. Met op keuze A, Danny Cardo. Hier is een kamer vrij. En op B, Theo en Marian. Het is feest bij Don José. Eventjes naar de Mexicaan. Welke van de twee wil je graag horen? Je mag het laten weten via de app van Radio NL. Ook als je een overduidelijke voorkeur hebt. Of dat je denkt van ja, nou ja, goed, ik ken ze allebei niet zo goed. Maar doe dan toch maar. Hè. Dat kan uiteraard ook gewoon. We gaan zo meteen door alle stemmen heen. Dus die van jou is nog welkom mocht je niks hebben achtergelaten. Maar dan moet je er wel gauw bij zijn. Want met een minuut ongeveer dan gaan we kijken welke van de twee als winnaar uit de bus komt vandaag. Keuze A is voor Danny Cardo. En hier is een kamer vrij.
2: Hier is

0: naar uit. Aatje voor Danny Cardo, beetje voor Theo en Marjan. Wij gaan stemmen tellen. En eens even kijken wat het mag gaan worden vandaag. Keuze B voor Angela vanuit Beverwijk in elk geval. Luc uit Annapolona die gaat voor keuze A. Aatje voor Douw uit Uithuizen. Bassie uit Bergen. Bassie, goedemorgen.
1: Mogelas. Hey, Bassie uit Bergen hier ook. Doe maar een beetje vandaag, beetje. Hey, en de groetjes aan de padvinders.
0: Markie uit Assen die gaat voor keuze A. De Bevers uit Bakel een Aatje. Een Aatje voor Arnie. Een beetje voor Jan Jelle. B voor Juri uit Jonkersvaart. Een Aatje voor Steven Puttershoek. Doe maar een Aatje, zegt Pieter vanuit Weebos. Dan is het Remco die gaat voor keuze A. B voor Wouter dan, uit Bovensmilde. Dan is het keuze B voor Volkert uit het Kabouterdorp. En Aatje voor Marcel uit Bergendijn. Keuze A zegt Q uit Mil. Een overduidelijke A voor Emiel vanuit Roosendaal. Meer vanuit Roosendaal. Daar woont namelijk ook Nico.
2: We gaan voor een kamervrij in A.
0: En A voor Danny Cardo staat genoteerd. En A ook voor Diana uit Haaksbergen. Dan is het een Aatje voor Mikey vanuit Almelo. Het is een Aatje voor Willy uit Milhezen. Olaf uit Grote Gast gaat voor keuze B. En B dan ook voor Sander uit Gasselter-Nijveen. Een Aatje daarin tegen voor Monique uit Rotterdam. En ach, Angela uit Beverwijk die stelt nog even haar stem bij van een B naar een A. Dus niet dat het heel erg veel wordt uitgemaakt, want een enorm spannende uitslag is het dan ook weer niet. Maar het is keuze A geworden in het keuzemoment van vandaag. Geen Mexicaans van Theo en Marjan, maar keuze A voor Danny Cardo. Die een uitnodiging verstuurt naar een ieder die zich geroepen voelt, geloof ik. Keuzemoment voor deze vrijdagmorgen is voor Hier is een kamer vrij.

0: pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 2:30.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milner kaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris Boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan, alleen op iBoot.com of in onze app.
14: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
15: Ridderkerk, goedenavond!
16: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5:00 en is gratis toegankelijk. De Radio NL Artiestenshow in Ridderkerk wordt mede mogelijk gemaakt door Rixental.
17: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
18: Zandschulp Zonwering, de onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
19: Radio NL.
20: Weerbericht.
21: Vanochtend klaart het allemaal wel weer een klein beetje op. En wordt het een temperatuurtje, wordt het een gaatje of 20 zoiets. 20, 21, 22, daar mogen we het mee doen. Maar dan vanmiddag komt er aardig wat regen aan. Er geldt dan ook code geel vanaf 2:00 vanmiddag. Vanwege zware windstoten aan de kust. En onweersbuien die op ons afkomen. Kijken we naar het weekend, houden we het zeker niet droog. Een natte zaterdag en een natte zondag. Betekent slecht voor de marktliederen. Dat is wel weer een dingetje. Op de bank met een breinaald en het kacheltje aan, zeg maar. Goed, we gaan naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
22: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Nepal zegt voorlopig geen buitenlandse hulp nodig te hebben bij reddingsoperaties in het rampgebied. Die hulp was wel door meerdere landen aangeboden. Er worden nog zo'n 1400 mensen vermist. Bij vereniging Eigen Huis blijven klachten binnenstromen over makelaars. In een paar maanden tijd bijna 1000. Er zijn bijvoorbeeld twijfels over hun onafhankelijkheid en dat kan slecht uitpakken voor huizenkopers. Middelbare scholieren hebben nog niet alle boeken in huis, terwijl in bijna het hele land het nieuwe schooljaar is begonnen. Volgens de Telegraaf zit een derde van de leerlingen in het zuiden al een week zonder boeken.
21: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB. Erik in Den Haag voor de verkeersinformatie. Goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen Lars. Ja, het rijdt eigenlijk overal prima door, zoals gebruikelijk op vrijdagochtend. Behalve op de A12, Utrecht richting Den Haag. Daar gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk bij Woerden. Er staat een vrachtwagen bij betrokken. Twee rijstroken zijn dicht en er staat 7 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Omrijden kan eventueel via Amsterdam over de A2 en de A9. En een snelheidscontrole gezien op de A28 van Zwolle naar Assen bij hectometerpaal 153,5.
21: Dankjewel Erik.
1: Radio NL.
20: Deze week
1: is Je zit in mijn hoofd. Van de drie J's, de Hollandse.

0: Het is nog heel even de Hollandse Nieuwe. De 3 A's en je zit in mijn hoofd. Maakt het zo goed als 8:10. En dat betekent tijd voor het dobbelspel. Maar eerder deze week het onderwerp al eventjes aangesneden. Dat namelijk in de nieuwe radiostudio, waar wij vanaf aankomende maandag de uitzendingen in mogen gaan maken, dat daar geen koffiemokken welkom zijn en koffiekoppen, omdat dat krassen zou aanbrengen op een nieuwe desk. Op zeg maar de tafel waar we aan mogen schuiven. En dat probleempje, of die uitdaging moet ik zeggen, problemen zijn er niet. We hebben even aangesneden en er zijn heel veel tips over binnengekomen. Echt van alles tot van een deksel over het blad heen tot een rad gebruiken in plaats van een dobbelsteen. Maar ja, dat laatste is een beetje onhandig natuurlijk, want dan heb je een dobbelspel met een draaiend rad. Hè, dat is raar. Dat kan natuurlijk niet. Ook een paar tips binnengekomen die ik nog niet heb verteld. Mede omdat dan de directie niet alvast kan zeggen, hé, dat mag je niet doen. Hè, want dan kan ik gewoon zeggen, je hebt er niet voor gewaarschuwd. Aankomende maandag dan wel weer een ronde van dobbelspel. Maar vandaag dus de laatste in haar vorm.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Met de mok die al een jaar of wat is het, 3-4 meegaat ongeveer. Ik heb hem ook gestolen van de videoafdeling, zeg maar. Want het is een mooie grote mok. Dus je moet het ook wel heel even doen. Ik denk dat ze het bestaan er vanaf niet eens meer weten. Maar goed. Vertrouwde mokje. Ik word er bijna emotioneel van. De categorieën van vandaag dan. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij naar liedjes die gaan over dingen die je niet op je tenen moet laten vallen. 2 is voor de categorie beroep. 3 is lucht. Ja, mooie categorie. 4 staat voor houden van, 5 is nog eens dobbelen en bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter G. En daar gaan we dan. Ergens wil ik er ook extra lang over doen op dit moment, maar ja, dat is ook een beetje stom natuurlijk. Het is nummer 6 geworden vandaag. Dat we op zoek mogen naar liedjes waarvan de titel begint met de letter G.

0: Als het dobbelspel dan ging om artiesten waarvan de titel begint met de letter G, dan had dit prima gekund, maar het gaat vandaag om de titel Gebroeders Koos, juist bij Radio NL. En schatje, mag ik je foto? Dobbelspel staat dus in de categorie liedjes waarvan de titel begint met de letter G. En daar moet je misschien een beetje je best om doen, want er zijn niet enorm veel liedjes waarvan de titel begint met de letter G. Maar als je ze dan bedenkt, dan komen er best wel leuke naar boven. Dacht je bijvoorbeeld van deze van Wolter Kroes.
1: Geef wat kleur aan heel je leven.
0: Geef wat kleur aan heel je leven, ja.
1: Zit niet bij de pakken in.
0: Goed. Meer liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Een hazes natuurlijk, het kan bijna niet anders. Godfried uit Deventer die vroeg om exact hetzelfde liedje als Emiel uit Roosendaal. Geef mij je angst van André Hazes.
2: Geef mij

De categorie liedjes waarvan de titel begint met de letter G. En er zijn er meer van. Marky bijvoorbeeld, vanuit Deventer, die vraagt om groen als gras van de All-Stars.

0: Pieter.
1: Ja, hallo.
0: Hey, goedemorgen. Alles goed?
1: Goedemorgen. Ja, zeker. Met jou ook.
0: Ja, nee, fantastisch. Het is vrijdag en dan hebben we er extra zin in op een of andere manier.
1: Ja.
0: Heb je leuke dingen in het verschiet voor het weekend?
1: Nou, niet heel veel bijzonders hoor.
0: Wow, voetjes omhoog.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Ja. Nou, dat is ook wel eens lekker, toch?
1: Ja hoor, ja hoor.
0: Hé hey Pieter, we zijn op zoek naar liedjes waarvan de titel begint met de letter G. Wat mag het zijn?
1: Ga met me mee, Honey.
0: Honey. Ah, mooi. Pieter, lekker weekend en tot volgende week, hè.
1: Yo, fijn weekend. Doei.

0: voorspel van vandaag.
1: We zoeken namelijk liedjes waarvan de titel begint met letter G. En dan telt deze zeker mee. Honey, ga met me mee en vlieg de wereld rond. Meer suggesties die we voorbij zijn gekomen. Dennis bijvoorbeeld met het liedje Gewoon een vrolijk liedje, zeker. Hey!

0: suggesties die binnenkwamen via onze app. Deze zagen we vaak voorbij komen. Jannes.
1: Ga maar weg, ik zeg je ga maar weg.
0: Mocht het toevallig zo zijn dat we eerder vanmorgen de hitmedley van Jannes hebben gedraaid. Pak een beetje een uurtje geleden ongeveer. Dus ja, daar kwam deze ook in voorbij. Dat is een beetje dubbelop dan. Andere suggesties, Donnie en Frans Bauer nog.
2: We hebben geen cent voor mijn spullen. We kunnen niet leven met enen en nullen.
0: Kom,
2: laat mij mijn gang maar gaan.
0: We hebben geen centen, maar spullen.
2: Geniet lekker.
0: Dobbelspel van vandaag stond in de categorie liedjes waarvan de titel begint met de letter G. En we sluiten hem af met een suggestie van Arno. Die woont in Zwolle. Die gaat voor een liedje van Stef Ekkel. De G van genieten zonder spijt.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
1: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
5: Daan, het is warm, hè?
6: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
5: Oh ja?
6: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
5: Goeie, Daan.
6: Doe mij maar een raket.
7: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
7: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
11: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
14: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
13: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
15: 8 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Nepal zegt voorlopig geen internationale hulp nodig te hebben bij reddingsacties in het rampgebied. Die hulp was wel aangeboden door meerdere landen. Het dodental van de overstromingen staat inmiddels op bijna 470 en er worden nog zo'n 1400 mensen vermist. Door de hevige regenval heeft China hun reddingsoperatie stilgelegd. Er moeten wettelijke regels komen voor makelaars, vindt de vereniging Eigen Huis. De eigen, vrijwillige regels waarmee makelaars nu werken zijn namelijk onvoldoende. Bij Eigen Huis zijn in een paar maanden bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Zo werken ze niet altijd in het belang van de koper of de verkoper. Middelbare scholieren hebben nog niet alle boeken in huis, terwijl in bijna het hele land het nieuwe schooljaar is begonnen. Volgens de Telegraaf zit een derde van de leerlingen in het zuiden al een week zonder boeken. In het noorden, waar de scholen al eerder open gingen, ziet het er beter uit. En Trump is weer met een rode stift door de wereldkaart gegaan. Lake Ontario, op de grens van de VS en Canada, heet nu Lake America. De naamsverandering is een reactie op de vastgelopen handelsgesprekken tussen de landen. Toen hij president werd, deed hij al iets soortgelijks. Hij doopte toen de Golf van Mexico om naar Golf van Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag wordt wisselvallig. Flink wat buien met veel regen, onweer en stevige windvlagen. In Limburg tot wel 70 km per uur. Tussendoor schijnt de zon en het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even.
20: Bosveldenzonen.nl.
21: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
22: Mastertools.nl.
0: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
22: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
23: Oké.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: Ontdek de magie van de jungle in Shopping Arcade Bocholt. Beleef de gratis tentoonstelling Fascination Rainforest en neem het hele gezin mee op avontuur.
22: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
25: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
27: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
28: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
29: En door
30: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op Geven van Netten Recycling.
31: Een hele goedemorgen. Iets over 8 bij de ANWB deze ochtend. Erik Evengroen. Erik, goedemorgen.
32: Hi, goedemorgen. Ja, nog altijd weinig aan de hand, zoals gebruikelijk op vrijdag op de weg. Maar toch wel 2 files waarvan de A12 het meest opvalt. Van Utrecht naar Den Haag. Daar gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk bij Woerden. Er is daar een vrachtwagen bij betrokken. 2 rijstrokers zijn dicht en de vertraging is bijna een half uur. En de A16, Breda richting Rotterdam. Daar is zojuist een vrachtwagen gestand met pech net voorbij Breda West. Rechterrijstrook is dicht, vertraging 5 minuten. En een snelheidscontrole op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij 202,1.
31: Dankjewel, Erik.
33: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
31: Onderweg naar Verzoekie Vrijdag. Dat vanaf 8:30. En muziek zo meteen onderweg van Flemming en Russo.
33: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Fleming en Russo met hun gin en tonic op de vrijdagochtend. Bitter hoor. 11 over 8. 28 augustus vandaag. Het is alweer de laatste vrijdag van augustus. En het is alweer bijna september. Dat betekent dat de R in de maand zit. Dinsdag is het 1 september. Dan kunnen de snotneuzen weer komen. Hè? En dan vallen de bladeren van de bomen. Dat is nu al een tijdje zo. Het is al opvallend oranje in de bossen. Volgens boswachters heeft dat ook te maken met de droogte en stress in de bomen.
1: Yep.
0: Toen ik dat las, dacht ik... stress in de bomen. Alleen dat moet dus daadwerkelijk een ding zijn. Om energie te besparen, denkt zo'n boom dan... Nou ja, zo wordt het verteld. En dan denkt zo'n boom, maar dat is een natuurlijk proces. Maar dan denkt zo'n boom, weet je wat, ik laat extra bladeren vallen. Takken laat ik weer los en dan... heb ik meer energie over om zelf overeind te blijven staan. Daarom is alles op dit moment al zo oranje. Nieuws van deze vrijdag, de 28e dan. Het gaat over de begroting. Kabinet Jetten blijft steken op het punt waar het maanden geleden ook al tegenaan liep. Dat schrijft het AD deze morgen. Het kabinet wilde het liefst met steun van de oppositie tot een Prinsjesdagbegroting komen. Daar zijn ze afgelopen 2 weken mee bezig geweest, maar van een deal is nog geen sprake. Sterker nog... zelfs onderling zijn de coalitiepartijen verdeeld. De besprekingen gaan, je mag een beetje zeggen, de blessuretijd in, zeg maar. Plan was namelijk om vandaag dan naar buiten te komen... dat er een deal was voor de Prinsjesdagbegroting. Maar ja, zover zijn we nog niet. Er zal vandaag dus verder onderhandeld gaan worden. En dan is de deadline toch wel eventjes eentje die gauw in zicht komt, zeg maar. Hè, derde dinsdag van september, dan moet het uitgelekte begroting... moet dan nog even gepresenteerd worden. Dan leest koning Willem-Alexander via NOS.nl even op wat er zeg maar vandaag besproken mag worden. Maar dat voor de begroting. Ze mogen daar nog wel even aan de gang. Ja, en GTA 6, het spel waar heel veel gamers, miljoenen gamers wereldwijd al heel erg lang op wachten. Heeft gisteren een Netflix-première gekregen. Gisteravond 9 uur Nederlandse tijd was de zogenaamde Extended Look beschikbaar. Het ging om krap aan een half uur aan spel. Wat je zag, gameplay, zoals ze het dan noemen. Heel veel mensen die enorm enthousiast reageren. Al andere mensen die azijn hadden gehaald en zeggen... ja, ik vind niks. Ligt sowieso veel onder vuur, omdat er namelijk gekozen is... om spellen tegenwoordig niet meer fysiek uit te brengen. Waar je dan vroeger nog een cd'tje of zo'n dvd'tje kocht, zeg maar. En dan had je een fysiek iets in handen. Wordt dat bijvoorbeeld met GTA 6 al niet meer gedaan. Je kan nog wel zo'n doosje kopen. Hè, zo'n doosje, maar daar zit dan weer geen schijfje in. Daar zit daar een papiertje in met een zogenaamde downloadcode. Die kan je dan invoeren. En dan zegt de store, de online winkel, zeg maar... ja, je mag hem downloaden, alsjeblieft. De downloadcode. En daar is nogal veel om te doen. Want mensen die vinden dat niet kunnen... die willen gewoon een cd of een dvd'tje in huis hebben... Dat voor het nieuws van deze vrijdag, de 28e. Hebben we nog een klassiekertje voor je klaarstaan zometeen?

En ik kan je vertellen dat het een klassieker is waar we zeker even wat stof van hebben moeten afblazen. Maar het is gelukt. Ik wou zeggen, hij ligt onder de naald, maar ik heb hier nog geen platenspeler staan. Dan ga je zo meteen horen. Eerst Wilbert Pigmans.

0: Wilbert Pigmans, en wat zou je zeggen?
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
2: Ik heb er even een oude bij gezocht van de Pioniers. En de Pioniers ken je bijvoorbeeld van celblok nummer 10. En dat is dan, denk ik, toch wel een van de grootste hits van de Pioniers geweest. Maar ik ga een andere van ze draaien. Sterker nog, als ik me niet vergis, gaan we nu eigenlijk de A-kant van celblok nummer 10 draaien. Want celblok nummer 10 stond op een B-kantje. En ik geloof dat deze er tegenover stond.

0: ik denk, ik draai hem nog even nu het nog kan. Want zometeen dan zit er natuurlijk een draaiverbod op. Want de zomerhit top 10 zit eraan te komen. Ja, niet dat we hem daarna nooit meer mogen draaien. Oh even. Maar ja, het is natuurlijk een beetje raar zijn dat je om 2:15 nog even een keer Cheerio draait. Als hij tegen 5 als nummer 1 of 2 als zomerhit uit de bus komt, zeg maar. Dus vandaar deze morgen nog even. Daarvoor van het opa's kast van de Pioniers. Country Lily. Ach, mooi.
1: Is de Sowieso Ochtendshow.
0: Voor de vrolijke vrijdag. En vrijdagochtend betekent altijd tussen 8:30 en 9:00 tijd voor Verzoekie Vrijdag. Daarin mogen we alle kanten opgaan. En dat betekent dan ook dat er soms wat meer feestmuziek gedraaid wordt. Dat vind ik toch bijzonder. Dat als je zegt, het mag alles zijn. We hebben alles wat je mag horen. Dan komen er liedjes voorbij die je normaal gesproken niet hoort bij Radio NL. Of ja, wel us hoort, laat ik het zo noemen. Misschien wil het ook wel zeggen dat we die gewoon wat vaker moeten draaien, stevast. Dat kan natuurlijk, hè. Verzoekje vrijdag tussen 8:30 en 9:00. Verzoekjes daarvoor zijn vanaf exact 8:30 welkom. En dan gaan we daarna kijken wat het allemaal mag gaan worden vandaag. 28e van augustus. Vandaag sowieso een bijzondere dag. Dat vernoemen we het nog maar eventjes kort. Naast die zomerhit top 10 zit er namelijk ook heel wat anders aan te komen. Vanaf aanstaande maandag. Ja, ik kan er bijna niet over ophouden, maar... Iets met een nieuwe studio, ja. En daar hebben we een klein dingetje over. Dat is namelijk met het dobbelspel, mocht je dat gemist hebben. Er mogen geen mokken meer in. En dat is hetgene waar ik me, nou ja, een beetje druk om maak. Want het grote onderdeel van het dobbelspel is namelijk dat je dat dingetje hoort rinkelen, zeg maar. Maar dat mag dus niet meer, want dat zou krassen achterlaten. Dus wil je even meenemen naar mijn weekend? Pak een bouwtje en een moertje en een schroefje en een nippeltje, hè? Ik knutsel even wat in elkaar en dat moet dan volgende week goed komen. Dan ben je een groot alarm. Ja, ik maak ze gek. Dat komt allemaal goed. Maandagochtend. Dan gaan we los. Dan kan het gebeuren. Goed. Eerder vanochtend, zo rond 6:15, kwam er een liedje binnen. Van iemand die zei van ja, laten we deze anders even richting Verzoekie Vrijdag draaien. En ik dacht, dat is wel even een goede suggestie. Dus deze is een beetje als warmkomertje daarvoor. En... we zien welke kanten we dan na 8:30 in Verzoekie Vrijdag op kunnen gaan. Muziek van Marco Borsato, eerder deze ochtend aangevraagd door Tim. Tim die woont in Klazina Veen en die vroeg om je hoeft niet naar huis vannacht.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: We gaan op zoek naar pellets.
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
4: Te laat.

0: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
3: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
6: Hé, hey, wat doe jij nou?
5: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Ridderkerk, goedenavond!
11: Zaterdag 12 september komt de Radio Areel Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk. De Radio NL Artiestenshow in Ridderkerk wordt mede mogelijk gemaakt door Brixental.
12: Dit is Radio NL. Altijd aan Radio NL. Altijd aan.
13: Zandschulp Zonwering, de onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
14: Radio NL.
15: Weerbericht.
16: De morgen is het een klein beetje opgedroogd, want vannacht was het toch regenachtig. Joh, heeft het echt flink geonweerd ook op veel plaatsen. Deze morgen dan droog wel grauw. Het wordt ongeveer zo'n 20 tot 22 graden. Vanmiddag code geel vanaf een uur of twee vanwege onweersbuien, zware windstoten en mogelijk wateroverlast. Met andere woorden, een natte vrijdagmiddag. Ook morgen en overmorgen veel regen. Kunnen we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
17: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. In Nepal is een belangrijke dam gebarsten, waardoor nu een nieuwe overstroming dreigt. Na de ramp 2 dagen geleden worden nog 1400 mensen vermist en vielen 470 doden. Er wordt opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. Mensen die een huis willen kopen of verkopen worden onvoldoende beschermd, omdat er geen wettelijke regels zijn waar makelaars zich aan moeten houden. Dat vindt Vereniging Eigen Huis. Die kreeg binnen een paar maanden bijna 1000 klachten over makelaars. Veel middelbare scholieren zitten alweer in de schoolbanken, maar hebben nog niet alle boeken in huis. Vooral in het zuiden gaat het mis. Volgens de Telegraaf zit daar 1/3 van de leerlingen al een week zonder boeken.
16: Nou moet ik heel eerlijk zeggen, ik was natuurlijk niet het braafste jongetje van de klas. En niet dat ik er trots op ben hoor als ik erop terugkijk. Maar ik heb op de HAVO heb ik Frans gehaald zonder boek. Dus ik weet niet wat daar nou het probleem van is. Ik ging altijd naast iemand zitten die dat wel had natuurlijk. En dan maakte ik daar aantekeningen uit. Of maakte ik een fotootje zo nu en dan. En ja, het was ook met hakken over de sloot trouwens daar niet van. Maar het was me wel gelukt. Ik was er best trots op. Verkeersinformatie. Erik, die zit in Den Haag. Erik, goedemorgen.
6: Hoi, goedemorgen. Ja, op de meeste plekken nog altijd prima doorrijden. Maar wel, de A12 die voor problemen blijft zorgen, dat gaat zeker tot 9:30 duren. Want daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd van Utrecht naar Den Haag, de hoogte van Woerden. Nog altijd 2 rijstoken dicht, vertraging bijna 30 minuten. En de A16 is opvallend druk van Breda naar Rotterdam tussen de Boerdijkbrug en Dordrecht. 3 kilometer met een kwartier oponthoud. En een snelheidscontrole gezien op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij hectometerpaal 12,6.
16: En het is 8:30 geweest. En dat betekent dat het tijd is voor Verzoekie Vrijdag. De vraag is, wat wil je horen tussen nu en 9:00? Het is welkom in de app van Radio NL.

alles kan en alles mag. Dus wat wil je horen? Bericht van Jurjen vanuit Rotterdam. Die gaat voor helemaal Hollands. 26.000 dagen, dat kan.

0: Helemaal Holland en 26.000 dagen.
1: De Vrolijke Vrijdag.
0: Johan, die vraagt om Rob de Nijs met zondag. Want met dat lelijke weer wat eraan komt, hebben we lekker lang tijd om te...

0: Veel regen zondag, dus tijd om lekker lang te... goed. Rob de Nijs aangevraagd in Verzoekie Vrijdag. Laten we even mogen bellen met Best. Of naar Best, moeten we dan eventjes zeggen. Want ook daar komen verzoekjes vanuit.
1: Bonjour.
0: Ah, bonjour. Met wie?
1: Met Peter.
0: Peter.
2: Peter.
0: Peter. Hey, bonjour Peter.
1: Goedemorgen.
0: Alles goed?
1: Zeker wel.
0: Ja.
1: Als jij belt altijd, hè?
0: Ja, ça va, moeten we dan eigenlijk zeggen, ça va.
1: Ja, maar ik heb geen Frans boek gehad.
0: Ja, ik ook niet. Ja, daar staan we gelijk in. Ik heb ook geen Frans boek gehad. Hey Peter, jij stuurde een appje. Je zei eventjes kijken hoe goed je Frans is bijgebleven. Nadat ik dus inderdaad Frans had gehaald zonder boek. Ik had er naast iemand zitten met boek. Dat werkte perfect blijkbaar. Want ja, het was volgens mij was het een 5,7 of zo aan, op het rapport. Maar ja, over een 5,5 is voldoende toch, Peter?
1: 5,5 is goed.
0: 5,5 is goed. Uit. Maar Peter, jij zegt even kijken hoe goed de Frans nog is.
1: Beter is dan niet bij mij.
0: Ja, beter dan niet bij mij. Wat mag het zijn?
1: De Franse les van Bert Steigerpijp.
0: Ah, oui, oui. Merci, au revoir.
3: Ah, très bien.

Peter Steigerpipe en Frans Zeles. Het is Verzoekie Vrijdag en dat betekent dat jij je verzoekje in mag sturen via de app van Radio NL. We hebben nog plek voor twee. Dat we gezegd hebben, mocht je nog wat leuks hebben, stuur hem zeker even door. Deze is aangevraagd door Stefanie vanuit Goes. Die is wel weer toe aan een accordeonnetje. Zeker naar die gitaren van Bertus zo net. Django Wagner had ze aangevraagd.

vraag van het Goos. Stephanie, ging voor een Django'tje als jij niet kiezen kan. Zometeen de finale plaat in Verzoekie Vrijdag. De echte afsluiter van het ochtendprogramma van deze vrijdagmorgen. Maar niet voordat we de suggestie van Koen hebben gedraaid. Het heer Hugo Waard. Die miste wat oude muziek in Verzoekie Vrijdag. En wilde graag Gerard Schonebeek horen. Gerard Schonebeek.

0: Goedemorgen.
1: Hi Mini, goedemorgen met Lars van Radio NL.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. We bellen naar Hengelo, dat klopt toch, Mini?
0: Het zeg je?
1: We bellen naar Hengelo, dat klopt toch?
0: Ja.
1: Ja, Hengelo. Wat staat er voor deze vrijdag op de agenda? Het is een beetje druilerig vanmiddag, hè?
0: Ja, vanmiddag. Ja, maar ja, we doen eraan niks.
1: Ja, nou ja, dat is het inderdaad een beetje. Je moet niet met de pakken neerzitten, maar misschien wel lekker binnen blijven.
0: Zo is het.
1: Ja, hè? Hey. Mini, het is vandaag vrijdag 28 augustus. Vlak voor 8:30 stuur jij een appie. En ik dacht, ja, dat is scherp. Dat is scherp. En ik moet heel eerlijk bekennen, Mini. Je bent dus niet de enige met de gedachte waar jij een berichtje over stuurde. Want Ben die ken jij niet, denk ik, hè? Ben.
0: Nee, ik ken Ben niet.
1: Nee. Ben die woont in Schermerhorn. Wie kent het niet? Die ging voor exact hetzelfde als wat jij ook stuurde, Mini.
0: Oké, mooi, mooi.
1: Eensgezind.
0: Ja, je mist dat toch, hè, René, op de laatste vrijdag.
1: Nou ja, ik zei het inderdaad toen eventjes, laatste vrijdag van de maand. En dan komt het dan één keer in je naar boven, hè?
0: Ja.
1: Ja. Hey, Mini,
0: ik vond het altijd een heel speciaal moment. Even René, even de maand doornemen samen met jou. Geweldig.
1: Was wel mooi, hè?
0: Ja, super.

0: hartstikke mooi, ja.
1: Hey Mini, je vroeg dus om even af te sluiten met in elk geval een liedje van René Kars. Nou had ik zelf de keuze gemaakt, De Stenen op het Plein. Maar als jij nog wat anders wil, dan mag je het zeggen.
0: Ik vind het helemaal goed, Lars.
1: Kijk eens. Ja. Mini vanuit Hengelo. Doe je de groeten daar in Hengelo en een lekker weekend.
0: Ja, ik wens je hetzelfde.
1: Dankjewel, Mini. Dag.
0: Oké, doei.
1: Komt daarmee een einde aan het ochtendprogramma van deze vrijdagmorgen. Zometeen Teerken met werk en uitvoering. Zal ook richting de zomerhit top 10 gaan. Vanmiddag 4 uur, dan hoor je hem hier op de radio. Fijn weekend, maandagmorgen 6 uur. Dan spreken we elkaar weer.

die er gemorst is, echt onbruikbaar en vervuild zou moeten zijn. Tijdens kermis, dan morst er wel eens iemand. Dus de grond onder het plein is niet zo schoon.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Daan, het is warm, hè?
5: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
4: Oh ja?
5: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
4: Goeie, Daan.
5: Doe mij maar een raket.
6: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
6: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mesja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
9: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
10: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerk.

0: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
4: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
3: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
4: 9 uur.
2: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet is gebarsten. De vrees is dat dat voor nieuwe overstromingen in het rampgebied gaat zorgen. De Nepalese politie roept reddingswerkers op om een veilig onderkomen te zoeken. Reddingswerkzaamheden liggen zeker de komende anderhalf uur stil. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89 jaar oud. Het Noorse Hof meldt dat hij in het ziekenhuis is gestorven, waar de afgelopen dagen al meerdere leden van het koningshuis naartoe kwamen omdat zijn toestand verslechterde. Harald zat meer dan 35 jaar op de Noorse troon en was de oudste vorst van Europa. De maansverduistering van vannacht was vooral in het westen van het land goed te zien. Daar was het volgens Weer Online onbewolkt genoeg. Door de verduistering kreeg de maan een oranje gloed. Alleen de rechterkant werd nog een beetje verlicht door de zon. Het hoogtepunt van de verduistering was om 17:15. En de vakantie is bijna overal voorbij en dus zitten veel middelbare scholieren weer in de schoolbanken. Maar nog niet alle leerlingen hebben alle boeken in huis. Volgens de Telegraaf gaat het vooral in het zuiden mis. Daar zit een derde van de leerlingen al een week zonder boeken. Ook in Midden-Nederland missen boeken, maar daar beginnen ze pas maandag. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag wordt onstuimig. Veel stevige buien met kans op onweer en windstoten, maar ook af en toe zon. Lokaal kan zoveel regen vallen dat het voor wateroverlast zorgt. Er is voor de middag code geel afgegeven. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
8: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
9: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
10: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
11: Soudal, de bouwverslimmers.
10: Soudal, de bouwverslimmers.
12: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
13: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
14: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
16: Nu bij Velderhof, €650 in ruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
18: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
19: Hoe
15: Westendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
19: En door
20: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanettenrecycling.com.
21: Hartelijk goedemorgen. De vrolijke vrijdag van Radio NL is in alle vroegte al gestart. En wij geven daar een vervolg aan in werk en uitvoering tot aan 12 uur. We gaan snel naar de ANWB en daar zit Erik Evengroen deze ochtend. Erik, goedemorgen.
22: Hi, goedemorgen. Ja, het rijdt vrijwel overal prima door deze vrijdagochtend. Alleen wel een opvallende file, onder andere op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk bij Woerden. Nog altijd 2 rijstoken dicht. Er is daar een vrachtwagen bij betrokken. Er staat 7 kilometer file met een kwartier vertraging. A16 bij de Rotterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech bij Breda West. Hier is de rechte rijstok dicht en de vertraging een kleine 10 minuten. En tenslotte een snelheidscontrole gezien op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij 202,1.
21: En dat waren ze alweer voor dit moment. Dankjewel en dan spreken we elkaar na 10 nog een keer.
22: Ik ga ervan uit.
21: Tot zo.
23: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
21: Ja hoor, die heeft er zin in. Het is de vrolijke vrijdag van Radio NL en de tijd van mijn leven. Zo zou je het kunnen omschrijven. We hebben Belinda King er voor je.
23: Dit is de muziek van...

Guus Meeuwers op Radio NL. Hartelijk goedemorgen. 8:15, de vrolijke vrijdag. De laatste werkdag van deze week. En ook van deze maand overigens, als die op de kalender staat. 28 augustus. Goedemorgen.

Zeker een mooie herinnering aan de zomer van 2026. Ondanks dat de zomer nog niet helemaal ten einde is. Maar je weet het, tegen het einde van augustus willen wij graag weten, wat leeft er onder jullie? Wat zijn nou de momenten waarvan je denkt van, ja, dat liedje dat doet mij straks ongetwijfeld herinneren aan de zomer van 2026. Daarvoor heb je de afgelopen periode een stem uit mogen brengen op via radionl.fm. En met al die stemmen is een lijst tot stand gekomen. En dat is een lijst van 10 liedjes zoals we dat jaarlijks doen. De Radionl Zomerhit Top 10. En die ga je vanmiddag horen tussen 4 en 5. Bij Stefan Leur in het programma. En ja, alles waar een zomerstintje aan zit en in 2026 is uitgekomen, stond in die lijst. Inclusief dus deze single van Marco de Hollander. In die zomernacht staat hij vandaag ook in de top 10. Dat hoor je dus vanmiddag bij Stefan. We gaan terug in de tijd met Lucas en Gea. Steeds weer huil je.

0: kippenbuis en andere bouwmaterialen? Van baal-hervel.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-hervel.nl.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-hervelds.nl.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ontdek de magie van de jungle in Shopping Arcade Bocholt. Beleef de gratis tentoonstelling Fascination Rainforest en neem het hele gezin mee op avontuur.
6: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi. Is een lekkageschade altijd gedekt?
11: Nee, alleen met jaarlijks onderhoud en inspectie. Mijn schade werd niet vergoed. Daarom koos ik voor nationaledaklijn.nl. Zij controleren en onderhouden jaarlijks mijn dak.
10: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pri Kiwi Gold. 500 gram maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram maar €1,25.
9: Fans van voeden.
10: Aldi.
11: Voorkom lekkage. Meld u aan bij de Nationale Daklijn.nl.
12: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
13: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
15: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
16: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Ridderkerk, goedenavond!
18: Zaterdag 12 september komt de Radio Rail artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk. De Radio NL Artiestenshow in Ridderkerk wordt mede mogelijk gemaakt door Rixental.

0: Als je hem zo hoort zingen, dan komt het werkelijk uit zijn tenen. Wat een power zit er weer in deze plaat van Thomas Bergen. En als je de keuze had. En daarvoor gingen we terug in de tijd met Benny Nijman, Ik weet niet hoe. En dan heb ik het idee, iedere keer als je dat liedje draait, dat er elders in Nederland ook een andere variant wordt gezongen. Eentje die wij toen de tijd in de horeca nog wel eens te horen kregen. Ik was toen inderdaad nog wat jonger en toen draaide dit liedje. En dan waren er mensen die hadden daar een hele andere tekst op gemaakt. Ik zeg niet dat dat een goede tekst was, een hele andere tekst zeg ik. Benny Nijman, Ik weet niet hoe.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Het is tijd voor de laatste ronde van deze week als het gaat om het Muziekhotel. De 10 kamers met er daarin 10 artiesten. Allen hebben een liedje bij zich en de mogelijkheid bestaat dat er zometeen 2 gedraaid gaan worden. Daarmee hebben we 2 kamers vrijgespeeld en daarvoor in de plaats vragen we jullie om een suggestie in te sturen. En dat doe je heel simpel via de gratis app van Radio NL. Even de naam van de artiest met het bijbehorende liedje. En wie weet kunnen we jouw suggesties straks een plekje geven in het hotel. Zometeen gaat onze computer bepalen welke 2 deuren van het hotel geopend gaan worden. Gisteren niet gedaan, nu even een snelle ronde. Wie zit waar? Kamer nummer 1 is voor Ronnie Ruijsdaal. Kamer nummer 2 voor Wesley Bronkhorst. Kamer nummer 3, daar zit Danny Christian. Kamer nummer 4 voor Hartentien. Frankie Falcon en Charelle zitten in kamer nummer 5. Kamer nummer 6, Circus Custers. Kamer nummer 7, Dana Winner. Nummer 8 is voor André Hazes. Nummer 9 is voor Django Wagner. En de laatste, dat is kamer nummer 10, dat is Wolter Kroes. Dat zijn de kamers en de bijbehorende artiesten. Wij gaan kijken welke deuren mogen we openen. Zodat we weten welke 2 liedjes wij er in spoed bij kunnen zoeken vanuit ons systeem. Die gaan we dan draaien. En de ruimte die daardoor ontstaat is zometeen door jou in te vullen. Wat ik al zei, naam van de artiest en een bijbehorend liedje even insturen. En dat mag oud zijn, dat mag nieuw zijn, dat mag iets zijn waarvan je denkt van nou, die hoor ik niet zo vaak op Radio NL. Ook dat kan, hè. Daar is het hotel voor bedoeld. Wij openen de deuren voor iedereen. Welke deur gaat er nu geopend worden? Dat is kamer nummer 6. Dat is de eerste. En welke gaat de tweede worden? Het tweede cijfer zal binnen nu in een paar seconden ongetwijfeld in mijn scherm verschijnen. Altijd spannend. Het duurt er al heel lang. Nummer 1, dat zijn ze.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Kamer nummer 6 en kamer nummer 1. Gaan we snel kijken wie waar zit. Dan kunnen we die liedjes opzoeken. Laten we bij de bovenste beginnen. Kamer nummer 1 op de inchecklijst is voor Ronnie Ruijsdaal met het liedje Ciao de Baco. Die ga je binnen nu in een paar minuutjes horen. En dan de volgende, dan kijken we bij kamer nummer 6. Oh ja, misschien wel even handig. Ronnie Ruijsdaal is aangevraagd door Andrea uit Nijmegen. Dan weet Andrea ook van, hé, ja, dat klopt, dat is mijn liedje. Die gaan we zo meteen draaien, Andrea. Dan nummer 6, dat is Femke uit Vraneker. En dat was volgens mij woensdag of zo. Die staat er nog niet zo gek lang in. Femke uit Vraneker, die vraagt om Circus Custers en Monica. Ook een erg mooi liedje. We gaan ze er beide bij zoeken. We gaan ze ook beide draaien. En daarvoor in de plaats zo meteen de nieuwkomers. En wie dat zijn, dat hoor je wanneer we beide liedjes hebben gedraaid. De eerste staat voor je klaar. We kunnen beginnen. Kamer nummer 6, Circus Custers, dit is Monica.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: De Baco.
1: En dan heb je hem helemaal tot het einde. Inderdaad, Ronnie Ruijsdaal hoorde je en Ciao De Baco.
2: Radio NL, Muziekhotel.
1: En daarmee waren het de twee liedjes die weggespeeld zijn uit het hotel. Twee kamers die vrijgemaakt zijn. Ronnie Ruijsdaal die werd gedraaid met Ciao De Baco en ook Circus Custus en Monica. We hebben een paar nieuwe weten te vinden en dat was ook niet zo lastig, want er waren gigantisch veel inzendingen. Dank daarvoor. Maandag gewoon een volgende ronde. Ja, dan kunnen we weer twee mensen blij maken. Misschien volgende week zelfs wel een paar keer dat we of drie kamers leeg moeten gaan spelen. Als we dat kunnen doen in een half uur, dat gaat lukken, ja. Kunnen we meer mensen een kans geven. Dus dat gaan we volgende week wel even proberen. Allereerst de nieuwe invullingen. Kamer nummer 1 was vrij omdat Ronnie Ruijsdaal is gedraaid. Kim de Vries uit Moerdijk. Die was er razendsnel bij. Die wil heel graag Ancora met Storm en Woeste Regen. Daarvoor hebben we de mannen ingecheckt. Kamer nummer 1, Kim. Dus wat dat betreft ding je mee om gedraaid te worden. En dan de volgende kamer. En dat is kamer nummer 6. Waar Monica zat van Circus Custus. Daarvoor in de plaats mogen wij noteren Wimmy Bouma. Met een leven lang. Ingestuurd door Rob uit Enschede. Dankjewel Rob. Ik zag hem eerder deze week ook al voorbij komen. Dus wat dat betreft een liedje waar aandacht voor gevraagd moet worden. En in het hotel plaats moet gaan nemen. Dat is bij deze gedaan. Rob uit Enschede, dankjewel voor deze suggestie. Wimmy Bouma en een leven lang. Maandag de volgende ronde van het Muziekhotel. Dan kunnen er weer twee of drie deurtjes geopend worden. En kunnen we daar weer nieuwe voor in de rij plaatsen. Over tijd en snelheid gesproken. Ik schrik ervan, het is al bijna 10 uur. Dat betekent op weg naar uurtje nummer 2 van Werk en Uitvoering. Gaan we doen. Met straks natuurlijk de 3 na 11:30. En later dit programma ook nog de bekendmaking van de Hollandse Nieuwe voor aankomende week. Het is de Vrolijke Vrijdag op Radio NL. Met nu Marco Schuitmaker en zijn allernieuwste Loesoe.

0: regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Daan, het is warm, hè?
4: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
3: Oh ja?
4: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
3: Goeie, Daan.
4: Doe mij maar een raket.
5: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
5: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.

0: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl

0: Je pakken kan alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
6: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
5: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
6: 10 uur.
4: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89 jaar oud en overleed vanmorgen in het ziekenhuis. Veel leden van het Noorse koningshuis kwamen daar gisteren al naartoe omdat zijn toestand verslechterde. Verschillende regeringsleiders, onder wie premier Jette, condoleren de Nooren. Er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen nadat een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet was gebarsten. Reddingswerkers worden opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. De zoektocht naar meer dan 1400 vermisten in het rampgebied ligt daarom de komende tijd stil. Het opvangen van asielzoekers heeft vorig jaar 3,7 miljard euro gekost, valt te lezen in het jaarverslag van het COA. Het meeste is voor de noodopvang in bijvoorbeeld hotels of cruiseschepen. Om de kosten in de hand te houden wil het COA met flexibele opvang komen. Woonplekken waar ook starters terecht kunnen als er minder instroom is. En de spermadonor die gisteren in het nieuws kwam omdat hij meer dan 120 kinderen had verwekt, was al jaren in beeld bij het ministerie van Volksgezondheid. Maar die deden niks met de informatie, meldt Nieuwsuur. De man zat zelfs in een commissie die namens de overheid de wet op spermadonoren moest beoordelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen even droog en de zon schijnt. Vanmiddag opnieuw fikse buien met kans op onweer en hagel. Ook zijn zware windstoten mogelijk en er geldt code geel. Het wordt 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
10: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
11: MasterTools.nl, jouw klus, onze tools.
12: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.

0: Ontdek de magie van de jungle in Shopping Arcade Bocholt. Beleef de gratis tentoonstelling Fascination Rainforest. En neem het hele gezin mee op avontuur.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mersja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp, Nijmegen.
10: En door
11: Gevenis krijgen bij Geven Vanet Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven Vanet Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanetrecycling.com.
12: Exact 4:10, deel 2 van werk en uitvoering staat op het punt van beginnen. En ik zie de eerste appjes al binnenkomen. Dat is zo mooi. Dan hebben we net het muziekhotel gehad. En dan weet iedereen heel snel om te schakelen van ja, we mogen nu weer liedjes aanvragen voor de 3:30. Dat klopt. Stuur ze alvast in of spreek ze even in via onze gratis app. Zodat we straks een keuze kunnen maken en dan 3 op rij mogen draaien. Deel 2 van werk en uitvoering gaan we uiteraard voor start met de meldingen van de ANWB. En daar zit deze ochtend Erik Evengroen. Erik, goedemorgen.
13: Hi, goedemorgen. Ja, op de meeste plekken rijdt het nog altijd prima door. Maar her en der ontstaan wel wat files door omstandigheden. Zoals nu een auto met pech op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Die is gestrand net voor knooppunt Leenderheide. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. Een te hoge vrachtwagen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor de Schipholtunnel. De weg is op dit moment ook eventjes dicht. De A67 ten slotte Venlo richting Eindhoven. Daar staat een auto met pech tussen Zomeren en Geldrop. Hier is de rechterrijstrook dicht en een vertraging een kwartier. En een snelheidscontrole gezien op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij hectometerpaal 21,4.
12: Dankjewel voor dit moment, Erik. En dan spreken we elkaar straks nog een keertje.
13: Zeker, tot straks.
12: Tot zo.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Zometeen hebben we muziek van Brian Jongsma, Señorita Española. Maar we beginnen met Senna, Kleine Vogel. Goedemorgen.
14: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Natuurlijk in de uitzending Brian Jongsma en Señorita Española. Aan het begin van uurtje nummer 2. En daarvoor zat Senna met Kleine Vogel. Het is 12 minuten over 10. Deel 2 van Werk en Uitvoering is van start gegaan. En dat gaat gepaard met heel veel muziek en de nodige koffie. Daarover gesproken, er staat een toepasselijke voor je klaar zometeen.
1: Ga aan de slag met Teken Wouda. Met muziek uit eigen land. Een goede sfeer en leuke mensen. Ja, dat schept toch ook een band.
0: Zo is het.

zijn. Dat je zo'n fantastisch warm stemgeluid hebt. En dat weet te paren samen met mooie muziek. De wereld aan. Je hoorde niemand minder dan Gisby in werk en uitvoering op Radio NL. Het is augustus, de maand van...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours. Het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
3: Heb je trek?

0: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
1: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.

0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris Boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is die ja van Jumbo.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Ridderkerk, goedenavond!
8: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richelle, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk. De Radio NL Artiestenshow in Ridderkerk wordt mede mogelijk gemaakt door Rixental.
9: Dit is Radio NL. Altijd aan. De 3 na 11:30.
10: Exact 1 minuut over 11:30. Dat is officieel dan echt de hoogste tijd om te beginnen. Want ja, je hebt natuurlijk een berichtje ingesproken of wat ingestuurd. En dan hoop je dat hij er vandaag tussen zit in de 3 na 11:30. Het zou zomaar kunnen. Wij gaan beginnen met de allereerste. Die is aangevraagd door Vrouwtje uit Wolvenga. Die schrijft: goedemorgen Dirk. Ik zou heel graag voor de 3 na 11:30 Adriaan Drost willen horen. Met dat mooie liedje Huis op de Wolken. Dat is een tijdje geleden dat we dat liedje hebben gedraaid. En dat meen ik serieus, want ik heb het even nagekeken. Ik denk, ja, wat dat betreft wordt het wel weer eens een keer tijd om het te gaan draaien. Gaan we met alle liefde doen. De aftrap voor de 3 na 11:30 voor deze vrijdagochtend. De eerste in de reeks van 3. De 3.

0: En het grappige is, er zijn ook twee mensen die het hebben aangevraagd. Samantha deed dat, Samantha Hartogs. En ook Ralf van Bracht uit Eindhoven, die meldde zich voor deze prachtige nieuwe single van Michael van Horek met Laten We Gaan Dromen. Erg leuk en nieuwe muziek. En dan hoor je dat als eerste hier op Radio NL. Dus dankjewel daarvoor, dat waren de eerste twee.
1: Na half elf.
0: In de 3:30, wij kunnen er nog eentje doen. En dan zit de 3:30 voor deze week erop. Dan hebben we maandag nog één dag in augustus om het te kunnen doen. En dan stappen we vrolijk over naar de maand waar de R alweer in de maand zit. September, aankomende dinsdag. Zo snel gaat het. Maar niet op de feiten vooruitlopen, want 28 augustus is een hele belangrijke dag. Ja, als het gaat om Nederlandstalige muziek en feest, dus dan mag deze wel even ingestart worden.
2: Volgens mij is er hier iemand... Ja!

0: aardig is. Wij mogen namelijk Frank van Wijk feliciteren. En Frank staat bekend als de promotor van het Nederlandse lied. En Frank is door bijna alle artiesten al gefeliciteerd. En voor degenen die dat nog niet hebben gedaan, jongens. Hij is vandaag jarig. 28 augustus. Mag in totaal 30 kaartjes uitblazen. Van harte gefeliciteerd, Frank. Ik weet dat je zit te luisteren. En velen hebben al gemeld van, joh, niet vergeten. Frank is jarig. Dus bij deze de hartelijke felicitaties namens ons allemaal bij Radio NL. Alle artiesten van Nederland. En ik weet dat je groot fan bent en sowieso geniet van het leven. Ja, dan is er maar één liedje wat op jouw verjaardag gedraaid moet worden hier op Radio NL. En dat doen we dan met alle liefde. Jouw grote vriend Robert Pauwels. Ik geniet zo van het leven. En nogmaals, gefeliciteerd.
1: Nummer 3.

0: het feestje op je radio. Dit is Werk en Uitvoering.
1: Wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
0: Let it.

was Chris Kruis door elkaar en je zet de drie J's op en het is altijd zomer. Want dat is het liedje Je zit in mijn hoofd en daar word je ontzettend vrolijk van. Deze week de Hollandse Nieuwe. En dat blijven ze tot aankomende zondagavond. En je hebt het inmiddels al gehoord. Ze staan erbij in Ridderkerk op de Radio NL Artiestenshow. Zaterdag 12 september aanstaande. Het is tijd voor nieuwe muziek. Numidia samen met...

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Daan, het is warm, hè?
2: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
1: Oh ja?
2: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
1: Goeie, Daan.
2: Doe mij maar een raket.
3: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
9: Overson, groot en klein wonen.
8: Check de voorraad op overson.nl.
10: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
12: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
15: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
19: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
18: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
19: 11 uur.
17: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. 6 van de 10 kamers die worden aangeboden via Kamernet, de grootste aanbieder in Nederland, zijn te duur. De kamers kosten gemiddeld bijna €240 meer dan wettelijk mag. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksprogramma Argos. De aanbieders komen ermee weg omdat gemeenten niet ingrijpen en huurders nauwelijks klachten indienen. Een ruime kamermeerderheid wil dat minister van Cultuur ingrijpt en een einde maakt aan de plek van Ongehoord Nederland bij de publieke omroep. Dat meldt RTL Nieuws. De partijen vinden dat de maat vol is en de omroep niet op tv hoort. Aanleiding is nieuwe ophef rondom een online uitzending waarin uitspraken van Hitler werden besproken. De nieuwe Noorse koning, Hakon, heeft de ministerraad bijeengeroepen. Dat doet hij na het overlijden van zijn vader, koning Harald. In heel Noorwegen zullen van 12 tot 1 de kerkklokken luiden en bij het paleis in Oslo steken honderden rouwende Noren kaarsen aan. Op het plein voor het paleis is een bloemenzee ontstaan. De overleden oud-generaal Ratko Mladic wordt in zijn thuisland Servië begraven met de speciale eer, zegt de regering daar. Mladic zat in de gevangenis in Scheveningen een levenslange celstraf uit voor genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische oorlog. Zo was hij verantwoordelijk voor de massaslachting in Srebrenica. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Vanmiddag ontstaan fikse buien met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Er geldt code geel. Vanavond klaart het weer op en is het droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
24: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
23: Ja, werkt wel.
24: Social deal, deals die je niet mag missen.
25: Ontdek de magie van de jungle in Shopping Arcade Bocholt. Beleef de gratis tentoonstelling Fascination Rainforest en neem het hele gezin mee op avontuur.
24: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
26: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
27: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
26: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuwleuzen.
28: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
29: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
30: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
31: En door
32: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
33: Zes minuten inmiddels over 11. Dat betekent de derde en laatste ronde voor deze vrijdagochtend. De zogeheten finale aftellend richting vaak een lekkere lunch op vele locaties in het land. Ja, zover is het nog niet. Eerst willen we weten waar het langs bereid en stil staat. En die vraag kunnen we stellen aan Erik Evengroen van de ANWB. Erik, goedemorgen.
34: Hi, goedemorgen. Ja, het wordt langzaam maar zeker wat drukker op de weg. Her en der zien we wat korte files ontstaan, maar de meeste hebben hoger zo'n 5 minuten vertraging. Een paar vallen er extra op, zoals de A12 voor Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staan nu 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dan staat er een vrachtwagen met pech op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven. Die is gestrand net voor Best. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En tenslotte de N9 Den Helder richting Alkmaar voor Bergen 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte een snelheidscontrole gezien op de A44 van Den Haag naar Amsterdam bij hectometerpaal 20,2.
33: Dankjewel voor deze ochtend, Erik. En dan wens ik je alvast een heel fijn weekend.
34: Eens gelijks en tot de volgende keer.
33: Yo, hoi hoi.
26: Flitser aan of af.

Twee en deze Tutti Colori. Ja, als je twee van dit soort joekels uit weet te brengen in één zomer. Dit is volop zonneschijn hoor op je radio. Je hoorde niemand minder dan Wesley Bronkhorst in het derde en laatste deel van Werk en Uitvoering voor de vrijdagochtend. Met straks natuurlijk het uitgebreide weerbericht. En die spanning stijgt. Wie gaat er volgende week Hollands Nieuwe worden? Je hoort het iets voor 12 uur hier op Radio NL. Okay.

0: Terug in de tijd met Frank en Mirella en Now Enough Love. Afgelopen weken in de avonduren thuis toch wel bezig geweest met het vinylarchief. De spulletjes maar eens een keer mee naar huis genomen. En waarom ook niet, want zo lang staat het hier al een beetje droog als het gaat om dat vinylarchief. Gewoon even kijken wat er zoal tussen zit. En toen vond ik ook inderdaad deze Now Enough Love ergens op een mooie LP. Ja, ja, vanaf maandag hebben we weer de beschikking. Dat heb je kunnen horen vanochtend al meerdere keren in de Sowieso Ochtendshow. De nieuwe studio van aankomende maandag. En daar staan de draaitafels weer. Dus vanaf maandag hebben we gewoon weer...
1: Het Radio NL Vinylarchief.
0: Inderdaad, dus een mooie gelegenheid om Frank en Mirella binnenkort gewoon weer vanaf het mooie vinyl te laten horen. De warme klanken. Erg leuk om te horen. Wij gaan zo meteen het weerbericht erbij pakken. Daar heerst code geel, zag ik. Wat dat precies inhoudt, je hoort het straks iets na 11:30 in werk en uitvoering. We'll

0: Rioolproblemen? Of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld & Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Bij Bosveld & Zonen staat u nooit voor verrassingen, dankzij één vast uurtarief. Kijk op bosveldenzonen.nl.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
3: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Kozijnen bestellen, toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars. Die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct. Zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Ridderkerk, goedenavond!
13: Zaterdag 12 september komt de Radio Rail artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk. De Radio NL Artiestenshow in Ridderkerk wordt mede mogelijk gemaakt door Brix en Tal.
14: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
15: Zandschulp Zonwering, de onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
16: Radio NL.
17: Weerbericht. 11:40 hebben het weerbericht voor je. Ik zei het al, er hangt een labeltje aan en dat is de kleur geel. En waarom? Nou, dat zal later deze middag wel blijken. Op de meeste plaatsen is het nu nog droog met een mix van stapelwolken en enkele opklaringen en af en toe een zonnetje. Aan het einde van de ochtend dan krijgen we vanuit het zuiden de buienkansen. En vanmiddag trekken er onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Vooral landinwaarts kunnen dan de buien fors uitpakken met kans op zware windstoten. Tussendoor is er ruimte voor de zon en bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 21 tot 23 graden. Morgen eerst nog een enkele bui, af en toe wat zon. Later neemt de bewolking weer toe en trekt er vanuit het zuidwesten weer een gebied met regen over. Temperaturen morgen 23 graden bij een stevige zuidwestenwind. En bij die buien kan het behoorlijk losgaan. Dus daarvoor is die waarschuwing van die kleur geel waar we het zojuist over hadden. Zullen wij het zonnetje laten schijnen op de radio? Doen we.

Heerlijk, heerlijk, heerlijk op weg naar het weekend. En als je dan deze uit de speakers van je radio hoort komen, dan denk je van ja, was het maar 4 uur of 4:30. Dan konden we naar huis en dan mag je de eerste even het dopje ervan af. En dan is het klok, klok, klok, klok, klok. Heerlijk weekend. Wil je niet aanzetten tot? Absoluut niet. Maar het is wel zo'n fijn gevoel. Het is werk en uitvoering voor de vrijdagochtend. Ja, de spanningen die stijgen. Ik had het er net al even over de Hollandse Nieuwe. En het grappige is, als je daarover begint, wie gaat het worden? Dan zie je toch al in de app wat namen voorbij komen. Waarschijnlijk die. Ik denk dat het die gaat worden. Dat is toch altijd. Misschien moeten we daar nog eens een spel rondom maken. Ik zit er stevig over na te denken, want iedere keer op vrijdag dan zijn de mensen die gooien suggesties. Of eigenlijk een dreigement van nou, die moet het wel worden, dat kan natuurlijk ook. Maar nu ook weer verschillende namen en ik heb de juiste nog niet gezien. Dus het gaat sowieso spannend worden zometeen, vlak voor 12. Ja. Nu een hele mooie, een plaat die inderdaad ook Hollandse Nieuw is geweest. Hartentien, de klok van de toren. De straat.

zou kunnen zeggen, ja, dat is typisch die tijd, die muziek. Nee, dat is niet waar, want deze muziek is tijdloos. Doe maar, hoorde je op Radio NL en smoor verliefd. Deze man die kijkt reikhalzend uit naar zondag 1 november. Want dan staat hij in de Effenaar in Eindhoven voor zijn allereerste grote soloconcert. En over niet al te lange tijd, eind volgende week, komt zijn nieuwe single uit. En daar komt hij binnenkort ongetwijfeld alles over vertellen hier in de studio. Ik heb het over Raymond Hermans. Dit is een oudje van hem en een hele grote, mijn favoriet. Hey.

Dit is een liedje dat je zin in het weekend krijgt en terecht natuurlijk. Oh. Lekker uit je bol gaan met Raymond Hermans en mijn favoriet in werk en uitvoering. Overigens een van de laatste liedjes die we kunnen draaien tot aan 12 uur. Want zometeen na 12 is het alweer de hoogste tijd voor Op Volle Kracht, de vrijdageditie. En later in deze middag natuurlijk tussen 4 en 5 de bekendmaking van de beste 10 zomerliedjes van 2026. De stemmen zijn geteld en jullie hebben bepaald welke 10 er in die lijst komen. En wie zich straks zomerhit van 2026 mag noemen. Nou, wij hebben ook nog een belangrijk aspect met je te delen. En dat is het feit wie er volgende week Hollandse nieuw is op Radio NL. In dit geval zijn het er 2. Ja, niet 2 liedjes, nee, 2 artiesten in 1 liedje. Ze hebben de krachten gebundeld en ja, ze kennen elkaar natuurlijk door en door. Samenwerking over en weer, die zijn er in het hele land. Maar nu zijn deze 2 bij elkaar gekomen. Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks, is de titel van de plaat. En die ken je inmiddels. Aankomende week, de Hollandse nieuwe hier op Radio NL. Mannen, gefeliciteerd. Het feest kan gevierd worden. En vanaf aankomende maandag ga je deze plaat veelvuldig voorbij horen komen in alle programma's op Radio NL. En daarmee sluiten we hem af. Wens ik je een heel fijn weekend. Spreken we elkaar maandag weer voor een nieuwe werk en uitvoering.

0: do.
1: Leave reviewwerken.nl.
2: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 2:30.
3: Ah, weer die klote muggen in huis.
4: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
5: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.

0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis. Met hornfabriek.com.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen, 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Deze pistolet, 1 plus 2 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis.

0: wat je pakken kan. Alleen op iFood.com of in onze app.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
6: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
5: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
6: 12 uur.
4: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Zeker 3 Nederlanders zijn vermist na de overstroming in Nepal en Tibet. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Berendsen. In totaal zijn er 1400 vermisten en het dodental staat op bijna 470. De minister weet niet hoeveel Nederlanders in het gebied zijn, maar zegt dat er alles aan gedaan wordt om contact te leggen. Tijdens een introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Een paar van hen zijn met een ambulance van het kamp opgehaald, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk hebben ze een voedselvergiftiging opgelopen. De studenten stonden op een camping in het Belgische Poppel. Financiënminister Eelco Heijne zegt zich niet op te laten jutten om de begroting rond te krijgen. Het was de bedoeling dat hij vandaag rond zou zijn, maar een paar dagen later is ook niet erg, vindt hij. Maandag moet de begroting bij de Raad van State liggen. Ondertussen probeert het kabinet steun te krijgen bij de oppositie. En Noorwegen heeft een periode van nationale rouw aangekondigd na de dood van de 89-jarige koning Harald. Het gaat direct in en duurt tot met de dag van de uitvaart. Het is nog niet bekend wanneer die is. Komende zondag en woensdag zijn rouwdiensten georganiseerd in alle domkerken in Noorwegen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Vanmiddag code geel door flinke buien met lokaal kans op onweer en harde windstoten. Het wordt rond de 22 graden. Vanavond klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
10: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
11: Mastertools.nl. Jouw klus onze tools.
12: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
13: Soedal, de bouwverslimmers.
12: Soedal, de bouwverslimmers.
14: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
15: Op zaterdag parkeer je na 4 uur helemaal gratis.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
17: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
19: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
20: Yes!
19: Esso, omdat elke rit telt.
21: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
22: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanet Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanet Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven Vanet Recycling.
23: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie. Net binnengekomen op de Nederlandse wegen. Daar gaat het dan over, hè? Even kijken wat ik hier heb. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Evedingen en Evedingen, daar 12 minuten. En op de A4 Dinteloord naar Antwerpen. Daar staat ook 56 minuten, best een lange. Te vinden tussen Tolen en Markiezaat. Daar 10 kilometer maar liefst. Nou, dan de 28, Zwolle Amersfoort, Ermelo, Strand, Nulde, 11 minuten, 3 kilometer. En Breda, Tilburg, daar ook op de 58 problemen, 13 minuten. En op de A59, Zonzeel en Osbe, Hooipolder, 10 minuten. En we hebben de A73, Maasbracht naar Nijmegen bij het Venlo Zuid. Daar staat op 12 minuten file, 4 kilometer. Nou, dan nog wat flitsers, die heb ik ook voor je. Op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij 40.0. En op de weg van Weert naar Echt bij Weert. Daar staan ze bij 202.1. En op de A4 word je ook in de gaten gehouden bij Woensdrecht. Berg op Zoom naar de Belgische grens. 241.8. Nou, dan nog de A6 Emmeloord Lelystad. 83.3. En ook bij Nuis zijn ze bezig te controleren op de A7. Groningen Drachten. 177.7. Nou, dan de laatste. Die vinden we op de weg van Almere naar Hilversum. De A27. 108.1. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
24: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
23: Ja, we beginnen gelijk maar even met een barcootje. Het liefst in Monacootje. Ferry de Lits komt eraan. Goedemiddag.
24: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Het is eigenlijk heel een kleine stap, hè, om ons even een verzoekje aan te vragen. Gewoon even via de Radio NL app, denk ik. Dat is het handigste. Kost niks, kan zo geregeld worden. Zit je gelijk op de goede plek om ook de clips te bekijken, normaal gesproken. En alle informatie die gedeeld wordt, wordt daar allemaal geventileerd. Goed, vrijdagmiddag. Meestal is de muziek dan ook wat vrolijker op een of andere manier. Maar dat komt natuurlijk ook door jullie aanvragen. Dus laat ze komen, laat ze stromen. Wat ben je aan het doen? Waar zit je? Wat voor arbeid doe je? Ben je vrij? Lig je op de bank? Of ben je aan het hobbyen? Of weet ik het, aan het fietsen, aan het lopen, aan het post bezorgen of het vrachtwagen rijden? Het maakt ons allemaal niks uit. Doe maar even een berichtje deze kant op en dan gaan we er een gezellige boel van maken.
1: Oké,
0: ja. Kom op. Daar gaan we. Even een wijntje erbij.

Jacqueline. Jacqueline Polij uit Aalsmeer. En wij zijn erbij. Daar zijn ze ook bij. Ze is aan het poetsen. En ze wilde graag Senna horen met Je hoeft niet altijd 6 te gooien. Mooi. Dankjewel Jacqueline voor je aanvraag. En succes met het poetsen daar in huis. Bram Degens uit, klinkt als een advocaat trouwens. Bram Degens, die komt uit Arnhem en die zit op een dak met zijn collega. Hoi, we zijn hier lekker op aan het werk op het dak. We zouden graag Bachata Bailando willen horen van Django Wagner. Dat is een mooie plaat, fijne uitzending. En dat is toevallig, want die komt ook van onze grote vriendin uit Beverwijk. Angela, in de... of in, hoe heet dat, Herengewaard zit ze in de grote hal met staal en zo. Ze schrijft hier dat ze een nachtje naar Sneek gaat. Met vrienden. Uit eten en zo. Oh, wat leuk. En of ik dan ook even die Django Wagner wil draaien met die Bachata Bailando. Dus voor tijd om het erbij te pakken. Is ook wel een bijzonder liedje dit, hè? Het zit hem een beetje in het ritme of zo. Oh, en Michael, die stuurt even een foto van de sneeuwsterren. Die staat aan het bakken. Leuk hoor, bedankt.

mooi. Mooi liedje, ja, gewoon echt top. Ja, die sneeuwster, die houden we nog wel even bezig. Weet je wat het is, een sneeuwster? Het is zo'n lekker ouderwets taartje is dat. En Michael Maaks uit Emmeloord, een lopende band. Ik zie hier, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 liggen. Dat doet me denken aan mijn oma, joh. Mijn oma die had altijd van die sneeuwster. Er zat ook wat van de pudding overheen. Van dat poedersuiker en zo. Ja, echt. Dus ik ben geraakt daardoor. Dus gelijk maar even een liedje draaien voor mijn oma. Ze is er niet meer natuurlijk, maar misschien luistert ze wel mee daarboven. Hè? Boven aan de top. Komen we terecht bij K3. Ook wel even leuk. Zo op de vrijdagmiddag. Vooral die vraag.

En zo, goedemiddag. Ja, we zijn er ook nog even bij. Ik moet nog even twee adresjes doen, hè. Met een vrachtwagen, eentje lossen en een adresje koppelen. Maar dat zit naast elkaar zowat, dus dat komt goed en ben ik mooi op tijd klaar. Dus, en ik wou dan nog even een plaatje aanvragen, hè. Kisby, de wereld dan. Die man met die mooie stem. Nou, ik zou zeggen, fijne uitzending. En iedereen een heel goed weekend. En jullie ook daar bij Radio NL. Een heel fijn weekend. Toedeledokie.

0: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-hervel.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-hervel.nl.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-hervelds.nl.
2: Dit is Radio NL.
3: Radio NL.
2: Je kent ons natuurlijk van...
4: Ik

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
4: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
5: Radio NL vind je ook op YouTube. Met de leukste fragmenten, live optredens en acties. Abonneer je nu op het kanaal. Want ook op YouTube zijn we altijd aan.
6: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
14: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richelle, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk. De Radio NL Artiestenshow in Ridderkerk wordt mede mogelijk gemaakt door Brix & Tal.

op de 10. Ze hebben alweer een artiestenreis aangekondigd, zag ik, met leuke artiesten die alweer op pad gaan met ze. Volgens mij naar Spanje of zo. Ik weet niet precies, maar dit is een nieuwe single, Viltje. Hou hem in de gaten. Leuk liedje. Nou, even kijken, want ook de gondelvaarten beginnen weer. Je hebt dat natuurlijk in... hoe heet dat daar in Italië? Toen nou, in dat romantische plekje ook alweer. Waar het zo stinkt. Toen nou, Valencia, nee, hoe heet dat? Och, soms, dat heeft met ouderdom te maken, hoor. Dat vergeet je zomaar dingen. Goh, ja, nu gaan mensen het allemaal typen hoe dat heet natuurlijk. Venetië. Ja, Venetië. Ja, dat verlies je dan soms, die plekken even. Nou, maar dat is maar een fractie, dus hij is er alweer. Venetië. En inderdaad, dat is prachtig mooi. Maar als je daar door die vaten heen gondelt... Hè, dan moet je heel veel geld voor betalen. Maar dan in wezen... En dat is een beetje vies wordt het nou, hoor. Ik weet niet of je zit te eten, maar... In wezen loopt dat riool, dat diep riool van al die huizen daar... al die hotelgasten, dat loopt daar rechtstreeks in die gondels. Of in die... Nee, niet in die gondels. Dat wordt helemaal extreem. Nee, in die kanaaltjes. En dan komt het, want dan zo'n gondelier... Hè, die roert dus de hele dag met die stok in die poep om. Dus die geur van die poep en zo, dat komt dan naar boven. Nou, hoe romantisch wil je het hebben eigenlijk? Maar goed, ik dwaal helemaal af. Ik heb het over de gondelvaart. Want morgen is het te doen in Giethoorn deze keer. Dat zegt Daniel Steenwijk. En of ik even een liedje wil draaien van Ancora. En dat even speciaal voor Daniel en Kim. Nou, dat is prima. Maar binnenkort is er ook een gondelvaart in Jonkersvaart. Dat is een klein dorpje in Groningen. Daar is het ook gaande. Dat is 5 september kun je ook naartoe gaan. De gondels gaan daar om 8:30 varen. Superleuk ook, met allemaal lichtjes op die bootjes en zo. En dan kun je gewoon even kijken langs de kant. En ik zie dat DJ Kaassoufflé er ook is. En Davy van der Sluis. Dus helemaal super. Gezellig. Dus zet het even in je agenda. En de gondelvaart. En vergeet mijn woorden maar even over het romantische Venetië. Je zou maar getrouwd zijn voor een paar ton. Een domper op de taart. De hele dag roeren in die stront.

Ik word zelf opgewonden van die gitaar. En dat loopje wat erin zit. Hoor, hakketak, hakketak, hakketak, hakketak, hakketak. Dat is zo mooi. En het is ook gedaan door Stef Ekkel natuurlijk. Jaren later, het was even een andere versie. Maar dit was de versie van Don Mercedes. Het heeft niks met het automerk te maken. Tenminste, dat denk ik. Ik heb trouwens de eerste Mercedes gezien. Wist je dat dat een soort postkoets was? Ik heb hem gezien. Ja, dat was wel ook heel bijzonder. Ik kan er niet te veel over vertellen, maar ik heb hem echt aangeraakt ook. Hij staat op een hele geheime locatie. Op het dak in Arnhem wordt meegedanst door van de school Artes. Daar wordt meegedanst door Rick en door Bram op de muziek van ADNL. Dank jullie wel, jongens. En Johan uit Nieuw-Lekkerland, die doet hier een verzoekje voor... Even kijken hoor, Dick van Altena, de speelman. Ja, nou, Dick heb ik niet met de speelman, maar ik heb wel een andere speelman. Misschien is dat ook goed. En ik had hier Damon Silis uit Lier. Die komt ook overal vandaan, die verzoekplaten. Maar Hessel, van dit wisselvallige week, deze week word ik wel een beetje gek. Van dit erg wisselvallige week, deze week word ik wel een beetje gek. Vandaar mijn verzoekje Samuel Welte en Lil Kleine. Maak mij nou niet gek. Bedankt en een fijn weekend. Het gaat over het wisselvallige weer uiteraard. Dat schrijft u nog even na, die Damon. Oké, duidelijk. Ga ik doen, ga ik opzoeken. Ja, en die speelman, daarvoor moeten we even... Oh, daar zit ook een conflict in. Hoe was het ook alweer? Water en bier? We moeten er even over nadenken. Ik kom zo meteen even over terug, over dat conflict wat erin zit.

beetje. Ja, het conflict. Het zit zo. Ik moet het even goed uitleggen. Lietse Hille. Die heeft hem ook gemaakt, het liedje De Speelman. En dan, ja, dan wordt diezelfde tekst gebruikt. Alleen Lietse Hille die zingt dan op een gegeven moment... Op het plein staat een pomp en de speelman haalt water. Nou, dat klopt dus niet, want die speelman die haat water. Zij zingen dus in het origineel hier... Op het plein staat een pomp en de speelman haat water. Dus dat ene lettertje L, dat maakt een heel verschil. Want eigenlijk haat hij water en wil hij naar binnen gaan om bier. Hè, om te diedeldijen met dat bier. Terwijl Lietse Hille dat zingt van hij haalt water, maar dan ook nog bij het bier. Dus water bij het bier. Snap je nog? Laat maar zitten. Een verzoekje van... dat is een gekke ding, hè? Waar wij ons mee bezighouden. Maar ja. Thijs, ik begrijp het. Thijs Dijkers uit Rosmalen. Zit ook gekluisterd aan de radio. Hij zit met spanning te wachten tot wij hem draaien. De nieuwe van Jari Hellegus. De vloek van Barcelona. Nou, ik zou je vertellen, ik heb hem nog niet gehoord. Ik weet alleen dat het gelijk begint met een refrein volgens mij. Want dat is ook weer een nieuwe tik, hè? Nieuwe mode sinds Cheerio. Gaan al die liedjes gelijk beginnen met een refrein. En dat is lastig voor ons, want dan kunnen wij het intro niet volpraten.

0: Hoe bereik je in weinig tijd heel veel mensen? Adverteren op de radio.nl.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT

0: nog grote euro's. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goede nieuwheden.
1: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
3: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
4: In Kranenburg, Duitsland, vindt u restaurant El Toro. Een sfeervol restaurant met een ruime keuze aan steakspecialiteiten en balkangerechten. Dit jaar al 30 jaar een vertrouwd adres. Tragan heet u van harte welkom. Kom, restaurant El Toro, in het hart van Kranenburg.
3: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuwleuzen.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mercia, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
10: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Vol energie het nieuwe schooljaar in.
13: Let's go!
12: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
19: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
18: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
20: 1 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Er zijn zeer gevaarlijke ecstasypillen in omloop, waarschuwt het Trimbos Instituut. Bij een van de centra waar de drugs ingeleverd en getest kunnen worden, zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid gevaarlijke stof. Ze zijn makkelijk te herkennen. Op de pil staat een afbeelding van Trump. Gebruik kan dodelijk zijn. Het dodental door de overstroming in Nepal is gestegen naar bijna 540. Er worden 3 Nederlanders vermist. Het Rode Kruis is bang dat er een nieuwe vloedgolf aankomt en het water blijft stijgen. Nepal zegt geen hulp nodig te hebben van andere landen bij reddingsoperaties. Ondanks dat gaat Nederland op zoek naar andere manieren om te helpen. Er is meer bekend over de dode vrouw die werd gevonden in een tuin in Bokstel gisteravond. Het gaat om een 66-jarige vrouw uit Schiedam. En de verdachte was een bekende van haar. Dat meldt de politie. politie. De bewoner van het huis, ook 66 jaar, is aangehouden. Er wordt uitgegaan van de misdrijf. En na Albert Heijn zet nu Mediamarkt de rem op het spaarprogramma. Om een kortingsbon van 20 euro te krijgen, moet je voortaan 5 keer langer sparen. Het komt erop neer dat je eerst voor 5000 euro aan spullen moet kopen. Volgens Mediamarkt zorgt dat ervoor dat ze vaker met speciale aanbiedingen en acties kunnen komen. En dan nu het weer van Weer Online. Nu schijnt nog af en toe de zon, maar er zijn fikse buien, onweer en windstoten op komst. Voor vanmiddag geldt daarom een code geel. Het wordt rond de 22 graden. En vanavond en vannacht klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
13: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
20: Redonbouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redonbouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redonbouw.nl.
24: Vietenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vietenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
25: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
26: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
4: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
5: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven Vanette Recycling.
6: Ja, goedemiddag. Hier even de actuele verkeerssituatie. Tenminste, als het allemaal een beetje meewerkt hier op dat ding van me. Even inloggen nog. Wachtwoord. Ja, nee, ik heb hem hier hoor. Kijk, het is, de files staan op de volgende wegen. Op de A1 tussen Hengelo en Oostenbroek. Er staat 12 minuten voor je, 5 kilometer. En op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, tussen Beest en Waardenburg, defect voertuig, 40 minuten maar liefst, 8 kilometer. En ook een lange op de A4 tussen Dinteloord en Antwerpen, Tolen naar Hogerheide, 10 kilometer. En langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Nou, dan nog eentje op de A15 tussen Sliedrecht-West en Alblasserdam. Daar staat ook 30 minuten op je te wachten, 5 kilometer. En nog meer lange files, namelijk eentje van 26 minuten tussen Linnen en Vonderen. A73 betreft dat Nijmegen naar Maasbracht. En daar 5 kilometer file. Excuses. En dan de A76 geleen naar Keulen. Daar van Koenderberg af naar de Duitse grens. Daar ook 18 minuten gemeld. Nou, dan nog een hele wasmand vol met flitsers. Die heb ik hier ook nog voor je. Op de A2 staan ze bij Zaltbommel. 102,8. En op de A2 bij Maarhezen 181,1. Dan op de A6 bij Lelystad, tussen Muidenberg en Lelystad 69,2. En ook bij 83,3. Op de A7 staan ze ook op twee plekken, bij Berkhout, dat is bij 32,7. En dan even verderop bij Nuis, tussen Groningen en Drachten, 177,7. Op de A16 zijn ze ook vertegenwoordigd, Zevenbergse Hoek 49,8. En ook bij 51,7. Dan de A28 op meerdere plekken, bij Zwolle, dat is bij 99,2. En bij Spier, 153,5. Nou, dan de A58 tenslotte, Breda-Tilburg bij 62,1. Ook bij 141,4 ter hoogte van Schoren. En ook bij 164,7 op de A58 bij Sint-Joosland. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Zometeen de 3 A's met Je zit in mijn hoofd, de Hollandse Nieuwe. En ik noemde net zijn naam al even, Dick van Altena met de Major Dandy Band.
7: Dit is de muziek van...

0: moeten gewoon oppassen dat de gebroeders Coen onze Dolly Dots niet doen vergeten. Ja, met dit liedje. Proud to be fout. En over fout gesproken, dat liedje wat net aangevraagd werd, zit ook wel een beetje... Dat is gek, hè? Ik heb het over Maak me nou niet gek van Lil Kleine. Ik noemde hem altijd Lil Kleine. Met Samuel Welter. Die man die lag helemaal... die werd helemaal verguisd. Hè? Die had zijn vriendin met zijn... met haar hoofd tussen de deur gedrukt en weet ik het wat. Allemaal hele erge dingen waren er gebeurd. Maar het maakt schijnbaar allemaal niet uit. Hey, je kunt gewoon dan blijven zingen. Geen probleem. En het was best wel een risico voor Samuel Welter, lijkt me, om daar een plaat mee op te nemen. Want ja, Samuel stond net aan het begin van zijn carrière te spetteren van... hoe noem je dat? Van talent, zeg maar. En die andere man die daarbij stond, of tenminste waar hij nou een duet mee zingt, met die Lil Kleine... Nou, dat was toch wel een risico. Maar het schijnt dus zo te zijn dat ze bij dezelfde platenmaatschappij zitten... en dat ze daar met elkaar bedacht hebben van... God, hoe kunnen we die man een beetje rehabiliteren? Als ik het zo goed zeg. En, in Hilversum in een kroeg zongen ze samen... en van het een kwam het ander, ging viraal. En toen was het geboren, de single Maak me nou niet gek. Maar ik had er eerlijk gezegd wel wat dubbele gevoelens bij. Ik weet niet hoe jij dat beleefd hebt, maar het gaat gewoon door. Dus maakt niet uit, hè? Maakt gewoon niet uit wat je doet. We hebben wel meer bandieten die gewoon bij ons draaien. Dagelijks op de zender.
1: Maar nou niet gek. Ja.

0: is een lekkageschade altijd gedekt.
1: Nee, alleen met jaarlijks onderhoud en inspectie. Mijn schade werd niet vergoed. Daarom koos ik voor nationaledaklijn.nl. Zij controleren en onderhouden jaarlijks mijn dak.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Voorkom lekkage. Meld u aan bij de nationaledaklijn.nl.
3: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
4: We gaan op zoek naar pallets.
5: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
3: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
6: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
7: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
8: Overson, groot en klein wonen.
7: Check de voorraad op overson.nl.
6: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
14: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Ridderkerk, goedenavond!
16: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk. De Radio NL Artiestenshow in Ridderkerk wordt mede mogelijk gemaakt door Brixental.
17: Dit is Radio NL.
18: Altijd aan.
17: Radio NL. Altijd aan.
19: Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
20: Radio NL.
21: Weerbericht.
22: Ja, en voor het weerbericht, we zijn wat laat vandaag, gaan we even naar Jan Visser.
21: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
22: Ja, beter laat dan nooit, Jan, toch? Zo is het.
23: Zo is het,
22: ja. Hey Jan, ja, je had het over toch wel regenbuien die er zijn geweest.
0: Nou, forse buien inderdaad. Gisteravond laat en afgelopen nacht. Want er waren vanmorgen tussen aanleidingstekens nogal wat klagende mensen die alles hadden vastgeshort, terwijl er niks gebeurde. En dat klopt ook. Een groot deel van het land heeft niet veel gehad. Maar er zijn ook gebieden geweest, en dat zie je wel vaker met buien, die toch behoorlijk wat hemelwater hebben gehad. Qua onweer viel het mee, gelukkig trouwens. Veel mensen zitten er ook niet op te wachten. Nee. Maar in westelijk Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en ook Schouwen-Duiveland, de kop van Schouwen met name, daar viel toch plaatselijk meer dan 20, hier en daar zelfs meer dan 35 millimeter. Zie je in Zeeuws-Vlaanderen 36 millimeter staan. En dat is al best wel een aantal applausje waard, want het is daar zo onwijs droog daar in het zuidwesten. Dus de regen is welkom. En verder een band met 20, 30, lokaal 30 tot 40 millimeter. En dat loopt dan van Oost-Brabant, zeg maar vanaf het gebied van Eindhoven via Helmond, loopt het zo richting de Achterhoek door naar het noorden van Overijssel, richting Drenthe, waar Diever 43 millimeter te pakken had. Dus ja, er waren wel plaatsen dus met behoorlijk wat neerslag. Nou, het beeld voor vandaag is, of althans vanochtend was, dat het vooral in het oosten, nu ook nog steeds trouwens, regent. Heeft te maken met een koufront dat maar moeizaam het land uit wil. In de rest van het land, in het westen en noorden, bleef het op de meeste plaatsen droog. Maar inmiddels hebben buien met onweer vanuit België ook weer het zuiden van het zuidwesten van het land, Zeeuws-Vlaanderen dus, en het zuiden van Brabant bereikt. En die trekken vanmiddag verder door naar het noordoosten. Kortom, op meer plaatsen, zeker in de loop van de middag, kans op onweersbuien, plaatselijk flinke buien met windstoten. Ook. Noordwesten lijkt wel mee te zullen vallen. Ik denk niet dat het overal droog blijft daar. Maar er ook wel af en toe zon. Geldt ook voor Zuid-Holland nog even. En dan vanavond is het in eerste instantie Hessel droog. Maar later op de avond begint het in het noordwesten weer buiig te worden. Dan levert de Noordzee, om het maar zo te zeggen. Ja. Warme Noordzeewater. Verder vanmiddag temperaturen rond 22 graden maximaal. En er staat een matige zuidwestenwind die aan de kust vrij krachtig is. Af en toe krachtig, windkracht 6. En vanavond aan de westkust af en toe zelfs hard, windkracht 7. Nou, morgen in de ochtend meest droog weer. Af en toe zon, ook in de eerste helft van de middag nog. En daarna, met de komst van een volgend laag, gedrukt gebied, wederom buien. Temperatuur morgen 22 tot 23 graden, zuidwestenwind. Zondag en maandag weinig verandering, storingen volgen elkaar op. Dus er zijn perioden met buien, niet constant, hè. Er zijn ook wel wat droge perioden. En het wordt zo op zondag nog 22 tot 23 graden, maandag 21. En dan dinsdag en woensdag, vooral woensdag denk ik, wordt het wat beter weer met wat meer zon. En daarna waarschijnlijk vooral in het noorden van het land opnieuw buien.
22: Nou, dat is een mooi verhaal, Jan. Ja. En dan heb je nog een spreuk, hè?
0: Ja, dat is even een doordenkertje. Als Van der Velden is geschoren, is Verschuren rijk.
22: Oh. Nou, ik zal erover nadenken.
0: Van der Velden, dat zijn dus de akkers.
22: Ja.
0: En nou, geschoren betekent dat de oogst binnen is. En dan zijn de schuren rijk, verschuren.
22: Ja, ja, precies. Nou, dat is mooi. Goed bedacht. Dankjewel, hè. Okay. Hey, goed weekend, Jan.
0: Ja, hetzelfde is al.
22: We gaan even de waterleliedans doen voor de mensen in Zeeland. Zij toch?
0: Ja, zeker.
22: Ja, precies. Spring je mee, Jan?
0: Ja hoor.
22: Dan gaan we springen! Ja.

0: Jeffrey Hazen, wat er heet van. Een kikker in de keel.
1: Ja.
0: Goed, even kijken, waar waren we? Oh ja, zometeen hebben we natuurlijk om 4 uur... zometeen bij collega Stefan Leur. Die mag hem uitzenden. De beste zomerse platen aller tijden. Genaamd de Radio NL Zomerhit Top 10. Die komt er dus aan, vanmiddag om 4 uur. Jullie stemmen zijn geteld. En als het goed is, dan zit je stem erbij. En straks dan hoor je ze echt, de beste zomerplaten. Dus tussen 4 en 5 wordt dat live uitgezonden hier. Nou, wat ook live uitgezonden wordt, is Arjan van der Doelen. Hij is altijd, ik noemde hem altijd de dorpsgek. Dat vond hij ook mooi, hè? Bedoel, jarenlang heeft hij op vrijdagmiddag die bericht ingesproken. Nou, af en toe doet hij dat nog eens. En zie daar, daar is hij weer, Arjan van der Doelen.
2: Goedemiddag, Arjan van der Doelen hier, ja. Oh, lekkere joepie, de vloeibare poepie. De lekkere Zeeland, dus ja, en dan gebouw blij maken. Maar een verzoekje, Hessel. De Dutch Boys op de trekker naar de Costa. Ah, mooi nummertje. Groot nummertje. Hoort ook eigenlijk in de top 10, hè. Zeg je, bedankt, hè. Houdoe.
0: Ja, houdoe. En de groeten in Zeeland. Houdoe.

heb het even gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis. Met hornfabriek.com.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.

0: Brussel Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk
1: naar de winkel. Swiss Sense.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Let's go!

0: back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
8: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
7: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
8: 2:00.
6: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Er ligt een wetsvoorstel klaar om inlichtingendiensten meer vrijheid te geven. De AIVD en MIVD hoeven dan minder vaak toestemming te vragen tijdens operaties. En dat is nodig, vindt minister Jessogus, want er is steeds meer gevaar van landen als Rusland en China. Ze zegt er wel bij dat er een instantie komt die de dienst gaat controleren. Dat er bij de oppositie onvoldoende steun is om de begroting van het kabinet te steunen, komt door Pro, meldt de NOS. Die partij ligt dwars omdat het kabinet miljarden wil besparen op de sociale zekerheid. Er zou nu een plan liggen om de bezuinigingen te parkeren, zolang er met de vakbonden over wordt gepraat. Het zag er al slecht uit voor ondernemer Henny van der Most, en het wordt volgens RTV Oost alleen maar beroerder. Zijn landgoed in Gorssel, bij Deventer, gaat geveld worden. Het zakenimperium van Van der Most is aan het instorten. Zo raakt hij onder meer een pretpark in Rotterdam kwijt en zit daar met een schuld van 70 miljoen. En AZ en NEC zijn in de Europa League allebei gekoppeld aan het onder meer Italiaanse Juventus en Benfica uit Portugal. Dat is net bepaald bij de loting in Monaco. Verder speelt AZ onder meer tegen Dynamo Zagreb, Sturm Graz en Sparta Praag. Voor NEC zijn een paar andere tegenstanders Stade Rens en Dynamo Zagreb. En dan nu het weer van Weer Online. Nu schijnt nog af en toe de zon en is het rond de 22 graden, maar er zijn fikse buien, onweer en windstoten op komst. Vanmiddag is daarom code geel afgegeven. Vanavond en vannacht klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
12: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
13: Mastertools.nl. Jouw plus onze tools.
14: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
15: Soudal, de bouwverslimmers.
14: Soudal, de bouwverslimmers.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
17: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mersja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
18: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
2: En door
3: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
4: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. We hebben het net binnengekregen hier. En ik constateer dat het druk is, zeg maar, op de Nederlandse wegen. Ik noem ze even langer dan 15 minuten. Ik denk dat dat wel handig is. Of misschien nog langer. Even kijken, want het zijn er zoveel. 20 minuten. Houd er maar 3 over. Nee, 15 minuten. Oké. Okay. Op de A2 tussen Beest en Zaltbommel. Daar staat 70 minuten vertraging. 13 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Daar ook 16 minuten gemeld. 3 kilometer. Dan op de A12. Oberhausen naar Arnhem. Tussen Beek en Duiven. Daar 16 minuten vertraging. 8 kilometer. En we hebben er eentje gemeld gekregen op de A50. Arnhem-Oss tussen Heteren en Maasbrug. 26 minuten, 16 kilometer. Dan de 58, Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel, 17 minuten. En nog eentje op de A348, Doesburg-Arnhem tussen Velp en Velpenbroek, 24 minuten, maar is maar 2 kilometer. Nou, en dan de flitsers, die hebben we ook in beeld gekregen. Op de A1 staan ze bij Amersfoort, 40.1. En op de A2 bij Weert, bij 202.1. Bij Lelystad een paar op de A6, rondom Lelystad dus 69.2 en 83.3. En op de A7 word je in de gaten gehouden bij Nuis, tussen Groningen en Drachten 177.7. En op de A12 tussen Utrecht en Gouda bij Bodegraven 36.8. Dan nog op de A16 Dordrecht-Breda bij Zevenbergse Hoek 49.8. En ook bij Zwolle op de A28 staan ze te controleren tussen Meppel en Zwolle bij 99.2. Dan nog een flitser gemeld op de 28 bij Spier, Hogeveen-Assen 153.5. En de laatste twee die vinden we op de 58, Vlissingen-Goes bij 161.4. En de laatste tussen Geleen en de Belgische grens op de A76 bij Stijn, hectometerpaal 1.1.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Het lijken er wel steeds meer te worden. Het zal wel heel veel geld opbrengen dan. Goedemiddag, we gaan verder met Frank van Etten en Lange Frans.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij, het licht een keertje.

0: Joanne Hamer was dat, een oude bles. We hebben een heldin opgespoord. Of tenminste, krijgt hier op mijn netvliezen. Want Emma de Jong, die had net haar dienst erop zitten bij restaurant Teernstra in Balk. Een plekje in Friesland waar ze nog van die oude grachtjes hebben, zeg maar. Met die hele hoge wanden erin, weet je wel. Net als in Amsterdam. Maar goed, een collega van Emma die zag een zwarte kat in het water vallen. En iedereen vond dat wel erg. Maar met bezem stelen en alles probeerden ze die kat eruit te halen. Maar Emma bedacht zich niet. En Emma die sprong gewoon, hup, die gracht in om die kat te redden. Nou, dan ben je toch wel een heldin. Ik heb het even in het... ik wil het even laten horen, want die verslaggever... Ze krijgt ook een applaus, zeg maar, daar te plekken. Alleen het is even in het Fries, dus je moet er even doorheen luisteren. Dan hoort het berichtje even van RTV Spannenburg. Want die waren erbij of zo. Even kijken, hoe krijg ik dat hier op de radio? Oh, dan moet ik hem even aanzetten. Wacht even, dan moet ik even de luidspreker aandrukken. Dat is wel handig.
1: Nee, dat kan.
0: Even opnieuw, want het is wel even zo.
1: Emma had eens bij Teernstra in Balk zitten hast op, doet er ineen een kot in de lutspoel. Ze sprong zelfs het water in en tilde het bisje naar de kant. De kot maakt het intussen goed, maar Silva is net met de luts op ziekje.
0: Applaus voor Emma, geweldig.

0: Barlow. En dan heb ik het over Bram Bongers, ideale schoonzoon. Ja. Goed, even kijken wat... Luc ten Nijenhuis uit Denenkamp. Die doet even goed articulerend een boodschap inspreken. Dat is chapeau, super.
1: Ah, die Hessel, ik hoop dat ik goed verstaanbaar voor jou ben. Ik ben de reden van Amsterdam alweer terug naar Oldenzaal. Het mooie Oldenzaal in Twente. Even een bezoekje vanaf deze kant, Couriercentrum Denenkamp, speciaal voor jullie. Knalgele scooter van Roy Raymonds. Knalgele scooter van Roy Raymonds. Alvast bedankt en een heel fijn weekend iedereen. Ja, ja.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
2: Rioolproblemen? Of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld & Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Ook voor rioolvernieuwing klopt u aan bij Bosveld & Zonen. Kijk op bosveldenzonen.nl.
4: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl. Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
5: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
4: Kijk op proostop.nl. De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
6: Ontdek de magie van de jungle in Shopping Arcade Bocholt. Beleef de gratis tentoonstelling Fascination Rainforest en neem het hele gezin mee op avontuur.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid, zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier, 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Ridderkerk, goedenavond!
8: Zaterdag 12 september komt de Radio Rail artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: mijt ik de grootste knallers even. Want de grootste knallers die staan natuurlijk in de top 10 waarschijnlijk. Ik weet ook niet precies hoe die eruit gaat zien. Maar straks tussen 4 en 5 wordt die uitgezonden door collega Stefan Leur. Dan heb ik het over de zomerhit top 10 2026 van Radio NL. Hij komt eraan, dus niet zo lang meer. Goed. Even kijken wat ik nog meer binnen had gekregen. We hadden hier een bericht, een spraakbericht gekregen van Raymond uit Wommels. Er wordt ook geluisterd. Even kijken wat hij te melden heeft. Raymond, kom er eens in, jongen.
1: Goedemiddag. Hey Hassel, Jeffrey Lake, ze gaat los. Verzoekje. Nou ja, zie maar even. Hé, hey, goede uitzending. Jojo,
0: hoi. Ja, Jeffrey Lake inderdaad. Die heb ik ook al eens op visite gehad, hè, die man. Inderdaad, een mooi nummer gemaakt. Volgens mij ging het toen ook over deze. Ze gaat los.

was dat een fout. Zo heet hij. Een vraag over een auto. Annemieke uit Kautenbach. Zal wel in Duitsland liggen, denk ik. Hij is al mijn zoon mijn zoon Jesse is vanmorgen geslaagd voor zijn rijbewijs. En hij is nu weer aan het werk op de camping. Zouden jullie voor hem een liedje kunnen draaien wat met een auto te maken heeft? Ik weet even zelf niet welke, maar misschien kunnen jullie iets bedenken. Ja, ik denk camping, ik denk auto, ik denk rijbewijs. Hè, toen ik mijn rijbewijs haalde, had ik een droom. Zou ik al helemaal zitten. Ik denk, als ik dat rijbewijs heb, dan ga ik gelijk in die auto naar het zuiden. Dat ga ik doen. Dan stap ik in en dan rijd ik naar Spanje. Hè? Mooie blonde vriendin naast me. En dan gewoon mijn hand even op haar dij, weet je.

riep hij in zijn eerste liedjes, hè? Jella! Ik denk, dat wordt een kreet die iedere keer terugkomt, maar dat was dus niet zo. De stem van je hart. Ja, een bijzondere week deze week geweest. Ik mocht, een grote eer ook trouwens, namens de firma, mocht ik op ziekenbezoek bij Henk Wijngaard. Ik ben even bij hem geweest, bij hem en bij Treintje, om te zien hoe het hem vergaat. En het gaat goed met hem. Henk is geopereerd en een open hartoperatie gehad. Niet zomaar wat natuurlijk, hè. Het moet helemaal open, dus alles moet doormidden en open. Dus ze snijden helemaal open. Ik had er niks van gemerkt, zei Henk, maar ja, hij maakt het goed. En ook zijn stem is gelukkig gespaard gebleven. Want ja, het klinkt zo simpel, maar als je geopereerd moet worden, moet er zo'n slang door je strot heen. En als iemand dat te wild doet, dan maken ze je stembanden kapot en dan ben je klaar. Dat kan, hè? Nou, dat is gelukkig niet gebeurd. Het is allemaal goed gegaan. En Henk is blij man alweer. Zit alweer rechtop. Heel veel humor. Bijvoorbeeld toen ik zei van Henk, weet je wat de mooiste plaat in Nederland is? Ja, dat is die van Barneveld zeker, hè? Ik zei ja. Nou, hij zei, die tekst klopt niet, zei hij. Want hij moet zingen, als de zon zakt in de zee. Nee, ik heb de zon zien zakken in de zee. En sissen dat idee? Dat zei Henk gelijk. Kijk, die humor, dat is toch fantastisch. En sissen dat idee? Die zon? Ja, prachtig. Hij maakt het goed. Grote fruitmand gebracht. Met bloemen, alles erop en eraan. Blij, Treintje blij, hij blij. Zijn niet zo lang geweest, want ja, hij heeft ook rust nodig. Hij moet gewoon herstellen. En al die fabeltjes die nu op het internet staan, dat hij straks weer al heel snel op de bühne staat. Rustig aan. Dat is het devies. En dan komt hij vanzelf weer. Man is 80, hè? Maar blij en goed gelukt. Dus ik moest jullie allemaal de groeten doen. En bedanken voor de hele vele bloemen en busjes die af en aan reden. Met kaarten en toestanden daarbij. Management van Henk. Gekkenhuis. En ook in het ziekenhuis. Dus top. Nou, dat was het verhaal. Henk Wijngaard krijgt me hier ook aangevraagd door Tobian Kooistra uit Bijlen. Die wil graag even de sneeuwwitte bruidsjurk horen. Nou, die ga ik zo draaien. En nog wat leuks, want zometeen krijg ik les. Ik krijg les, eindelijk. Eindelijk. Straks om 3 uur mag ik hier naar de overkant. In de spiksplinternieuwe radiostudio van Radio NL. Dat is echt niet normaal wat ze gemaakt hebben, die mannen. Echt prachtig. Maar dat zullen jullie maandag allemaal zien. En ik krijg straks technische les. Ja, bij mij gaat het nogal fout af en toe. En straks is er iemand speciaal voor mij ingehuurd, zeg maar, die mij gaat uitleggen welk knopje waarvoor is en zo. En dus dat krijg ik straks na 3 uur. Dus zometeen veel plezier met Stefan Leur. Hij doet de top 10, hè, die komt eraan. Veel plezier. En dan, dan spreek ik je maandag wel weer in een super nieuwe, super luxe, grote, prachtige, niet te imiteren studio. Mooi. Mooie vooruitzichten. Iedereen een fijn weekend toegewenst. En Henk Wijngaard, beterschapmakker.

0: chauffeur met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Geniet van de zomerzon en het lekkere eten. Binnen of buiten op het terras van restaurant El Toro in Kranenburg. Tragam heet u van harte welkom. Restaurant El Toro. In het hart van Kranenburg.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed. Thanks, Bo.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
9: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
14: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
13: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
14: 3 uur.
12: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette vindt het niet meer nodig om nog met de oppositie te praten over de begroting. De eerdere gesprekken hebben genoeg opgeleverd om mee verder te kunnen. En het is nu aan de coalitie om een begroting te maken waarin mensen ook punten van andere partijen herkennen. Daar gaat het kabinet nog het hele weekend mee door. De identiteit van de vermiste Nederlanders in Nepal is bekend. 2 van de 3 zijn toeristen, een man van 29 en een vrouw van 51 die los van elkaar op vakantie waren. De derde vermiste is een vrouw die in Nepal woont. Met andere Nederlanders van het ministerie van Buitenlandse Zaken over was gebeld is weer contact. De dood van koning Harald is het einde van een tijdperk, maar ook het begin van een nieuw tijdperk. Dat zei de premier van Noorwegen in een tv-toespraak. Hij zei verder dat het nieuwe koningspaar, Haakon de VIII en Mette Marit, het vertrouwen en de steun van het volk hebben. En er is geloot voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax speelt onder meer tegen Atalanta uit Italië, Getafe uit Spanje en FC Thun. Dat is de landskampioen van Zwitserland. FC Twente moet ook een keer tegen de Zwitsers. Andere tegenstanders zijn onder meer het Duitse Freiburg en Aarhus uit Denemarken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata, En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
18: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
20: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
21: Nu hou hè, dus niet straks.
22: Fans van Voordeel.
23: Aldi, lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
21: Nu!
20: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
21: Nu hou hè, dus niet straks.
22: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
25: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
26: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
27: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt. Gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp, Nijmegen.
28: En door...
29: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanettenrecycling.com.
30: Geven gratis.
31: 3:06 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Eigenlijk tussen Culemborg en Waardenburg. Daar staat 40 minuten. De A2 tussen Weert Noord en Leenen 53 minuten. En de snelheidscontroles, dat loopt helemaal uit de klauwen hier. We gaan even voorlezen wat we zeker weten dat er staat. Hè, dat we in ieder geval piemel staan op de radio. De A2 Weert richting Echt. Ter hoogte van Weert. Daar staan, zei ik dat nog echt? Ja. 201.2. De A6 Muidenbergen richting Lelystad 69.2. De A15 Del richting Gorkum bij Vuren 103.6. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Hulshorst, daar staan ze bij 59.5.
32: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: Stefan Meer!
31: Zo, goedemiddag. Is het al ergens in Nederland waar het regent? Laat het even weten. Gewoon voor mezelf, hè. We beginnen met Stef Hekkel.
32: Dit is de muziek van...

0: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 1:30.
1: Een praatje maken.

Ik vraag me serieus wel eens af. Is dit nog relevant? Doet dit er nog toe? Luister jij online wel eens op Spotify bijvoorbeeld naar Nederpop? Want dit is wat het is. En als dit op de radio is, bijvoorbeeld op Radio L, jouw favoriete radiostation, ga je dan zappen of luister je dan toch even door? Omdat het Nederpop is. We zouden dat serieus een keer moeten onderzoeken. Of dit niet... Is dit niet oud? Is dit niet te oudbollig? Maar goed. Hey, vrijdagmiddag 14:15.

het onweer. Maar ja, het is officieel, ja, wat ze zeggen in het nieuws, officieel de laatste zomerdag van dit jaar waarschijnlijk. Nou, het wordt nog wel een keer warm, maar officieel het lepeltje zomer kan deze dag nog meekrijgen. Hé, hey, 20 over 3 is het geworden. Radio NL, luister mee. Je luistert van mee. Ik sta wel liedjes in, jij luistert mee. Dat is wat ik wil zeggen. Het is tijd voor Happy Sappy.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
7: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. €1. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Oh, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, proef jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Ridderkerk, goedenavond!
7: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: Jeroentje, die gaat er tegenaan. Een soort van debutant op Radio NL. Jeroen Weerdenburg was dat. En jij, hey, jij bent een kanjer. Nee, dat slaat. Jij bent een kanjer. Goeie plaat gewoon.
1: Bruine fluitschaal, gele rakkers. Iedereen is blauw. De avond kost een roodje.

0: Radio NL. En deze gast die heeft zoveel albums gemaakt. En daarop staan al zoveel pareltjes. Die helaas niet op de radio worden gedraaid. Dat is gek, hè? Heb ik al eens vaker over gehad. Een artiest die brengt een album uit. Er worden 2-3 singeltjes afgetrokken. Die worden de radiostations. Die gaan het volop draaien. En de rest wordt eigenlijk een beetje vergeten. En als we dan een maand verder zijn. En er staat toch nog een parel op dat album. Dan zeggen we allemaal. Ja, is oud. Dat is oud. Er komt dan weer een nieuw album aan. En dat is dan een leidraad dat we zo'n liedje dan niet draaien. Dat is al van de zotte. Eigenlijk zouden we gewoon alle albums erbij even bij moeten pakken. Van Django, van Jannes, van Wolter Kroes. En dan gewoon eens even oldschool. Dus even met de DJ's allemaal even gaan speuren. Of daar nog wat leuks op staat. Gewoon even voor tussendoor te draaien. Maar goed. Zeg, ja, dat heb je wel eens meegemaakt. Je moet het even aan je moeder vragen soms, hè.
1: Blond

Fransie Duits op Radio NL. Zeg, zometeen dan gaat het officieel gebeuren. De Radio NL Zomerhit Top 10. Wat zijn de beste zomerhitjes van afgelopen jaar? Veel in het nieuws geweest, veel meer dan andere jaren. Maar wat is nou de nummer 1? We gaan het zometeen bepalen voor heel Nederland. Iedereen is er wat druk mee. En zometeen hoor je hoe erg gestemd is in het land. Niet normaal. Sinds dat ik hier werk, ik denk een jaartje of 5, presenteer op een of andere manier ik de zomerhit Top 10 steeds. En er is nog nooit, zoveel gestemd als dit jaar. Niet normaal. Misschien hebben we ook wel even bekendgemaakt hoeveel er gestemd is. Maar de lijst die gaat zometeen komen tussen 4. Nou ja, ik denk tussen 4 en 4:15. Want het zijn allemaal korte liedjes. En er zijn maar 10. Dus zometeen luisteren dus. Wat zal

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.

0: muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
2: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
3: Glitter chalet en staakcaravans.
4: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
13: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
12: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
13: 4 uur.
11: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Feyenoord heeft tientallen mensen in beeld die iets te maken hebben met het vuurwerkincident bij Cambuur van afgelopen weekend. Het zijn niet alleen mensen die op de tribune vuurwerk hebben afgestoken, maar ook mensen die hebben geholpen of een bivakmuts droegen. De mensen die zijn geïdentificeerd krijgen sowieso een stadionverbod voor de Kuip. Het Rode Kruis is in een dag tijd al meer dan 7 ton binnengekomen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Gisteren werd giro nummer 6868 geopend voor donaties. Ze verwachten minimaal €20 miljoen nodig te hebben om iedereen te kunnen helpen. Op een school in Weesp is iemand van 15 opgepakt die een nepvuurwapen bij zich had, meldt AT5. Meerdere mensen hadden de politie gebeld omdat ze met een wapen door het gebouw zagen lopen. Een medewerker van de school wist het wapen van de tiener af te pakken. Later bleek dat hij nep was. En rapcollectief New Wave, met onder meer Lil Kleine en Ronnie Flex, heeft een record gebroken. Ze staan volgend jaar 8 keer achter elkaar in de Ziggo Dome. Daarmee pakken ze het record af van de bankzitters die er dit jaar 7 keer stonden. New Wave begon in 2015 als gelegenheidsformatie en zat onder andere achter de hit Drank en Drugs. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
17: Redonbouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redonbouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redonbouw.nl.
18: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
19: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
20: Oké, we gaan.
21: Is een lekkageschade altijd gedekt?
22: Ach, nee, alleen met jaarlijks onderhoud en inspectie. Mijn schade werd niet vergoed. Daarom koos ik voor nationaledaklijn.nl. Zij controleren en onderhouden jaarlijks mijn dak.
0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Voorkom lekkage. Meld u aan bij de Nationale Daklijn.nl.
7: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
23: Jongens, eten!
24: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
25: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
26: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
28: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op Geven Vanette Recycling.
29: Het is 5 minuten over 4. Er staan 168 files en we doen even de allerlangste. Die kom je tegen op de A2 tussen Culemborg en Waardenburg. Daar zat 41 minuten en dat is 11 kilometer. En de rest kan ik ook voorlezen, maar de 1 is 8 minuten, dan de 7 minuten en de 11 minuten. Nou ja, dit is echt veruit de langste. De snelheidscontroles, daar komen ze A2 weer richting Echt bij 202.1. De A6 Muidenberg richting Lelystad 69.1. En de A10 Diemen richting Amsterdam. En daar staan ze ook hectometerpaaltje 11.3.
30: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan. De Radio NL Zomerhit Top 10.
2: Nou, dat gaat een feestje worden. Je hoort zo min mogelijk een disjockey tussendoor, maar wel even 10 knijters op een rijtje. En wat zijn die 10 knijters? De zomerhit tot die van Radio NL, de lijst die het tot doet. En we gaan voor eens en altijd even uitmaken wat dit jaar nou de grootste zomerhit was. En er is echt niet normaal gestemd. We hebben ook gelachen achter de schermen om te stemmen. Ik kan niet iedereen voorlezen, want je wilt natuurlijk niet dat de disjockey jou voorleeft met je appje. Maar we hebben enorm gelachen om Rini, even kijken, Van de Heuvel, die komt uit Lochem. Summer Jam, die is zo bezig geweest. Die hebben voor elkaar gekregen op een of andere manier om 111 keer zelf te stemmen op Summer Jam, om dat te draaien. En dan hebben we Sas Laagsteepje 79, die probeert ook nog even Year of Summer op de radio te krijgen. Nou, het zijn niet de zomerhits van 2026, maar we hebben wel even om gelachen. Daar werden dan disjockeys bij geroepen bij de computer. Maar moet eens kijken wat er binnen is gekomen. Nou, top. Dit is wel het jaar dat er echt schandalig veel gestemd is. De top 10 is als volgt. Op nummer 10. En die gaan niet verklappen wat het is. Je gaat het horen. Een soort van raadspelletje is het ook. En we werken langzaam naar de nummer 1 toe. En dat het gaat tussen Cheerio en zwoele zomernachten, dat voel jij ook. Maar welke? Welke zou nu echt op nummer 1 staan? Je moet het gewoon luisteren.
0: De 10 grootste hits van deze zomer. Dit is de Radio NL Zomerhit Top 10.
3: Nummer 10.

0: Meer chica. Het zit nog een geintje ook in het plaatje. Mooie chica. Hoor je dan nog in het liedje. Doen ze nog. Mooi is dat. Nou, Gerard Pals en Jaman. Een mooie chica zoals jij. Gewoon de aftrapper van de zomerhit op 10 2026. Jaman en Gerard Pals. De bedenker van de jongen van de handel. En die gast met die pet. Gewoon een hele, hele goede plaat.
1: De Radio NL Zomerhit Top 10.
2: Nummer 9.

0: Jordi Konings en deze dame. Ah, vanaf 1970 ongeveer. Ik had het kunnen uitzoeken, maar ik denk dat ik wel goed zit. Vanaf 1970 tot aan nu blijft ze gewoon met liedjes relevant. Dan maakt ze dit weer, dan doet ze dit. Voor de New Kids heeft ze zelfs een grof liedje gemaakt. Zomerhits gemaakt, Langzame Lummels. Samenwerkingsverbandjes gedaan met Corrie en de Rekels, Koos Alberts. Nou ja, zij heeft zoveel gedaan. En ook dit jaar doet ze gewoon er weer toe. Nummer 8 in de zomertop 10 van 2026 van Radio NL. Oké, we werken naar de nummer 1 toe. En deze. Ja, had je maar zien komen op nummer 7. Of niet?
1: Zomerhit top 10.
2: Nummer 7.

0: dansbaarheid gehaald het 10+. Mike Verstegen en hartslag van je heupen. Mocht je net inschakelen, we zijn bezig met de Radio NL Zomerhit Top 10 2026. En nummer 6 komt eraan. Maar de nummer 7, wat we net draaiden, Mike Verstegen, hartslag van je heupen. Daar hoef je niet voor te schamen, zeg ik. Als je in de lijst staat, dat is sowieso heel gaaf. Nou ja, je moet het ook wel een beetje... je moet het eigenlijk een beetje op zijn beloop laten. Kijk, als ik artiest zou zijn, ik zou het gewoon loslaten. Ik zou ook geen oproepje doen van jongens, stem op mij, stem op mij. Ik zou het gewoon laten. Ik zou het loslaten. Ik zou me daar niet mee bemoeien. Ik zou geen familie en kennissen oproepen en de hele fanclub. Want ja, dan weet je, is het allemaal echt als je in die lijst staat. Als je niks doet als artiest of bandje of zangeres en je staat op nummer 6 of nummer 7 of nummer 1 of nummer 10, dat maakt niet uit. Dan zijn het je fans. Dan is het random. Dan is het organisch. Ben je in die lijst beland. En dat is gaaf. Dan heb je toch echt wel een hit te pakken dit jaar. Niet normaal, man. We zijn toegekomen aan de nummer 6. En deze man, ja, die is eigenlijk altijd een beetje de nummer 1 gewend. Maar nummer 6 is ook niet verkeerd.
1: De 10 grootste hits van deze zomer. Dit is de Radio NL Zomerhit Top 10.
2: Nummer 6.

0: Rioolproblemen? Of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld & Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Bij Bosveld & Zonen staat u nooit voor verrassingen, dankzij één vast uurtarief. Kijk op bosveldenzonen.nl.
2: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
3: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
4: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
3: Kijk op proostop.nl.
2: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuw-Heden. Wie holt van holt?
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: einde van de week. Gezellig, een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
1: Ridderkerk, goedenavond!
2: Zaterdag 12 september komt de Radio Areel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
0: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan. Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
3: Radio NL.
0: Weerbericht.
4: Wij zijn bezig met de Radio NL Zomer Top 10 van 2026. En er trekken momenteel stevige buien over het land met kans op onweer. En daarvoor geldt ook code geel natuurlijk. Het weekend wisselvallig weer, ook met onweer en gemiddeld 22 graden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Wat is er allemaal weer gebeurd binnen en buitenland? We gaan het nu horen. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Tientallen Feyenoord-fans riskeren een stadionverbod na het vuurwerkincident bij de wedstrijd bij Cambuur. Feyenoord is camerabeelden aan het bekijken. Niet alleen de mensen die vuurwerk afstaken krijgen straf, ook mensen die hebben geholpen. De man die wordt verdacht van de dood van een vrouw in Bokstol werd bijna 30 jaar geleden ook verdacht van de verdwijning van een drugscrimineel, meldt de Telegraaf. Het is niet duidelijk of er een verband is. En het Rode Kruis heeft al ruim 7 ton opgehaald voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Sinds gisteren staat Giro 6868 open en het Rode Kruis denkt dat het een lange hulpoperatie wordt.
4: Dan even de files van dit ogenblik. De A2 tussen Culemborg en Deil. Een zwaar ongeval gebeurt. Meer dan 70 minuten vertraging, 9 kilometer. De A27 noordeloos richting de Merwedebrug, de Gammelerding, een half uurtje. En de A73 tussen Belfeld en Nijmegen. Ongeluk gebeurt met een vrachtauto. Vrachtwagen. Wat zeg jij? Vrachtwagen, vrachtauto? Auto. Nou ja, Linda de Molze en Jort Kelder zeggen auto. Maar het is een auto. Met een W, het liefst. Ja. Een half uurtje en dat is 4 kilometer. De A2, Weert richting Echt. Daar staat een snelheidscontrole bij hectometerpaaltje 202.1. De A6, Lelystad richting Muidenberg 62.1. De A6, Lelystad richting Emmeloord 83.8. De A9, Haarlem richting Alkmaar bij Sparendam 46.6. En de A15, Ochten richting Deil 127.0.
0: De 10 grootste hits van deze zomer. Dit is de Radio NL Zomerhit Top 10.
6: Nummer 4. Je weet

0: Jeffrey Hees en een loco. Eigenlijk is er één ding wat je niet wil. Dat is Jeffrey Hees en Jeffrey Kuipers in één liedje. En waarom zeg ik dat? Ik bedoel dat positief, want Jeffrey Hees en Jeffrey Kuipers, die stemmen liggen zo en zo dichtbij elkaar. Het hadden broers kunnen zijn. Ik bestempel ze nu officieel tot illegale broers van elkaar. Nou, we zijn toegekomen aan de top 3. En we zijn begonnen, mocht je het allemaal gemist hebben, met nummer 10 vandaag. Gerard Pals en Jaman hebben dat te pakken met een mooie chica zoals jij. Nummer 9 was Marco de Hollander in die zomernacht. Gewoon even op nummer 9, Marco. Als je luistert, top gedaan, gast. Maar goed, ja, dat is door de stemmers natuurlijk gedaan. Maar het liedje heeft ook de kar getrokken natuurlijk. Corrie Konings op nummer 8. Hangt iets in de lucht. Amore, amore, hoppa, hoppa. Ja, dat. Nummer 7, Mike Verstegen met de hartslag van je heupen. Nummer 6 hebben we net gedraaid, een tijdje geleden. Marco Schuitmaker met Loesoe. Iets wat jij ook misschien had moeten googelen in de tijd, maar het zit zo in je systeem nu. Net, ik roep ook altijd bro, roep ik. Zelfs tegen mijn dochter van 13, als ik niet wil luisteren, hé bro, en dan luisteren ze wel. Gek is dat, hè? Je neemt toch die taal over en waar ik zelf vroeger altijd een hekel aan had, dat mensen een beetje met Engels begonnen te praten tussendoor, doe ik zelf ook. Ik weet niet, omdat je, als je het vaak hoort, hè, de kracht van de herhaling is de beste leermeester. De kracht van de herhaling is de beste leermeester. De kracht van de herhaling is de beste leermeester. De kracht van de herhaling is de beste... Nou, prima, je snapt het. En nummer 5 was net Joey Nicolai. Met, ja, die begon eigenlijk op de playlist met ons, met de tante uit Texas. En dit is dan Tinto de Verano op nummer 5. En we draaiden net Jeffrey Hezen met Loco, de top 3. Het gaat er aankomen. En ik heb ook nog iets illegaals gedaan. En gelukkig hebben ze mijn stem laten staan, want ik heb er ook inzage in gehad. Ik heb echt onder mijn eigen naam gestemd. Dat heeft geen één disjockey hier gedaan, omdat het gewoon raar is. En dan krijg je praatjes van intern. Ik heb gestemd. Gewoon met mijn eigen naam, Stefan Leur. Ik heb gestemd op het plaatje wat we nu gaan draaien. Gewoon even, ja, je moet een keuze maken. Ik ben radio disjockey, hè, maar ik ben ook nog mens. En de nummer 3. Heb ik opgezend en hij staat op 3. Nou, wat het is, dan ga je horen.
1: De Radio NL Zomerhit Top 10.
2: Nummer 3.

0: liedje dat nog jaren door gaat denderen op onze playlist. Als het zomer in het land is, dan gaan we dit zeker uit de kast halen. Nou, Baco in Monaco, Ferry de Lis en Shaquille, die gast van Zak me lekker naar de grond. Blote billen, kont, oftewel Fiber, Kaliber, daar zat hij in. Nou, ik heb er nog over getwijfeld om nu meteen de nummer 1 te gaan draaien. Want als we de nummer 2 draaien, dan is het in jouw hoofd ook meteen duidelijk wat de nummer 1 is. Maar goed, het is een officiële lijst, dus laten we ons maar even gedragen. He, dat is mijn motto ook altijd geweest. Laten we ons maar gedragen. Nou, echt een jeetje. Mina, ik heb het even gevraagd of ik bekend mocht maken hoeveel stemmen er zijn geweest op de nummer 1 en de nummer 2 dat niet. Maar ik mocht wel bewijzen van hoge uitzondering vandaag bekendmaken hoeveel stemmen wij in principe gehad hebben op onze zomerhitte top 10 2026. En daar schokken wij zelf ook wel van. Het is de meeste stemmen ooit. En iedereen kon eigenlijk maar 1 keer stemmen. Let op, hè. Let op. Geef even aan hoe groot we zijn ook. Om ons zelf even van de borst te kloppen. 17.689 stemmen. Laat het even op je inwerken. 17.698 stemmen. Niet normaal. Er zijn 2 momenteel die we nu gaan draaien. En die hebben allebei een moddervette zomerhit in handen. Maar eentje moet de nummer 2 zijn. En eentje moet de nummer 1 zijn. Ik weet zeker dat Rutger van Barneveld zit te luisteren. En ook Justin de Wild, die luisteren gewoon. Die zitten te luisteren ook. Die zitten met samengeknepen billen bij de radio. Wat gaat er gebeuren? Sta ik op 1, sta ik op 2? En in principe maakt het geen kauwgombal uit of we op 1 of 2. Nou, eigenlijk wel. Het is wel belangrijk wie op 1 staat natuurlijk.
1: De 10 grootste hits van deze zomer. Dit is de Radio NL Zomerhit Top 10.
2: Nummer 2.

0: De nummer 2. Man. Wat goed. Cheerio van Justin de Wild. Een liedje wat op onze antennes is geboren. We hebben daar ook een waanzinnige weekactie mee beleefd met de vrijdagmiddagborrel. Maar ook de nummer 1 is ook geboren op onze antennes. Wij hadden zeg maar het liedje als eerst. En ja, dan moet er besloten worden of wij het liedje oppikken en gaan draaien en zo. En dat was wel het geval. Dus wij zijn eigenlijk bij de geboorte geweest van de twee platen. Cheerio op nummer 2. Ik denk dat die gast ook helemaal door het dolle heen is. En dan nu. Ja, je voelt hem aankomen natuurlijk. De onbetwiste nummer 1. Er is zoveel gebeurd in die platen met een hele korte tijd. Er zijn radiostations ingehaakt die eigenlijk nooit inhaken op dat soort muziek. Maar omdat het een hype is in Nederland. En ja, dan zijn ze toch maar mee gaan doen. En zelfs Major Lazer. Misschien moet je dat even googlen. Dat is een hele grote DJ en een rapper en een zanger die in Nederland was. En die had zich natuurlijk goed ingelezen van wat is op dat moment een hit in Nederland. En had ze alle twee beluisterd, heeft hij gezegd in een interview van Justin de Wild en Rutger van Barneveld. En hij had gewoon eentje gekozen om even te draaien. Gewoon om het publiek in Nederland op zijn hand te krijgen. Dus dat geeft wel aan dat allebei de liedjes gewoon tof zijn en goed waren. Maar ja, eentje dat zat wat in, door de ogen van een Amerikaan wat meer swing, zwang en zwoeng in. Nou, de nummer 1, mensen. De nummer 1. Onbetwist. Met alle stemmen. Heel veel stemmen. Niet normaal. Ik weet het wel, maar ik ga het niet zeggen. Dat is een beetje gek. Cheerio op nummer 2. En deze natuurlijk op nummer 1. Zwoele zomernachten. Rutger van Barneveld.
1: De 10 grootste hits van deze zomer. Dit is de Radio NL Zomerhit Top 10.
2: Nummer 1.

0: En dat was hem. Rutger van Barneveld op de nummer 1. Radio NL Zomerhit op 10 2026 met op 10. Gerard Pals en Jamand op 9. Marco de Hollander. Nummer 8. Corrie Konings. Nummer 7. Mike Versteeg met Hartslag van je heupen. Mooi. Nummer 6. Marco Schuitmaker met Loesu. Nummer 5 was voor Joey Nicolai. Jeffrey Ezen met zijn local op nummer 4. Baco in Monaco. Ferry de Lix en Shaquille. Ja. En op nummer 2. Cheerio van Justin de Wild. Maar had ook maar zo nummer 1 kunnen zijn. En Rutger van Barneveld net op nummer 1. En ik kan wel even verklappen. Weet je hoeveel stemmen er zaten tussen de nummer 1 en de 2? Dat was niet heel. Er zaten 72 stemmen tussen. Tussen de nummer 1 en de nummer 2. Ja, die kunnen allebei weer rustig slapen.
1: De grootste in Nederlandstalige muziek. Radio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Geniet van de zomerzon en het lekkere eten. Binnen of buiten op het terras van restaurant El Toro in Kranenburg. Dragan heet u van harte welkom. Restaurant El Toro. In het hart van Kranenburg.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.

0: kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online. Waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
9: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
8: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
9: 5 uur.
7: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het aantal vermisten na de overstromingen in Nepal is fors naar boven bijgesteld. Van ongeveer 2000 mensen is niks meer gehoord, waaronder 3 Nederlanders. Er zijn bijna 600 doden geteld. Intussen zijn 2 nieuwe meren een risico. Als die overstromen kan het gevaarlijk worden. Bij eentje is dat al begonnen. Feyenoord heeft tientallen supporters in beeld die meededen aan het vuurwerkincident op de tribunes van Cambuur vorig weekend. Ze staken vuurwerk af of hielpen de daders.

0: Als ze zijn geïdentificeerd, mogen ze de Kuip niet meer in en ook niet meer naar uitwedstrijden. De politie doet ook onderzoek. De man die wordt verdacht van de dood van een vrouw in Bokstel werd ook verdacht van de verdwijning van een drugscrimineel 28 jaar geleden, dat meldt de Telegraaf. Of er een link is tussen de twee zaken is niet bekend. De vrouw die gisteren dood in huis werd gevonden was een bekende van de man. En de nieuwe Noorse koning Haakon de VIII wordt aanstaande dinsdag ingezworen in het parlement. Dat moet zo snel mogelijk na de dood van zijn vader, koning Harald. De kist met het lichaam van Harald wordt vanavond naar het Koninklijk Paleis in Oslo gebracht. Daar blijft het tot de dag van de uitvaart. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welco.nl. Welco, weet wat te doen.
7: Bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
10: En door
11: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
12: Een paar minuten over 5 geworden en dit zijn de problemen op de weg. 136 files en dit zijn de knelpunten. 2 op de A2 Utrecht richting Sertogenbos. Bij Beest 29 minuten vertraging en voor Waardenburg als je rijdt vanaf Culemborg 32 minuten. Ook een half uurtje op de A12 tussen Oude Rijn en Woerden. Op de A12 Lunetten richting Driebergen ongeluk gebeurd. Daar staat een half uurtje en ook een half uurtje op de A27 Lexmond richting de Merwedebrug, de Gammelaning. En dan de snelheidscontroles A2 Weert richting Echt. Daar staan ze ook echt bij 202.1 bij Echt. De A4 Den Haag richting Leiden, Leidschendam 41.0 en de A6 Emmeloord richting Lelystad 83.8.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

zoals deze. Het kan je af en toe bij de strot grijpen. Iedereen heeft het liedje wel gehoord. En op goede momenten of slechte momenten juist dat je in de auto zit of ergens anders. En dan zet je je radio even harder. En dan je hebt eigenlijk nog nooit kippenvel bij het liedje gehad. Maar op een gegeven moment dan valt hij. Dit moment niet bij mij, maar ik heb het ook wel eens gehad in de auto. En dan had ik echt een traan in de ogen. En dat kan met van alle stijlen muziek zijn. Zo is er ook zo'n liedje van de classics. We draaien Ashes and Diamonds natuurlijk op Radio NL. Er is ook een liedje van de classics dat heet I'm Gonna Lose You. En ja, die kwam een keer binnen. Ik was bijna de auto aan de kant zetten. Ik had gewoon tranen in mijn ogen, omdat die tekst kwam gewoon binnen. Dat is, want ik stelde me voor hè, dat je dan overleden zou zijn, en dan wordt zo'n liedje op je crematie of begrafenis gedraaid. En ik denk, die tekst, jongen, allemaal, wat gebeurt er met mij? Echt, muziek, dat blijft altijd mooi. Emotie. Ik weet niet of dat voor deze geldt eigenlijk, maar...

0: Vandaag.
1: Ja, we zijn maar een eigenwijs stationnetje soms af en toe. Niet soms af en toe. Altijd zijn we een eigenwijs stationnetje. Want we hebben het er verder niet over, maar het is al een soort van jaar gaande. We hebben iets doorbroken. Dat slaat helemaal nergens op. Maar voordat je het vak radio DJ inrolt, dan zijn er wat regels natuurlijk. Hè, dat je niet rare dingen op de radio zegt. Dat je een beetje moet gedragen. En niet meezingen met liedjes en niet schreeuwen. Maar er is ook een regel, die vonden we allemaal maar raar. Stel je voor. Je krijgt een radioprogramma, je begint om 3:00 middags en je hebt zendtijd tot 6:30. En dan is het dat is overal, ook bij Q-Music en weet ik wat allemaal. Overal is het zo, als je dan je programma begint, bijvoorbeeld met Django Wagner, dan is het een soort van onbeschreven regel. En iedereen volgt het ook, van dat je dan in je show, het is niet mijn show, het zijn gewoon de uren die ik mag vullen voor mijn hypotheek in principe, zo zie ik het. Nee, geintje. Nee, maar dan is het een onbeschreven regel dat je dan in je programma, als je één keer Django draait, dan draai je niet weer Django. Want dan kan de collega die achter je zit kan ook nog een keer Django even draaien. Nou, het laatste jaar heb je het al gehoord. Wij zijn daar niet zo heel autistisch meer in. Als wij bijvoorbeeld een Jannes hebben gedraaid, een half uurtje later of een uur vraagt nog iemand Jannes aan. Nou, draaien we toch nog een Jannes, weet je wel. Dus ik weet ook niet waarom ik dat vertel, maar misschien was het nog nooit opgevallen. Maar dat soort dingetjes, dat maakt ons toch een heel tof station. Hè? Ook niet. En de muziek ook. Links en rechts, boven naar beneden. Mooi man. En ik hoorde vanmiddag de Wijkstra-meister, hoorde ik vanmiddag ook al een liedje draaien van mij gehad. En dat hoorde ik op kantoor. Ik dacht, moeten we ook even eentje doen. Deze hebben we uitgekozen. Met zijn gitaar. Hey,

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: De G op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.

0: Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Ridderkerk, goedenavond!
12: Zaterdag 12 september komt de Radio Areel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
13: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
14: Zandschulp Zonwering, de onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
15: Radio NL.
16: Weerbericht. Op dit ogenblik trekken er stevige buien over ons land met kans op onweer. Daarvoor is ook een code geel afgegeven. Het weekend wisselvallig weer met ook zeker weer onweer, regen. En het wordt zo'n 22 graden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws binnen en buitenland. Nou, we gaan eens luisteren wat er allemaal weer gebeurd is. Goedemiddag.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic krijgt misschien een staatsbegrafenis. De Servische minister zegt dat dat normaal is voor een generaal. Mladic wordt in Servië door velen nog steeds als een held gezien. Het aantal vermisten in Nepal is opgelopen naar 2000, waaronder 3 Nederlanders. 2 van hen waren volgens de Telegraaf op een spirituele reis. Er zijn zo'n 580 doden geteld. En tientallen Feyenoord-fans kunnen een stadionverbod verwachten voor het vuurwerkincident bij Cambuur vorig weekend. Beelden worden naast pasfoto's van seizoenkaarten gelegd om mensen te identificeren.
16: En dan even de files van dit ogenblik. Daar komen ze, 121 files staan er en we gaan ze een keer allemaal voorlezen. Moest een keer gebeuren en vandaag is de dag. Ga er maar even voor zitten. De A2, Utrecht richting Sethoogenbosch tussen Culemborg en de Martinez-Nijhoffbrug. Daar staat 36 minuten. De A27, Utrecht richting Breda tussen Lexmond en de Merwedebrug 34. En 40 minuten, de langste van Nederland, A50 Arnhem richting Os bij de Maasbrug. Nee, ik ga niet alles voorlezen, joh. Ja, dat had je zelf ook al door, toch? Of zijn we nou een paar luisteraars kwijt? Nee, niet de bedoeling. En de A2, Weert richting Echt, ter hoogte van Weert. Daar staat de snelheidscontrole bij 202.1. En de A10, ter hoogte van Amsterdam, als je rijdt vanaf Diemen, 11.3.

The Legend, Johnny West en jouw blik, Bram Hogeveen. Dat was ik. Leur, het is saai zo op de radio, zegt hij. Ja, vind je dat echt? Ik vind het wel even een verademing, zo af en toe eens even zonder gekkigheid en geschreeuw en toeters en bellen. Ja, maar dat, je kent mij, dat verandert wel weer. Dat komt alweer goed. Doe even iets geks of iets leuks, AUB. Allemachtig, joh. Echt serieus. Ja, op dit tijdstip verwacht je het natuurlijk ook wel. Want dit is natuurlijk, we zitten in het uurtje, de prutsen van het uurtje lekker los. Met gekkigheid, toetsen en bellen. En je verwacht misschien ook wel in mijn programma dat af en toe dat het eens raar gaat. Ik zat even te zoeken. Ja, misschien kan ik zelf even... nee, dat ga ik ook niet doen. Maar ik moet het even in de muziek zoeken. Ja, iets raars wat je nog nooit gehoord hebt. Ik denk dat ik wel iets leuks heb. Hij komt met een paar suggesties aan. Doe maar even iets van Arman of die trommelplaat. Trommels. Ja, die hebben plat gedraaid in het programma. Je moet niet jarenlang hetzelfde blijven doen. Alleen maar trommels, trommels, trommels. Het is super geinig. Maar daarover gesproken, er is wel een beetje gek uitstapje. Bram, het was pik. Ik hoop dat je nog zit te luisteren. Even kijken, je hebt 9 minuten geleden een appje gezien. Nou, prima. Dan, ik zal je iets doms laten horen. Wat ik wil eigenlijk niet helemaal gedraaien, maar ik denk dat ik heel veel mensen hier plezier mee ga doen. Want het is jeugdsentiment. En eigenlijk is het trommels. En als je van instrumentaties en polka's houdt. Het is alles in één. Behalve geen zang, geen gekrijs, geen gejoel. Gewoon dit. En kun je raden waar het heen gaat? Trommels, kijk. Ah, mooi. Als je kindertjes op de achterbank hebt zitten.

0: Oh, mooi. Oh, logisch.
1: Trommels, trommels. Mooi, dit is mooi.
0: Kijk eens. Hele fanfare erbij. Mooi, om. Eigenlijk moet je gaan staan nu, hè. Als je kan staan, ga staan. Ja, dat is een...

Allemachtig. Ik herken mezelf. Ongemakkelijk, Nick. Nou, valt er mee natuurlijk bij. Maar mooie plaat van Armin. En een van hen ben ik. We missen zo'n zanger in Nederland. Had ook niet meer gekund in deze tijd. Maar we hebben er eentje. Dat is Frank van Etten. Die durft nog wel eens te klagen in zijn liedjes. Maar eigenlijk zouden we dat een keer moeten vragen. Maar je verwacht het bij mij. Maar ik durf dat soort dingen niet te vragen. Ik heb zijn nummer ook niet. Maar ik durf Frank van Etten niet op te bellen. Van, hey, ken je Armand? Ja, ken ik je. Zou jij ook zo'n liedje willen maken voor dit programma? En dan valt er zo'n gênante stilte ook. En ja, moet ik even over nadenken. En misschien, je hebt je telefoonnummer van mijn manager. En ik denk dat het zo gaat. Of hij zegt meteen ja en hij gaat ook even een Armand liedje maken over de tijd van nu, over boeren en wat er allemaal mis is en dat zelfs kleding duur geworden is. Hey, nou, heb je dat ook gezien in de winkels? Alles is duur, hè? Niet normaal. We hebben een bakje eieren, chips, alles is duur. Maar ook de kleding. Dat was eerder nog wel spot goedkoper. Maar tegenwoordig dan klap je zo'n kledingwinkel in en denk je, oh mijn god, wat is er allemaal gebeurd met die spijkerbroeken? Hoezo is dat 30 euro duurder? Maar goed. Oh ja, dat. Ik vergeet soms als een microfoon aan staat dat ik live op de radio zit. Ik zit weer te raaskalen. Dit is, Monique.

ooit alles beluisterd van deze dames. De rest wat ze gemaakt hebben, afgezien van vorig jaar, is moa. Dus eigenlijk, in mijn hoofd hebben ze maar één grote hit gehad. Maar goed, ik moet me niet zo druk maken.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ah, weer die klote muggen in huis.
3: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com. Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 2:30.
2: Heerlijk!
3: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
8: Glitter chalet en staakcaravans.
5: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten.

0: gratis!
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
4: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
7: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
6: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
7: 6 uur.
5: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het zou zomaar kunnen dat de overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic een staatsbegrafenis krijgt in Belgrado. Er geldt een protocol voor gestorven generaals, zegt de Servische minister. Mladic was veroordeeld tot levenslang voor de genocide in Srebrenica. Maar in Servië zien veel mensen hem als een held. Er is meer bekend over 2 van de 3 Nederlanders die vermist zijn in Nepal. Volgens de Telegraaf waren ze op een spirituele pelgrimstocht van Nepal naar Tibet. De 2 waren onderdeel van een groep van tientallen mensen met verschillende nationaliteiten. De reisorganisatie heeft contact met de families van de toeristen. Zorgverzekeraars dreigen uit het overleg over medicijntekorten te stappen, meldt de Telegraaf. Ze zijn boos op apothekers. Die zouden hen ervan beschuldigen mee te werken aan de tekorten. De verzekeraars willen dat zorgminister Hermans er wat van zegt. Al jarenlang hebben miljoenen mensen last van de medicijntekorten. En in de Ronde van Spanje is de overleden koning van Noorwegen Harald geëerd. Niet alleen met een minuut stilte bij de start van de etappe, maar ook aan de finish. De Noorse renner Andreas Leknessund ging namelijk als eerste over de streep en zijn landgenoot Tobias Johannessen werd tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Vannacht opklaringen en het koelt af tot 15 graden. Ook morgen wisselvallig met kans op onweer en een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
13: Ping, ping, ping, ping, ping.
12: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
14: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: Extra voordeel voelt extra goed bij Trek Pleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Vol energie het nieuwe schooljaar in.
18: Let's go!
17: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
18: En door
19: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
20: Zes minuten over zes, Gordon. Nog één file te melden. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg. 3 kwartier, 11 kilometer. Ellende, vloeken, schelden, tieren. Of gewoon even lekker de radio aan. Hey, even lekker niks. Blikje in je handen. Nou, prima. Hey, de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Culemborg. Daar staan ze te flitsen bij 80.5. De A10 Diemen richting Amsterdam. Daar staan ze daadwerkelijk bij 11.3. De A16 Dordrecht richting Breda bij het mooie Zevenbergshoek. 49.8.
21: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek.

Ik kon het een tijdje geleden niet vinden, maar ik ben ervan overtuigd dat de Toendra's, die hebben verschillende zangers gehad. Of ze zaten in het bandje, of er was één gestopt, dan weer een andere zanger ingestapt. Maar ze hebben zo, net als Highway, Toendra hebben zoveel mooie muziek gemaakt. Zoveel dingen nog onontdekt. Nou ja, onontdekt, misschien voor jou. Kijk, ik had het vorige week nog even gedraaid. De Toendra's met, wat, dat draaiden we net, hè, de Toendra's met Ik wil weer naar huis. Misschien dat je deze nog nooit gehoord hebt, want dit is zo mooi. De Toendra's met Mokum. Mokum Express. En het gaat over de trein. En halverwege het liedje gaat het liedje gaat ook. En dan start hij weer op als een trein. En dan op het einde van het liedje, dan verliest hij ook kracht. En dan een beetje dat tjuke tjuke tjuke tuut tuut. Maar er zit nog meer in. Luister even, kijk.

0: Dat zou Billy Dans een keer moeten horen, zoiets.
1: Ik denk, hé, wat geinig. Beetje cowboy-achtig, hè? Stad aan. Kijk, daar gaat hij. Dit verzin je toch niet, hè? Je rust de zon voorbij. Dit is zo mooi verzonnen in de tijd.
2: Die alte dampeisenbaan.
1: Dat was ook zoiets. Oh ja, sorry.
0: Kijk dan. Zit ik al voorzien in een liedje? Maar goed, we moeten door. Ik zal volgende week eens even een keer weer draaien ergens. Hé, hey, dit is een nieuwe. Dat is toevallig.

bekend van dat liedje. Geen dag zonder radio en Amarillo. Albert West en wat een misverstand. Zometeen heel veel plezier met Ivo Pasveer. Hij sleurt je door deze avond heen met een hoop lawaai, hoop gezeel, hoop eindepis, hoop gekkigheid. Nou, dat twee liedjes voor je. Trekzak en Guido.

0: Rioolproblemen? Of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld & Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Bij Bosveld & Zonen staat u nooit voor verrassingen, dankzij één vast uurtarief. Kijk op bosveldenzonen.nl.
2: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RKT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RKT in Goor en Nieuwheden.
3: Proost op Lezentherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
4: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
3: Kijk op proostop.nl.
2: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Woehoe!
12: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Ridderkerk, goedenavond!
14: Zaterdag 12 september komt de Radio Rail artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
15: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
16: Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
17: Radio NL.
18: Weerbericht.
19: Ja, vanavond begint met enkele buien over het land. In het noorden ook lokaal met onweer. Uiteindelijk wordt het vanuit het westen wel weer wat droger. En ook vannacht is het droog. Maar vanaf de Noordzee wel weer enkele nieuwe buien. Lokaal ook met onweer. En de komende dagen blijft het buiig. Het zwaartepunt van de neerslag die verplaatst zich dan wel meer naar de kustregio's. En aan de temperatuur verandert met 20 tot 22 graden voorlopig weinig meer. Het is 1 over 6:30 ANWB verkeersinformatie. De laatste files van de avondspits die vind je op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 1.5 uur. De A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 11 minuten. En de A15 Gorkum Rotterdam tussen Sliedrecht West en Hendrik Ido Ambacht 12. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A1 Amersfoort Amsterdam bij 40.0. A2 Eindhoven-Maastricht 202.1. De A6 Emmeloord-Muiden 83.8. A7 Heerenveen-Groningen 177.7. De A44 Den Haag-Amsterdam bij 20.4. En de A67 Eindhoven richting de grens bij 18.0. Goeie race!

Zomer Hits Top 10. Toch wel een lekker zomers liedje dit. Django Wachter en Bachata bij Lando. En ben je nou nieuwsgierig naar die Zomerhit Top 10 die hier vanmiddag op Radio NL te horen was? Check even de Insta van Radio NL. Daar vind je namelijk de complete Zomerhit Top 10. En het is toch leuk om te weten wat er op nummer 1 staat, als je hebt gestemd natuurlijk. Maar goed, zal ik het verklappen dat er wat op nummer 1 heeft gestaan als je het hebt gemist? Nee. Ga maar even naar de Insta van Radio NL. Daar vind je het antwoord. De complete top 10 van de Radio NL Zomerhits Top 10. Het is vrijdagavond richting Geen Regels Vrijdag. En dit is De Dijk.

niet of je in de buurt van Sander Kwarten woont, maar stel je ziet hem een keertje op straat tegenkomen. Tel dan eventjes zijn wallen. Ja, dat is misschien een hele gekke vraag die ik aan je stel, maar mocht je Sander ooit tegenkomen, tel eventjes zijn wallen. Ik ben namelijk echt benieuwd of hij nu nog een oog dicht doet. Och man, 4 september, dat is het zover. Zijn allereerste grote eigen concert in 013 in Tilburg. Het gaat gebeuren en ik kan me zo voorstellen als artiest dat je zelfs daar nog gewoon slapeloze nachten van krijgt. Hoe vaak je ook al op het podium hebt gestaan. De tapster uit Tijuana hoor je zojuist, Sander Kwarten. Dit is Radio NL en de nieuwe Amar.

0: Jorel met Bob Offenberg en toen ik jou zag. Oké, hey, luister even goed. Hoe zou je het vinden om voor heel even de DJ te zijn hier op Radio Jorel? Vrijblijvend, gewoon eventjes voor één moment. Laten we zeggen voor een minuut of 3-4. Want ja, dat kan als je favoriete liedje bepaalt. Hoe doe je dat? Heel simpel. Download de Radio Jorel app. Stuur een bericht naar de studio met jouw favoriete weekendliedje. Want zometeen is het traditiegetrouw. Geen regels vrijdag tussen 7 en 9. Bepaal jij 2 uur lang de playlist. Dus daarom de vraag aan jou. Wat wil je horen? Met welk liedje moeten we je weekend gaan beginnen? Vraag je favoriete liedje nu aan via de gratis Radio RL app. En bepaal zo direct de playlist van Radio RL. Laten we wel eventjes een lekkere weekend vibe erin houden. Dus even geen ballads, geen moeilijke muziek. Lekker vrolijkheid. Kom maar door. Radio RL app staat vanaf nu voor je open. Dit is Numidia.
1: Er is echt nu.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv.

Geniet van de zomerzon en het lekkere eten. Binnen of buiten op het terras van restaurant El Toro in Kranenburg. Tragam heet u van harte welkom. Restaurant El Toro. In het hart van Kranenburg.

0: BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, Bron voor Goed Boeren.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Van Albert Heijn.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
8: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
7: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
8: 7 uur.
6: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De brand bij een toekomstige AZC.

0: De locatie in Valkenswaard is aangestoken, zegt de politie nu het onderzoek is afgerond. De brand brak eergisteren uit en er waren meerdere ruiten vernield. Kort daarvoor werd bekend dat er in het gebouw 40 minderjarige asielzoekers moeten worden opgevangen. 5 Limburgers die worden verdacht van het verkopen van designerdrugs en andere illegale medicijnen via de website PowerCaps blijven langer vastzitten. Afgelopen week werden 2 mannen en 4 vrouwen opgepakt. Daarbij werden medicijnen in beslag genomen en de website offline gehaald. De Servische president Vučić vindt dat de VN onbeschaafd is geweest omdat ze oorlogsmisdadiger Ratko Mladić niet in zijn eigen land hebben laten sterven. Ook klaagt hij dat hij niet te horen heeft gekregen wanneer zijn lichaam naar Servië komt. Daar krijgt Mladić waarschijnlijk een staatsbegrafenis. En op de WK roeien in Amsterdam hebben Simon van Dorp en Melvin Tweller het goud gepakt op de dubbel 2. Ze lieten onder andere Servië en België achter zich. De roeiers gingen bijna 1,5 uur later dan gepland van start. Het programma werd vanmiddag stilgelegd door het slechte weer. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Vannacht opklaringen en het koelt af tot 15 graden. Ook morgen wisselvallig met kans op onweer en een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
8: Nu 111 Vietenolie tankstations.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
12: En door...
13: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanettenrecycling.nl.
14: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files. A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 10 minuten. De A12 Arnhem-Duitse grens voor de grenscontroles 20 minuten. En de A76 Geleen-Aken tussen Kundenberg en de grens 11 minuten. Flitsers gemeld op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 202.1. De A7 Heerenveen-Groningen 177.7. A16 Rotterdam-Breda bij 50.0. De A35 Enschede-Almelo 69.3. En de laatste A76 van de grens naar Geleen bij 0.8. Goeie race.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Eva Pasveer!
14: Oké, vanaf nu is het geen regels vrijdag. Wat wil je horen? Laat het weten in de app.
15: Dit is de muziek van Radio NL.

0: en het gevoel dat je je favoriete liedjes op de radio kunt aanvragen. Vanaf nu is het geen regels vrijdag en het enige wat je nodig hebt is de Radio NL app. Vraag jouw liedje aan en hoor hem terug vanavond, want tot 9 uur bepaal jij de playlist. Ik zie je binnenkomen, Zaken uit Burgum. Nou, het kan aan mij liggen, maar ik hoor ook je fan met Doe Maar Wat Je Kan Nooit Meer. Nou, dan gaan we zo meteen verandering inbrengen. Eerst even naar de telefoon, daar heb ik Cindy uit Hoorn. Hey Cindy, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Lekker onderweg met je man en zoon. En jullie willen een leuk liedje horen in de auto.
1: Ja, Danny die wil graag Rutger van Barneveld met de zon zien zakken in de zee horen.
0: Och, lekker, lekker. De nummer 1 zomerhit van 2026.
1: Klopt.
0: Ik zou zeggen, Cindy, zet de radio hard en zometeen lekker meezingen, oké?
1: Gaan we zeker doen, dankjewel.
0: Oké, goed weekend, hoi hoi.
1: Fijn weekend, hoi hoi.

0: lekker, lekker. Het weekend begin je bij Radio NL met Senna en Kleine Vogel in Geen Regels Vrijdag. Aangevraagd door Amber Kroes uit Ha. Vraag me dan toch af welke plaats nou we beginnen met Ha. Je hebt Haren bij Groningen, Haarlem, Hapert. In Brabant ligt dat, geloof ik. Volgens mij ze hebben ook voor alle plaatsnamen die beginnen met een H. Maar goed, Amber Kroes dus aangevraagd. Dankjewel. Hey, Cor Melker uit Egmond Binnen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je zijn lekker aan het vissen. En dan is natuurlijk de standaardvraag als iemand aan het vissen is. Willen ze een beetje bijten vanavond?
1: Ja, het is rustig op de stek.
0: Ja, het is rustig.
1: We hebben wel een enorme vangdrang, maar veel meer.
0: Enorme vangdrang?
1: Ja, vangdrang.
0: Maar wacht even, als ze niet willen bijten, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is het vanavond überhaupt een keer raak geweest of nog helemaal niet?
1: Nee, het is helemaal niet.
0: Goed, ja, als de koelkast maar gevuld is, dan kom je de avond ook wel door, toch? Zelfs als je niks vangt.
1: Ja, anders gaan we niet natuurlijk. Die koelkast moet gevuld.
0: Daarom. Hey, ik bel je natuurlijk niet om te vragen naar het vissenkor. Ik vraag jou naar hoe je eigenlijk bij het liedje komt wat je net hebt aangevraagd.
1: Ja, die maat van me waarmee ik aan het vissen ben, die kwam er mee.
0: En hoe kwam hij hierop?
1: Rick, hoe kwam hij hierop?
2: Die maat van me wel uit Veronica aan.
1: Ja.
2: Dat mocht niet meer.
1: Ja.
2: We hebben Radio NL aangezet. En toen hebben ze volgens mij in de ochtend zo, hebben ze het nummer gedraaid.
0: Wat is dit voor een verhaal? Er stond Radio Veronica aan, dat mocht niet. En toen met Radio NL aan is het wel goed gekomen. En nu willen jullie dus horen, Veronica, sorry.
1: Ja, inderdaad, van Peter Koelewijn.
0: Hierbij, collega's Radio Veronica, sorry jongens, Cor is bij ons.
1: Ja, die dikke lul naar Veronica, Radio NL is alles.

0: pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
12: Hebben, heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor €12 met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom, vergelijk direct.com.
15: Ridderkerk, goedenavond!
16: Zaterdag 12 september komt de Radio Areel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
17: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
18: Wochenende.

0: Zo'n leuk berichtje van Jan in de Radio Rellab uit Kudelstaart. Goedenavond, Ivo. Vroeger veel gefokstrot op het liedje Dag Zuster Ursula. Samen met mijn Karin. Ik word er nog steeds blij van. En daarom eventjes Dag Zuster Ursula van Rob de Nijs. En dat mag ook, hè. In Geen Regels Vrijdag. Alles mag, alles kan. Het is weer net waar je zin in hebt. Is er nog een liedje dat je mist? Een liedje waarmee je je weekend wil openen? Download de Radio Rellab of ga er naartoe. Ga naar berichten toe en stuur eventjes jouw favoriete liedje in. En bonuspunten als je dat doet met een spraakberichtje. Wie weet komt jouw favoriet dan zometeen voorbij. Hey Sanne uit Purmerend, goedenavond.
1: Hey, goedenavond. Och, fijn dat je belt.
0: Ja, nee, zeker. Fijn dat je opneemt, Sanne.
1: Ja, ik wel hoor. Duurde even.
0: Ik maak zelden zulke enthousiaste reacties mee als die van jou, Sanne.
1: Nou, dat jok je. Dat kan niet.
0: Nee, dat is echt waar. En dan te bedenken dat je momenteel de afwas aan het doen bent.
1: Ja, dat is wel wat minder, hè. Ja, maar dat hoort erbij. Ja. En dan een beetje lekker muziekje ondertussen. Nou, dat gaat een stuk sneller.
0: Nou, kom maar door. Wat wil je horen in Geen Regels Vrijdag?
1: Shut out en zwaar.

0: Radio NL.
1: Hoi Ivo, goedenavond. De eerste schoolweek zit er weer op. Augustus zit er bijna op. Ja, de zomer loopt op zijn eind. Jullie hebben de zomerrit gekozen. Voor ons de zomerrit van het afgelopen jaar was absoluut wel K3 met...
2: De zomer

Weet je, soms dan had ik gewoon gewenst dat er toch een soort van corruptie mogelijk was in die zomerhit top 10. We doen het echt volledig eerlijk. Maar dan had ik ervoor gezorgd dat deze minimaal in de top 10 terecht was gekomen. K3 en de zomer van Oya Lele is juist aangevraagd door Johan uit Veldhoven. Dankjewel. En dat kun jij ook doen, hè. Wat wil je horen tijdens Geen Regels Vrijdag? Stuur het door in de Radio NL app. Dit ook Tolkamp uit Aalten. Die wilde graag René Karst horen. En Atje voor de sfeer. Ja.

Lekker zeg, Tinto, De Verano, Joey Nicolai in Geen Regels Vrijdag. En zo direct gaan we uiteraard gewoon nog door na 8 uur. Wat wil je horen? De playlist is nog leeg en die kun jij gaan vullen. Is er een liedje wat je sowieso wil horen voordat het weekend begint? Stuur het nu door in de Radio NL app en bepaal wat er zometeen na 8 gaat draaien in Geen Regels Vrijdag. Shirley van Dijk uit Koog aan de Zaan. Leukste liedje van Glenn de Koning, alsjeblieft. Nummer 1 moet kunnen. Iedereen een top weekend gewenst. Groetjes van Shirley uit

0: is een lekkageschade altijd gedekt.
1: Nee, alleen met jaarlijks onderhoud en inspectie. Mijn schade werd niet vergoed. Daarom koos ik voor nationaledaklijn.nl. Zij controleren en onderhouden jaarlijks mijn dak.
2: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
3: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
2: Kijk op proostop.nl.
1: Voorkom lekkage. Meld u aan bij de nationaledaklijn.nl.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
5: In Kranenburg, Duitsland vindt u restaurant El Toro. Een sfeervol restaurant met een ruime keuze aan steakspecialiteiten en balkangerechten. Dit jaar al 30 jaar een vertrouwd adres. Tragam heet u van harte welkom. Restaurant El Toro, in het hart van Kranenburg.
4: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Vodafone. Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal? Dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Oh, nee hè.
15: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
14: Ja, weer eens.
15: Nou, tof jij even.
14: Oh ja?
15: Ik heb net koffie gezet.
14: Lekker.
15: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
16: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
17: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
20: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
19: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
20: 8 uur.
21: Altijd aan.

0: Het nieuws op Radio NL.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan het kabinet ligt, komen er regels voor hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen de regels nog per provincie. De branchevereniging voor windenergie noemt het schijnveiligheid. De provincies zijn juist blij dat er duidelijkheid is. Mensen die trouw blijven aan hun internetprovider zijn vaak duurder uit dan mensen die regelmatig overstappen, soms wel 15 euro per maand. En daar moet een einde aan komen, zegt de Consumentenbond in de Telegraaf. Zij willen nu dat de politiek ingrijpt en prijsverschillen tussen nieuwe en bestaande klanten verbiedt. De Britse overheid heeft een exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt. Ze hebben het bestempeld als nationale schat. Het schilderij werd vorig jaar bij een veiling voor meer dan 80 miljoen euro verkocht. Aan wie is onduidelijk. De Britten hopen zo dat het schilderij in een museum komt te hangen. De Nederlandse hockeyers hebben zich niet geplaatst voor de finale van het WK. Ze verloren met 4-3 van Spanje. Oranje speelt zondag tegen Duitsland of Argentinië om het brons. En een paar honderd meter verderop, op de bosbaan, was er wel Nederlands succes op de WK roeien. De mannen dubbel 2 pakten goud en de vrouwen dubbel 2 won zilver. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af naar een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files, wel controles op je snelheid. Gemeld in de Flitsmeister-app langs de A2 Amsterdam Den Bosch 61.1. De A6 Emmeloord-Muiden 83.8. A15 Nijmegen-Gorkum 103.6. De A44 Den Haag-Amsterdam bij 20.4. En de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij 161.5. Goeie reis.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: Oké, er zijn geen regels. Vrijdag is aan. Wat wil je horen? Stuur het nu door in de Radio NL app.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

0: En het leuke van dit programma is dat jij de playlist bepaalt. Wat wil je horen? Laat het nu weten in de Radio NL-app en bepaal jouw vrijdagavond playlist. Hey, Kiara uit Sint-Johannesga, goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Onderweg naar een gondelvaart in Aldeborn. Wat gaat daar gebeuren?
1: Ja, een hele stoet met bootjes die helemaal versierd zijn en in de kroeg een beetje feesten.
0: Wel een hele happening daar dus.
1: Ja, geweldig.
0: Hey, en wat wil je horen in Geen Regels Vrijdag?
1: Nou, heel graag Klaas Henstra met Jongensdromen. Dat is echt een superhit.
0: Want die staat daar vanavond ook op te treden, toch, Klaas Henstra?
1: Ja, klopt. Daar gaan we nu even heen.
0: Nou, alvast heel veel plezier. En ik zet hem zo meteen alvast even op voor de voorpret, oké?
1: Ja, dankjewel.
0: Okay, fijne avond. Doei, doei.
1: Hetzelfde. Doeg.
0: Eerst voor Kees uit Buren. Koos Albert zei dat je ogen graag voor Ellie. En wat mag hierna komen?

Ja, dat is gevaarlijk, hè. Daar moet je er niet te veel van hebben. Maar goed, af en toe dit liedje, Jeffrey Heesen en Pina Colada, dan is het altijd wel goed. Je hoort hem zojuist in Geen Regels Vrijdag, aangevraagd door Gerrit uit Wolvenga. Dankjewel. En dat kun jij ook doen, hè. Als je een liedje wil horen, dit is je kans om je favoriet op de radio te krijgen. Vraag hem aan in de gratis Radio NL-app. Hans uit Eck en Wiel. Hey Ivo, we zitten onder de veranda naar jou te luisteren. Laatste dag vakantie, maandag weer aan de gang. Zou je voor mijn lieve Thea het nummer Een Roos Geef Ik Aan Jou van Robert Paten willen draaien? Speciaal voor haar.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Is binnen 3 minuten geregeld.
1: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: Ridderkerk, goedenavond!
5: Zaterdag 12 september komt de Radio Rail artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 17:00 en is gratis toegankelijk.

feestje op je vrijdagavond. Het is Radio NL Geen Regels Vrijdag met de Hollandse nieuwe van de 3J's en je zit in mijn hoofd. Appje van Rudy de Beer uit Vlechem in Duitsland. Doe maar eventjes blikkendag voor mijn vader. Groetjes van Rudy. Nou, die komt er zo direct aan. Eerst voor Joke uit Westerlee die had aanvraagd in de Radio NL app. Zou je raak van de kast willen draaien? Maar natuurlijk wil ik dat.

0: Ben Versteeg in Geen Regels Vrijdag bij Radio NL.
1: Het laatste rondje.
0: Het is bijna 9 uur, vrijdagavond. We zijn op zoek naar een lekkere weekendhit in het laatste rondje. Echt even een liedje waarmee we het weekend op de allerbeste manier kunnen openen. Heb je een suggestie voor een dikke weekendhit in het laatste rondje zo direct? Stuur hem nu door in de Radio NL app en bepaal het laatste rondje.

0: Faggel in geen regelvrijdag en geouwe hoer.
1: Het laatste rondje.
0: Het is tijd voor een dikke weekendhit in het laatste rondje. Uiteraard door jou bepaald in de Radio NL app. Leuke dingen die binnen zijn gekomen in de Radio NL app. Onder andere Ralf uit Kasteren, Marco Kanters met Het leven is een kermis. Ja, was het maar zo'n feest, hè? Dat het leven gewoon een kermis zou zijn. Dan zouden we altijd vrolijk met z'n allen zijn. Rudy uit Vleggen, die vraagt om André Hazes op de hoek van de straat. Wio uit Wolvega zweven naar het geluk van Jannes. Patrick uit Gasselte-Nijveen, sexy weekend alsjeblieft. Ben uit Apeldoorn als laatste rondje. Ik zal nooit meer dronken wezen van mooi Warken de Dutch Boys. Speciaal voor ons bij de scouting in Twello. Proost. Patrick uit Niekerk.
2: Mooi. Ik wil graag Gaatse Bosma horen met Eén met de Bomen. Heerlijk nummertje. Goed weekend iedereen.
0: Joe. Timon uit Twello, zon zien zakken in de zee van Brutus Bakboord. Tolkamp uit Aalten, Brommerskieken van Jovink is wel een mooie weekendknaller. Maar we gaan vanavond voor de suggestie van Bas uit Bergen voor het laatste rondje, 4 zomers lang. Want dat kun je zo lekker meezingen. Fijn weekend.

0: extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
0: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1+1 gratis.

0: Gratis.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
13: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
16: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
15: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
16: 9 uur.
14: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben gegeven. De begroting moet maandag af zijn. In Zwitserland zijn zeker 40 mensen gewond geraakt door zware hagelbuien. Een paar moesten naar het ziekenhuis. De buien gingen gepaard met zware windstoten, veel onweer en hagelstenen tot wel 6 centimeter. Hoogspanningsmasten en vrachtwagens waaiden om. Ook raakte een vrouw gewond die onder een omgevallen boom terechtkwam. In Helvoort, vlakbij Tilburg, zijn 3 mensen opgepakt die aan het stropen waren. 2 van hen hadden een jachtvergunning, maar raken die misschien kwijt. Er werden bij de stropers ook veel opvallende jachttrofeeën gevonden, zoals opgezette beren en schedels van apen. Al hadden die niks met deze strooptocht te maken. En bij een kerk in Spijkenisse is een enorme bronzen klok gestolen, meldt Rijnmond. De klok weegt 150 kilo en stond in de tuin van de kerk. Het kerkbestuur dacht de klok voorgoed kwijt te zijn, maar hij werd al snel weer teruggevonden. De dief probeerde hem namelijk te verkopen aan een metaalhandel om de hoek en viel door de mand. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveld en Zonen.nl.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
0: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40...

0: gig. Nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Is de muziek van Radio NL.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Nu ook bij Aldi goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pri Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros Tomaten. 300 gram, maar €1,25.
8: Fans van voeden.
6: Aldi.
10: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Ridderkerk, goedenavond!
13: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk. Dit is Radio NL. Altijd aan Radio NL. Altijd.

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1.
10: Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter, €1. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
15: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
14: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
15: 10 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Een hogeschool in Breda begint maandag gewoon met het nieuwe studiejaar, meldt Omroep Brabant. Op een introductiekamp in België werden gisteren bijna 200 mensen ziek. De oorzaak is nog onbekend, maar het lijkt om voedselvergiftiging te gaan. Aruba en Curaçao kunnen een rol spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia, die de afgelopen maanden werden getroffen door zware aardbevingen. Dat zegt staatssecretaris Van der Burg. Hij denkt dat veel spullen via de eilanden naar Zuid-Amerika kunnen worden vervoerd. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, roept hun concurrenten op om tieners beter te beschermen op social media. Dat doen ze in een paginagrote advertentie in Amerikaanse kranten, gericht aan TikTok en YouTube. Meta trof eerder deze week een schikking om hun apps minder verslavend te maken voor tieners. En het vliegveld van Nashville wordt misschien vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. Het idee ontstond op social media en de gouverneur van de staat Tennessee, waar ze vandaan komt, vindt het een goed idee. Om het vliegveld een andere naam te geven, moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af naar een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 2.

0: 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland... en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne yoghurt. Probeer nu.
9: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Ridderkerk, goedenavond!
14: Zaterdag 12 september komt de Radio Rail artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Wil je snel een erkend mbo of hbo diploma?

0: erkend online leren.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, proef jij even.
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
7: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
6: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
7: 11 uur.
5: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben geleverd. De begroting moet maandag af zijn. Zweden beschermt Finland de komende maanden tegen binnenvliegende drones. Het zet onder meer gevechtsvliegtuigen, marineschepen en luchtverdediging in. Finland vroeg om hulp omdat Oekraïense drones vaker door Russische sabotage uit koers raken en neerstorten. Finland heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. De geplande OV-staking op 9 september zorgt voor problemen in Amsterdam-Noord. De pont over het IJ vaart, in tegenstelling tot eerdere stakingen, ook niet, melden lokale media. Daardoor moeten fietsers en voetgangers die van Amsterdam-Noord naar de rest van de stad willen een omweg van wel 10 kilometer maken. In de Eredivisie stonden vanavond FC Groningen en Fortuna Sittard tegenover elkaar. Fortuna won met 3-2 dankzij doelpunten van Mohamed Iataren, Lequincio Zeefuik en Anthony de Scott. AZ staat nog steeds bovenaan in de competitie. Zij spelen morgenmiddag tegen Go Ahead Eagles. En dan het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken droog, al valt aan zee ook een lokale bui. Het koelt dan af naar 14 tot 16 graden. Ook morgen valt overdag hier en daar een bui en het wordt dan maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag... hebben we alles, ook een reisverzekering?

0: De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Dit is de muziek van

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
11: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Ridderkerk, goedenavond!
14: Zaterdag 12 september komt de Radio Rail Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
15: Dit is Radio NL.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk

0: voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
7: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
6: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
7: 12 uur.
4: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut, omdat daar vaak niet beregend mocht worden. Toch lijken niet alle boeren het somber in te zien. Een lagere opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Spanje heeft de EU om hulp gevraagd bij de migranten die nog in Ceuta zijn. Een maand geleden werd het kleine stukje Spanje in Marokko overspoeld. De meeste zijn teruggekeerd, maar er zijn er ook nog een paar duizend over. Spanje wil dat de grensbewakingsdienst van de EU helpt om die groep onder controle te krijgen. Er komen nieuwe regels hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen die regels nog per provincie, maar het kabinet wil daar een einde aan maken. Niet iedereen is er blij mee. Een branchevereniging voor windenergie noemt de nieuwe regel schijnveiligheid. Meta vraagt TikTok en YouTube om tieners op hun platforms beter te beschermen. Dat doen ze onder andere met grote advertenties in Amerikaanse kranten. Eerder deze week stond Meta zelf nog terecht in een zaak die ging over de bescherming van jongeren op social media. Daarna beloofden ze hun platforms minder verslavend te maken. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later kans op onweer en dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bedrijf Prangerbouw.
1: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
0: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
1: 1 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot bord terecht dat niet goed vast zat en naar beneden viel. 6 anderen kwamen ook onder dat bord terecht en raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is voorlopig stilgelegd. Staatssecretaris Van der Burg hoopt dat Aruba en Curaçao een rol kunnen spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia. Die landen werden afgelopen maanden getroffen door zware aardbevingen. Er moet veel opgeknapt en gerestaureerd worden. Hij denkt dat materiaal daarvoor via de eilanden vervoerd kan worden. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt. Hij woonde al een paar jaar in Amerika, maar hij zou nu langer zijn gebleven dan volgens zijn visum mocht. En dat terwijl hij een jaar geleden op social media nog zei dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden

0: immuniteit zouden moeten krijgen. President Zelensky wil 1000 drones per dag op Rusland afvuren. Dat zegt hij op zijn social media. Nu zijn dat er nog zo'n 300, maar als het aan hem ligt, worden dat er snel meer. Ook wil hij aanvallen dieper in Rusland uitvoeren, vooral op logistieke centra en elektriciteitscentrales. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later ook kans op onweer. En dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: NL.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht. Want

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik dacht...